Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Thijssen gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: Dit was het NOS Journaal. Dankjewel, Dorald.
3: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
3: Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen en welkom op maandag 5 oktober. Nevel, mistbanken in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland nu nog. Daarna zonnige periode en het wordt 19 tot 21 graden. Ja, het is nagenieten voor 13.000 mensen die meededen aan een onderdeel van de kustmarathon. Het weer was heerlijk. Mooie foto's en filmpjes op onze website. En misschien wel een medaille om jouw nek. Dan hoor ik dat natuurlijk graag via 0118-45-9. Hoe kijk je terug? Verder in het nieuws, brandje in een schuur gisteravond en een garagebox aan de Grafietstraat in Sluiskil. Hoe dat kwam, dat is nog onduidelijk. Bij de nieuwe ouderenpolie van ziekenhuis ADZ in Goes kunnen voortaan patiënten uit heel Zeeland terecht. Daar is rust en aandacht om ouderen goed te helpen, klinkt het. En de dag van de Michelinsterren. Nu zijn er 4 sterrenrestaurants in Zeeland. Maar blijft dat zo? Gaan we horen. Eerst beginnen jij en ik. Ook vanmorgen zijn we

0: John Legend en Love Me Now. Op maandag 5 oktober, goedemorgen, de dag na de kustmarathon. Het is eigenlijk verder voor dag. Nou, in Brussel wordt de Europese haventop gehouden. Ook weer iets om naar uit te kijken voor ons in Zeeland. Premier Jette is daarbij. Gaat over de toekomst van de Europese havens en dus ook die van ons. Dan, ja, ik zei het al, de dag na de kustmarathon. Om 9 uur begint het opruimen in Zoutelanden. Daar ga je nog over horen. In Zeeland wordt wakker. En ik zie verder op het lijstje van Peter dat het de dag van de leerkracht is. Leuk, ben je leraar? Laat me weten. Het is ook de week van de veiligheid en het is James Bond dag. Dus de dag om de innerlijke geheim agent in je naar boven te krijgen. En het was dus mooi, die kustmarathon. 3 dagen met onder meer de Ladies Run, de Kani Trail, mountainbike, de hardloopwedstrijd. Met de onverwachte winnaar Gert de Vos. En de wandelmarathon gisteren, als je hebt meegedaan. Je bent een topper. Ik heb heel veel foto's en filmpjes gezien. 13.000 mensen deden dit weekend mee aan een van de onderdelen van die kustmarathon. En de voorzitter Chris Simons die zei achteraf het volgende tegen ons.
1: Ja, de onderdelen zijn allemaal fantastisch gelopen. Hele blijde gezichten, maar ook hele bezweten gezichten. Dus het was toch zwaar. En daar zijn we voor, hè, om dat gewoon neer te leggen. Wij krijgen heel veel bedankjes. Maar zonder deelnemers kunnen wij het niet doen.
2: Nee, en die deelnemers waren weer massaal aanwezig. Want de Ladies Run op vrijdag was voor het eerst uitverkocht. En jullie hadden weer gewoon 2 nieuwe onderdelen. Want het is bij de organisatie van de kustmarathon nooit genoeg.
1: Nou, we hebben gewoon een pilot met 2 nieuwe onderdelen. Die ook uitverkocht waren. Die zijn hartstikke goed verlopen. Organisatorisch moeten we er nog wel heel goed naar kijken. Maar de onderdelen zelf waren hartstikke leuk om te zien. En heel intensief. En ja, eigenlijk alle onderdelen zijn uitverkocht bij inschrijving. En dat vinden wij zo belangrijk, dat mensen ook tijd hebben om te trainen.
2: Ja, want trainen is belangrijk. Goed getraind aan de start komen ook. Er was dus ook een kani-trail met honden. Wij kregen wat bezorgde mensen op de app bij de omroep van ja, aan die honden wordt niet gevraagd of ze mee willen doen. Wordt daar wel goed rekening mee gehouden? Het antwoord is ja, hè?
1: Ja, dat is ja. Er is een dierenarts aanwezig die van tevoren controleert of de honden in conditie zijn, juiste tuigje hebben. Het zijn allemaal al getrainde kani-trailers die dat hartstikke leuk. En het zijn grote honden en kleine honden. Nou, ze waren heel enthousiast bij de start. Dat sommige deelnemers het niet bij konden houden.
2: Als je al die honden, maar nog veel meer mensen bij elkaar optelt, kom je ook dit weekend weer op ongeveer 13.000 sporters. Het is eigenlijk ongelooflijk als je het zo noemt, hè?
1: Ja, en dan mag je ook als organisatie, maar ook Zeeland trots op zijn. Zoveel mensen die we aan het bewegen krijgen. Niet alleen in het weekend, maar ook de weken, maanden daarvoor. Ja, dat is echt fantastisch.
2: Ja, is dit ook houdbaar voor jullie als organisatie? Want een belangrijke pion van de afgelopen jaren, Maureen Jansen, stopt er bijvoorbeeld mee. Sommige mensen zie ik al jaren worden ook met alle respect wat grijzer. Is het allemaal vol te houden?
1: Nou, het is zeker vol te houden. En de mensen die stoppen, stoppen niet ook gelijk. Maar we hebben ook natuurlijk verjonging nodig. En als er onderdelen bij komen, en we zitten nu wel echt aan de tax, moeten we ook naar verbreding kijken. Dus daar zijn we mee bezig. En natuurlijk, we doen het allemaal met de verenigingen, zoals Delta Sports Extreme, de Vrolijke Tippelaars. En nu ook bijvoorbeeld de Kani Trail komt ook uit de atletiekvereniging. Dus ja, daar hebben we alle hulp van.
2: Ja, en dat jullie aan de tax zitten heb ik al vaker gehoord. Maar als er dan weer een goed idee komt, staat iedereen dan toch wel weer voor open vaker.
1: Ja, maar dan moeten we naar de nacht. En dat gaan we niet doen, want we hebben ook onze rust nodig.
2: Ja, die rust kunnen jullie nu gaan pakken. En die is wel verdiend na zo'n weekend. En een weekend dus, ja, die weer eigenlijk perfect verlopen is.
1: Ja, dankzij iedereen, hè. De deelnemers, alle vrijwilligers, 1000 vrijwilligers. Ja, we hebben er allemaal voor gezorgd en we hebben naar boven gekeken. En het weer, daar zouden we niks over zeggen. Maar dit kan niet als nog mooier.
0: Ja, dat was een hartstikke mooi horen ook van Chris Simons. Nou, straks ga je nog horen hoe het gaat met het opruimen vandaag, want daar zijn ze vandaag mee bezig. Ik heb begrepen dat het zand in elk geval al wel weg is. En heel veel foto's en berichten op de sociale media zag ik van die medailles die mensen hebben gekregen, die heel blij over de finish kwamen. Wat een belevenis, schrijft Nance Smit bijvoorbeeld. Ingrid laat trots haar medaille zien en zet daar het liedje Beautiful Day bij van U2. Want dat was het absoluut voor haar. Kijk alles terug via omroepzeeland.nl en via de Omroep Zeeland app.

You too, and it's a beautiful day. Maar gaat het dat eigenlijk ook worden wat het weer betreft? Hou rekening met mistbanken en nevel in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Gaat wel oplossen in de loop van de ochtend gebeurt dat. Daarna zonnige periode bij ons in Zeeland. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen is het nog droog met af en toe zon. Daarna wordt het wisselvallig. En het is opkomend tij, hoogwater in Vlissingen om 10 voor 10, laagwater om 9 voor half 5. De zon op, 7 voor 8, gaat onder vanavond om 7:14. En de watertemperatuur, alle Zeeuwse wateren zijn op dit moment 19 graden. Ja, wat zijn jouw plannen? Waar ben jij mee bezig? Hou mij weer op de hoogte van de dingen die rondgaan in jouw leven. Je kunt me bellen, je kunt me appen. 0118499999. Wat is belangrijk voor jou? Lucas straks aan de lijn. Naar de dijk.

0: Dijk, ik kan het niet alleen. 7:10, goedemorgen, nieuwe week met die bekende vraag. Wat houdt jou bezig? Waar ga je heen? Wat ga je doen? Zet je in ergens voor? Ik hoor het allemaal heel graag. En ja, weet je nog, Lucas Eversen, vorig jaar hoorde je hem over zijn korte broekenactie. Wekenlang deed hij een korte broek aan om geld op te halen voor Kika, voor onderzoek naar kanker bij kinderen. €1700 haalde hij op toen, geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd. En nu heeft hij weer iets nieuws. Lucas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want vorig jaar, dat was echt wel eventjes genieten voor jou natuurlijk, hè, die hoge opbrengst.
1: Ja, ik kon niet geloven.
0: Nee, wat is er eigenlijk allemaal mee gedaan met dat geld?
1: Die ging gelijk naar Kika.
0: En wat doen zij daar dan mee?
1: Dat weet ik niet precies.
0: Maar in elk geval wel om onderzoek naar kinderkanker te helpen. Hè?
1: Ja, en om medicijnen.
0: Nu heb je weer wat nieuws. Lucas, wat heb je bedacht?
1: Nou, ik ga kerstkaarten en portretten verkopen.
0: Wat zijn het dan voor kaarten? Wat staat erop?
1: Een rendier op een slee. En je kan een optie kiezen om zelf een kerstkaart te maken.
0: Ja. Hoe werkt dat laatste dan?
1: En dan klik je daarop en dan zeg je gewoon wat je wilt voor kerstkaart.
0: En dan maak jij die
1: met
0: kaart?
1: Met wat voor opties. Ja.
0: Oh, welke opties heb je?
1: Ja, gewoon alles. En dan ga ik daarmee ontwerpen.
0: Dus dan zeg ik van, ik wil een kerstboom bij een huis waar het sneeuwt. Maar er moet wel iets grappigs nog bij. Wat doe jij dan?
1: Dan ga ik het helemaal ontwerpen en dan maak ik het bij elkaar.
0: Ja, waar haal je dan je inspiratie vandaan, Lucas?
1: Ja, uit mijn hoofd. Dan zoek ik bijvoorbeeld een kerstboom op Google. Best kerstboom cartoon. En dan ga ik een beetje de beste uitzoeken. En dan ga ik een beetje programmeren en maken.
0: Want doe je dat dan met pen en papier of op de computer? Hoe gaat dat?
1: Ik doe het op pen en papier, maar eerst denk ik op de computer. En dan ga ik het uitmaken op pen en papier. En dan maak ik een mooi recht en knip het uit op dik papier. En dan kan het worden verzenden.
0: Ah, wat kost dat als ik dat bij jou laat doen, zo'n kerstkaart?
1: Voor Kika kost... je kan gewoon je eigen bedrag. Dat mag je zelf kiezen. Maar... ja, het is jouw keuze gewoon.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Weer voor Kieken, hè, dat blijft jou maar bezighouden, dat doel. Waarom houdt dat kinderkanker, die ziekte... ben je er zo mee bezig, Lucas?
1: Nou, ze zijn nu volgens mij, als ik het goed heb... op 81 of 89% op dat iedereen beter wordt. En ik wil het meehelpen naar...

0: 100.
1: Ja, daar zit jouw inspiratie om dat allemaal te doen. Hoeveel kaarten heb je al gemaakt ondertussen?
0: Veel, maar ik denk iets een stuk of 10.
1: Hmm. Maar er mogen er nog wel wat bij.
0: Ja.
1: Gaan we even uitleggen hoe dat werkt. Want je moet dan naar supporta.com, dat is een website. Supporta.com. En dan heet jouw actie Tekenen voor Kinderen met Kanker. Als je dat intikt, dan kom je bij de actie van Lucas. Die kun je herkennen omdat je dan als eerste plaatje een rendier ziet. Dat helemaal happy zo. Met de poten naar boven, met rode wanten heeft hij ook aan. En kijkt helemaal lachend. Tekenen voor kinderen met kanker. Dat linkje ga ik straks natuurlijk ook nog eventjes delen. Hoeveel kaarten wil je uiteindelijk maken, Lucas?
0: Ja, het ligt eraan, zoveel als kan.
1: Ja. Gaat wel een heleboel tijd in zitten dan, hè? Dat weet je.
0: Ja, voor één kaart doe ik een half uur. En om zo te ontwerpen een eigen, dat doe ik een uur over, denk ik.
1: Ah, valt ook wel mee. Nou, ik hoop dat je het heel druk gaat krijgen. Lucas, dank je wel. Leuk dat je dat hier in elk geval vertelt. Lucas Eversen, Tekenen voor Kinderen met Kanker. Zoek dat op en dan kom je bij de actie van Lucas.

Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back. Lucas en zijn kerstkaarten. Je kunt de bestelling bij hem doen. Al het geld gaat naar Kika. Ik ga straks een actie ook nog even delen op facebook.com/zeelandwordtwakker. En mocht je dat linkje nog willen weten en niet direct bij Facebook kunnen, stuur me even een appje 011845x9. Dan geef ik het adres door waar je die kaart kunt bestellen bij Lucas. En wil jij een keertje vertellen over de dingen die jou bezighouden? Altijd welkom. 011 8499 999. De plaat om 6:55. We gaan weer een lijst samenstellen met mooie liedjes. Hoop ik toch in elk geval. De Ruilwinkel in Zierikzee bestaat 10 jaar. Dat vieren ze een week lang. Vandaag onder meer met muziek. En je kunt er geloof ik gratis kleding krijgen. Nou, de hele week gaan ze daar van alles doen bij de Ruilwinkel in Zierikzee. 10 jaar. De plaat om 6:55 draait om de woorden: ik ben jarig, gefeliciteerd. Laat maar weten. Ik ben jarig, gefeliciteerd. Ook gefeliciteerd trouwens met de nieuwe versie van Drive My Car van de Beatles, dat aan het nieuws helemaal opgepoetst.

0: The Beatles en Drive My Car. Helemaal opnieuw gemixt door mensen die er destijds ook nauw bij betrokken waren. En dan klinkt het dus op deze manier. Een heel album is met oude, nieuwe liedjes van de Beatles.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, het nieuws van 6:30. Ruim 13.000 mensen hebben meegedaan met een onderdeel van de kustmarathon. Het begon vrijdag allemaal met de Ladies Run en de Trail Run en ging onder meer met de wedstrijdmarathon en de Kani Trail naar de wandelmarathon gisteren. Naar de hardloopmarathon op zaterdag brak een record. Niet eerder finishten meer dan 2.000 hardlopers. In Sluiskil heeft brand gewoed in een schuurtje en aangrenzende garagebox aan de Griffierstraat. Het vuur werd rond 9:15 gisteravond ontdekt, was na een half uur onder controle. De bijgebouwtjes staan achter een huis. Het is nog onduidelijk hoe die brand is ontstaan. Bij de nieuwe ouderenpolie van ziekenhuis ADAZ kunnen voortaan patiënten uit heel Zeeland terecht. Die semi-acute geriatrie is voor ouderen die snel zorg nodig hebben, maar niet levensbedreigend ziek zijn. Die komen vaak op de spoedeisende hulp terecht, maar die plek is ongeschikt, zegt geriater Deborah Leonards.
2: We zien ook wel dat de drukte op de spoedeisende hulp mensen echt een beetje kan ontregelen. Soms raken mensen daar ook echt wel een beetje in de war van. Voordeel is ook dat het hier gewoon heel stil is, dus dat mensen ons ook gewoon wat beter kunnen verstaan. Er is geen of weinig achtergrondgeluid, dus dat is allemaal heel prettig.
0: De polie zit bij de huisartsenpost naast het ziekenhuis in Goes. Het Zeeuws Archief heeft archiefstukken gekregen van oud-burgemeester Van Veeren van Montfrans over de opening van de Oosterscheldekering. Die geven onder meer een inkijkje in hoe de veiligheid van de hoge buitenlandse gasten werd geregeld en gaan ook over de geheime lunch van koningin Beatrix in het stadhuis Van Veeren. De Oosterscheldekering werd gisteren precies 40 jaar geleden in gebruik genomen. En dan nog het weer. Hou rekening met mistbanken en nevel in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Die lossen in de loop van de ochtend op. Daarna zonnige periode met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

0: Madonna en The Power of Goodbye kregen van verschillende mensen. Remco, ik heb het net eventjes gemist hoe je dat ziet met die plaat van 5 voor 7. Wat is het thema? Nou, het draait allemaal vandaag om de ruilwinkel in Zierikzee die 10 jaar bestaat. Dat vieren ze een week lang. Vandaag bijvoorbeeld is er muziek met een draaiorgel. Er gaan ook kleding weggeven. In dit geval niet ruilen, maar weggeven. En later deze week is er nog veel meer. Toen echt een hele feestweek hebben ze, ga ik het nog over hebben. Thema van de plaat om 5 voor 7. Ik ben jarig. Gefeliciteerd. Laat maar weten. Ik ben jarig. Gefeliciteerd. Straks de ziel van de dag. Op school.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Josse de Lange en Something Good.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Jelle Bosman, leraar op basisschool De Kampenschouw in Kampenland, op de dag van de leraar. Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jouw dag, maar wat is het eigenlijk, de dag van de leraar? Weet je dat?
2: Nou ja, het is een dag waarbij wij als leraren extra in het zonnetje worden gezet. Waarbij er wat extra aandacht voor de leraar wordt gemaakt. En voor dit mooie beroep.
0: Het mooie beroep, zeg je. Wat is voor jou zo mooi dan?
2: Ik vind het zelf gewoon heel erg mooi dat je kinderen verder kan helpen in hun ontwikkeling. Het is toch wel bijzonder dat je zo'n groot gedeelte van de week kinderen wat verder kan helpen in hun ontwikkeling. En dat kunnen kleine dingen zijn. Maar dat kunnen soms ook voor hun hele grote stappen zijn. Soms speelt er thuis iets en dan is het toch mooi dat jij dan dat luisterend oor kan bieden.
0: Ja, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat ze leren. Of is het eigenlijk veel meer als je leraar bent?
2: Nou, ik denk zelf dat als jij ervoor zorgt dat je de kinderen goed ziet en dat ze zich gezien voelen en dat je voor, als je voor een fijne sfeer kan zorgen, dat dan het leren ook wel veel makkelijker gaat. Dus ik denk dat het eerst het belangrijkste is dat je de kinderen zelf dus ziet. En dan gaat het leren vaak vanzelf.
0: Ja, dat zien. Ik vind het interessant dat je dat zegt. Want hoe zie je leerlingen, zal ik maar zeggen?
2: Wanneer een kind binnenkomt, zie je al heel snel hoe ze binnenkomen. Komen ze vrolijk binnen? Of zie je dat er toch iets is? Nou, als er iets is, dan ga je meteen het gesprek met zo'n leerling aan.
0: Ja.
2: Of dan... Je kan het aan... non-verbale communicatie zie je vaak heel veel.
0: Ja, dit moet je oppikken en dat doe je dan vervolgens mee. Lijkt me voor jou ook spannend eigenlijk wel dan, toch, elke dag weer.
2: Ja, maar het maakt het juist ook zo leuk. Want geen dag is hetzelfde.
0: Ja, nee, dat is ook weer zo. En vandaag dan de dag van de leerkracht. Doen jullie daar op school dan nog iets aan?
2: Nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar de kinderen hebben vandaag onze studiedag. En wij hebben zelf met collega's dat we er vandaag een leuke dag van maken. Dus... we hebben allemaal verschillende activiteiten waaruit we konden kiezen binnen onze stichting Primas.
0: Ja.
2: Dus we doen er zeker wat aan.
0: En wat ga jij dan doen vandaag?
2: Ik ga op een e-chopper de over Walcheren rijden.
0: Oké, dus zo'n e-chopper, dat is zo'n brommetje, geloof ik, die geen geluid maakt met je een helm op, dat toch?
2: Ja, precies. Ja, leuk. Maar er kon ook een kookworkshop gedaan worden of... koken. Dus er konden allemaal verschillende leuke dingen konden er vandaag gedaan worden.
0: Jelle, ik wens jou heel veel plezier op de e-chopper. Maak een mooie rondrit. En morgen sta je dan weer voor de klas om de kinderen te zien en ze verder te helpen. Dat leg je heel mooi uit, Jelle. Goed gedaan. Dank je wel daarvoor. En daarom ben jij de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

0: stay.
1: Robbie Williams en Angels. 12 minuten voor 7. De ruilwinkel in Zierikzee is jarig. Daarom straks op plaat om 5 voor 7 over Ik ben jarig. Gefeliciteerd. Betaalbedrijf Molly komt met een alternatief voor iDeal. Verschil is wel dat die nieuwe dienst geen teruggeefregeling heeft. Als een bedrag is overgemaakt, dan krijg je het niet terug. Ook al blijkt het overgemaakt te hebben naar een frauduleuze zaak. Bij iDeal zijn er dan wel regelingen waar je het geld kunt terugkrijgen. iDeal is van de gezamenlijke banken. Betaalbedrijf Molly komt nu met zoiets, maar dan toch een tikkie anders. De SGP en JA21 blijven erbij. Ze willen dat moskeeën geen gebedsoproepen mogen doen met geluidsversterking. Eerder kwamen de partijen ook al met een wetsvoorstel, maar volgens de Raad van State zou dat de vrijheid van godsdienst te veel inperken. De Telegraaf schrijft dat de SGP en JA21 een paar aanpassingen hebben gedaan. Het gaat nu over gebedsoproepen die structureel zijn en op vaste plaatsen. Uitzonderingen blijven mogelijk, schrijven de partijen. Nou, ondanks de wijzigingen zou de uitwerking van die wet wel hetzelfde zijn. En dan, het nieuwe jeugdhonk in Sint Maartensdijk is officieel geopend. In jeugdhonk Haastingen kunnen jongeren elkaar ontmoeten onder leiding van vrijwilligers. Elke vrijdagavond is het jeugdhonk open. Bij de officiële opening werd onder meer een confetti-kanon afgeschoten. En bij ons natuurlijk op Omroep Zeeland internet, omroepzeeland.nl en de app, heb je heel veel verhalen over de kustmarathon, maar ook bijvoorbeeld bij de PZC met een paar mooie koppen hoor. Rennen, wandelen en fietsen in zomers zonnetje, zie ik daar. En bijvoorbeeld ook alsof de Tour de France weer door Zeeland trekt. En je moet de wandelmarathon een keer hebben gedaan. Een paar van de koppen die ik zo her en der zag over de kustmarathon en al zijn onderdelen van dit afgelopen mooie weekend.

0: Sweet Little Mystery van Wet, Wet, Wet. Dat is een lastige vandaag, begrijp ik van sommige mensen, om een plaatje te vinden bij Ik Ben Jarig. Gefeliciteerd, maar toch is het gelukt. Ruilwinkel in Zierikzee bestaat 10 jaar, hoor je in de loop van Zeeland tot Wakker nog veel meer over. De hele week vieren ze dat namelijk. Thema is dus Ik Ben Jarig, gefeliciteerd. Dit kwam er binnen, Wim Waleboer en Peter Koeman die kwamen allebei vrij snel met Cody Wise, It's My Birthday. Dan Jaap van Klinken, Naughty by Nature. Zo heet de groep, Hip Hop Hooray. Jacqueline Stroobos zoekt het bij André Hazes. Voor mij geen slingers aan de wand. Oei, dan ben je dus niet jarig. Ralf Staap, Yoko Yoshiasse, Patrick de Schepper en Leni Bogaert. Die komen allemaal met Stevie Wonder, Happy Birthday. Thomas Schouten en Evelien Wijnbergen, die hebben allebei de Beatles gevonden met Birthday. En Thomas die zet er nog bij met op de achtergrond de vrouwenstemmen van Yoko Ono en Linda Eastman. Toen nog vriendinnen, ze zouden er later mee trouwen, hè, twee mannen van de Beatles. Connie Boudens had al heel snel het idee van, nou, dat moet Leslie Gore worden. It's my party and I cry if I want to. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Rob Bertijn, Kees Otte, Yoko Yoshiasse en Ans van Dijk. Ans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Het begint natuurlijk allemaal bij die ruilwinkel. Ben jij van het ruilen?
1: Nee, niet meer.
0: Niet meer?
1: Niet meer. Ik zou het wel gedaan hebben, ja.
0: Hoezo? Wat wil je dan ruilen? Of wat heb je geruild ooit?
1: Ja, het overgeven van een trui en dat soort geneuzel.
0: Oeh, en waarom deed je dat?
1: Ja, te klein of niet naar mijn zin of wat dan ook.
0: Maar op zich vind ik dat wel een mooi idee. Gooi het niet weg, omdat een ander er nog wat aan heeft.
1: Ja, zonder meer.
0: Ja, dat dus. En wat heb je ooit geruild gekregen waar je heel blij mee was?
1: Niks.
0: Nou, dan zijn we uitgepraat. Nee, we zijn niet uitgepraat, want ik ben jarig. Gefeliciteerd. Wat kwam er bij jou naar boven?
1: Het kwam bij mij meteen naar boven, maar mijn tijd is ook begonnen met Cliff Richard. Met Congratulations.
0: Ja, dat had herinneringen bij jou boven.
1: Ja, ik zou je nog sterker vertellen. De eerste film die ik gezien heb zonder aan het handje van papa en mama mee te lopen, was Summer Holiday.
0: Daar zat dit liedje ook in?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee. Nee, dat is later gekomen.
0: Nou. Maar wel Cliff Richard? Jij hebt gewoon een... Je bent een beetje verliefd geweest op Cliff Richard.
1: Ja, oh ja. Mooie kerel hoor.
0: Poster aan de muur.
1: Nee, dat mocht niet.
0: Poster in gedachten aan de muur.
1: Ja,
0: dat dan wel. Goed, hey, ik ga hem gauw voor je draaien. Cliff Richard, ga even zwijmelen, Ans.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben jarig, gefeliciteerd. Ja, ik ben niet jarig, maar de ruilwinkel dus, hè. Ik ben jarig, gefeliciteerd.

0: De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
4: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
3: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
5: En als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
3: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Doral, dankjewel. Omroep Zeeland met verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 6 kilometer is 20 minuten vertraging. N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 11 minuten, dat is 6 kilometer. En een melding ook van het Vlaams verkeerscentrum Ring Antwerpen in de richting 2. File van Antwerpen Haven naar Lillo.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
9: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
15: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
6: Goedemorgen, maandagochtend is het. Met in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland nog wat nevel en mistbanken. Daarna zonnige periode en het wordt 19 tot 21 graden. Ja, ouderen die naar het ziekenhuis moeten, die komen vaak op de spoedeisende hulp. Maar daar horen ze niet altijd. Je hoort er zo over de speciale ouderenpolie, waar veel meer mensen nu terecht kunnen. Verder vanmorgen, de dag van de Michelinsterren. Nu zijn er 4 sterrenrestaurants in Zeeland, maar blijft dat zo? Winterstad Zierikzee is met een crowdfund begonnen. Er is nog te weinig geld om opnieuw een schaatsbaan te kunnen leggen in Zierikzee. En het is nagenieten voor 13.000 mensen die meededen aan een onderdeel van de kustmarathon. Ga je allemaal over horen in Zeeland wordt wakker.

0: Langley en Choosing Texas, Omroep Zeeland op maandagochtend met het ziekenhuis ADAZ in Goes, heeft speciaal aandacht voor ouderen die vaak op de spoedeisende hulp kwamen, maar er eigenlijk helemaal niet horen. Daar is nu de semi-acute geriatriepolie voor opgezet en patiënten uit heel Zeeland kunnen daar nu terecht, hoorde Omroep Zeeland's Mark Rijk.
1: Een van de rustigste plekjes van het ziekenhuis kan je het noemen. Deborah Leonards, klinisch geriater. Hier zo, ja, normaal gesproken wordt dit gebruikt voor.
2: We staan hier eigenlijk op de huisartsenpost die aan het ziekenhuis vastzit. En die wordt in de avond en de nacht gebruikt door de huisartsen. En overdag door niemand. Tot voor kort.
1: Ja, maar jullie nu wel.
2: Ja, dat klopt. Ja, sinds een aantal maanden gebruiken wij een aantal dagen in de week de huisartsenpost voor onze semi-acute geriatriepoli.
1: Waarom doen jullie dat?
2: We zien in Zeeland, eigenlijk in heel Nederland, maar met name in Zeeland, dat de bevolking vergrijst. Dat brengt ook de nodige problemen met zich mee. Oudere mensen die hebben vaak te maken met meerdere gezondheidsproblemen. We zien dat mensen langer thuis blijven wonen. Dat maakt het er ook niet altijd eenvoudiger op. En we zagen in toenemende mate dat oudere mensen op de spoedeisende hulp terechtkwamen met problemen die eigenlijk niet heel erg acuut waren. Nou is het op de spoedeisende hulp altijd hartstikke druk. Iedereen rent daar heen en weer. Patiënten verblijven in een kamertje waar ze vaak een aantal uren moeten wachten tot alle onderzoeken rond zijn. Nou goed, voor veel mensen niet een aangename plek natuurlijk om te vertoeven, maar voor oudere mensen zeker niet. En ook omdat die problematiek niet zo acuut is dat het echt op de spoedeisende hulp terecht hoort, hebben wij die semi-acute geriatriepoli opgestart. Waarbij we mensen die niet de hele urgente problematiek hebben kunnen zien in de rustige setting van de locatie van de huisartsenpost, waar het gewoon stil is. Mensen kunnen gewoon aan tafel zitten, op een gewone stoel. Ze kunnen makkelijk naar het toilet, ze kunnen makkelijk een kopje koffie halen. Dus dat is een stuk aangenamer om te verblijven, als het dan toch moet, dan op de spoedeisende hulp.
1: Wat merk je aan die patiënten? Is het rustiger praten? Wat merkt u eraan?
2: Nou, het stukje rust. Je merkt wel dat mensen dat goed doet. Dat maakt dat ze gewoon ook wat ontspannender hun verhaal kunnen vertellen. We zien ook wel dat de drukte op de spoedeisende hulp mensen echt een beetje kan ontregelen. Soms raken mensen daar ook echt wel een beetje in de war van. Dat is iets wat we hier op deze polykliniek eigenlijk helemaal niet zien. Voordeel is ook dat het hier gewoon heel stil is. Dus dat mensen ons ook gewoon wat beter kunnen verstaan. Er is geen of weinig achtergrondgeluid. Dus dat is allemaal heel prettig.
1: Ja, en dat in de provincie natuurlijk. Die steeds meer vergrijst.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dus het gaat hier ook drukker worden, lijkt mij, dan de komende periode.
2: Ja, we verwachten wel een toename van het aantal patiënten wat we hier zien. Door de vergrijzing, maar ook doordat het meer naamsbekendheid krijgt natuurlijk. We hebben daar wel capaciteit voor. We hebben de afgelopen jaren daar wel op voor gesorteerd. Door te zorgen dat we voldoende formatie hebben om dit nu erbij te doen. Maar ook om hier een stukje in uit te breiden als dat nodig is.
0: Die uitleg kregen we bij het ziekenhuis ADAZ met die speciale poli dus voor ouderen. Het is wel als ouderen echt acuut geholpen moeten worden, dan gaan ze wel naar de spoedeisende hulp. Maar voor al die andere zaken waar net iets meer rust voor is, minder afleiding, is er die speciale semi-acute geriatriepolie. Meer hierover vind je op onze website omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland-app. Het weer over een paar minuten. Eerst nog Ed Sheeran. Dit is Photograph.

0: 13 minuten voor 19:30, Omroep Zeeland met John Havinga. John, waar moeten we eigenlijk rekening mee houden met het slechtere zicht?
1: Ja, dat. Goedemorgen Remco. Het is inderdaad wat mistig op de plekken wat verder de provincie in. Dan heb ik het over Zeeuws-Vlaanderen. In het oosten, als je die kant op rijdt, dan heb je af en toe het moment dat je de mist ziet zitten. En dat je daarin rijdt en dan is het zicht.

0: Maar over het algemeen in Zeeland is het op dit moment nu goed, met een zicht van meer dan 10 kilometer. Er is alleen wat hoge bewolking, dus als de mist zometeen is opgelost, dan hebben we een hele aardige dag met zonnige perioden, soms wat hoge wolkensluiers, en dan loopt de temperatuur op naar zo'n 20 tot 21 graden. De wind zwak tot matig uit het zuidwesten.
1: Kortom, het wordt best wel weer een aardige dag. Wat zijn verder jouw vooruitzichten voor morgen en de rest van de week? Want het gaat wel veranderen.
0: Ja, er gaat wel wat veranderen. Het hoge drukgebied beïnvloedt ons nog tot en met morgen. Dus het is ook morgen nog droog. We hebben de zon nog geregeld bij. Het wordt nog iets warmer, denk ik. Zo'n 20, 21 graden. En het is rustig. De wind is zwak. Windkracht 1 à 2 uit een zuidelijke richting. Een beetje veranderlijk. En de zon die heeft het dus nog voor het zeggen. Als we kijken naar woensdag is ook nog een aardige dag. Alleen dan is er al wel meer bewolking. De wind die draait ook naar het noordwesten. Het wordt misschien ook nog wel 20 graden. Maar daarna zien we toch wel veranderingen opkomen. En dan gaan we toch over naar een duidelijk wisselvalliger weerbeeld. Fronten, lage drukgebieden en buien zullen het weer gaan bepalen. En dat betekent dus dat we ook meer wind gaan krijgen. En omdat het polaire front, wat de scheiding vormt tussen de warme lucht waar we ons nu in bevinden en de koude lucht die op dit moment op de Atlantische Oceaan zit, die gaat ons passeren. Daar komen we achter te liggen. En dat betekent dus dat vanaf donderdag de temperaturen gaan dalen. Serieus gaan dalen naar 14 tot 16 graden.
1: En dat is dan weer even wennen. Dankjewel, John Havika. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 9:50. Laagwater 9:30. En Allerzeeuwse Wateren op dit moment 19 graden. Op de A16 Belgische grens naar Rotterdam tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 5 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp 6 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 kwartier vertraging. Verder het Vlaams verkeerscentrum Ring Antwerpen in de richting 2, file van Antwerpen haven naar Lillo. Als jij een vertraging ergens ziet die ik moet weten, app even 0118 499 999, maar alleen als het veilig kan.

Alex Warren en de Fever Dream. Zeker 16 bruggen in ons land kunnen zomaar instorten zonder dat er vooraf signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Zeggen in elk geval experts van het platform Follow the Money, die over het algemeen goed zijn ingelicht. En dat komt allemaal door het staal dat is gebruikt.

0: gebruikt bij de bouw.
1: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
0: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel. Het ministerie zou op de hoogte zijn van de problemen, maar weinig actie ondernemen, zegt in elk geval follow the money. In Brazilië zijn verkiezingen en het gaat dan tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en zittend president Lula. In de eerste ronde, verrassende uitslag, Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen, maar hij haalde geen absolute meerderheid, dus zijn er nieuwe, of althans, er komt een tweede ronde over 3 weken. En het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, denkt correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald, en dat zijn allemaal rechtse kandidaten, en de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Volgende ronde op 25 oktober. En een bijzondere avond voor Oranje aanvoerder Virgil van Dijk. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was Van Dijk's 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. En daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk die gelooft het eigenlijk nog niet.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen, omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Ja, maar het is zo recht zo. Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Of Van Dijk dat aantal haalt, dat durft hij nu nog niet te zeggen.

0: is Omroep Zeeland.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
3: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
2: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
4: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
2: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Zeeland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Zeeland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
6: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, waar moeten we op letten straks bij het uitreiken van de Michelinsterren? Hoor je zo dadelijk na het nieuws van 7:30. De organisatoren van de kustmarathon kijken tevreden terug. Ruim 13.000 mensen deden mee aan een onderdeel van het marathonweekend. Begon vrijdag, eindigde gisteren. Met een absoluut record voor de wedstrijdmarathon op zaterdag, waar meer dan 2.000 mensen finishten. Straks rond 8:00 begint het opruimen van alles in Zoutelanden. In Sluiskil heeft brand gewoed in een schuurtje en aangrenzende garagebox aan de Griffierstraat. Het vuur werd rond 9:15 gisteravond ontdekt en was na 30 minuten onder controle. De bijgebouwtjes staan achter een huis. Het is nog onduidelijk hoe die brand ontstond. Winterstad Zierikzee is met een crowdfund begonnen. Er is nog te weinig geld om opnieuw een schaatsbaan te kunnen leggen. En daarom doet Winterstad Zierikzee een beroep op inwoners en ondernemers. Winterstad komt dit jaar op het Hatfieldpark en niet op het Havenplein, want in de binnenstad is te weinig stroom beschikbaar. Het Zeeuws Archief heeft archiefstukken gekregen van oud-burgemeester Van Veeren van Montfrans over de opening van de Oosterscheldekering. Die geven onder meer een inkijkje in hoe de veiligheid van de hoge buitenlandse gasten werd geregeld en gaan ook over de geheime lunch van koningin Beatrix in het stadhuis in Veeren. De Oosterscheldekering werd gisteren, precies 40 jaar geleden, in gebruik genomen. En het weer dan. Hou rekening met mistbank en nevel in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Die lossen in de loop van de ochtend op. Daarna zonnige periode met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Verkeer dan staat vast, of er is in elk geval vertraging op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen de afrit Tolen en Hogere Heide, 18 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht, 9 minuten. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Numansdorp, 9 kilometer. En daarna nog 10 kilometer tussen Numansdorp en Barendrecht. N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A5. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Tot slot verkeerscentrum Vlaanderen, Ring Antwerpen in de richting 2 van Antwerpen Haven naar Lillo.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Maandagochtend op Omroep Zeeland, Hansen en Bab. Straks nog in dit half uur, Goes ging hard onderuit. Kijk even naar de sport, maar nu eerst kijken we naar wat er vandaag in Maastricht gaat gebeuren in Limburg. De Michelinsterren worden daar vanmorgen uitgereikt. En dat is altijd spannend, hè, voor de restaurants die al sterren hebben. Dat zijn er 4 in Zeeland. Houden ze die? Krijgen ze er eentje bij? Verliezen ze er eentje? Of komen er misschien sterrenrestaurants bij? Lonneke de Klerk, mijn collega, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Voor welke restaurants is het eigenlijk spannend?
1: Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk spannend voor alle restaurants die al 1 of meerdere Michelinsterren hebben. Want voor hun wordt ook duidelijk vandaag of ze die mogen houden. Want je moet daar ieder jaar weer opnieuw hard voor werken. Dus je zei het al, we hebben 4 restaurants in Zeeland op dit moment met een ster. Interscaldes in Kruiningen heeft er 2. En dan heb je Spetters in Breskens, de Kromme Watergang in Slijkplaat en Codium in Goes. Die hebben er alle 3 eentje. En die chefs die zijn er ook allemaal vandaag. En voor hun is het natuurlijk ook gewoon heel spannend.
0: Maar is er al iets te zeggen over kansen? Vallen de sterren weg? Komt er eentje bij? Wat denk jij?
1: Ja, dat is echt heel erg moeilijk. Eigenlijk weet je het pas op het moment dat je bij die uitreiking zit. En dat zeggen die chefs zelf ook. Voor nieuwe sterren, er worden niet echt de hele grote kansmakers genoemd. Er wordt natuurlijk van tevoren altijd wel een beetje gespeculeerd. Je hoort chefs al jaren praten over bijvoorbeeld restaurant Rozewiet in Kortgene. Maar die gaan volgend jaar verhuizen naar een nieuwe locatie, naar Geersdijk. Dus dat zou net een onhandig moment zijn van Michelin. Ook Katseveer in Wilhelminadorp wordt wel eens genoemd. Die hadden in het verleden een ster, maar de nieuwe eigenaren is het nog niet gelukt om die terug te verdienen. En dan heb je het niet in Zeeland, maar de Zeeuwse chef Sidney Schutte uit Nieuwe Sint-Joosland, die heeft op dit moment een brasserie in Blaricum, Rustwat. Die wordt ook wel eens genoemd. Hij heeft al met een eerder restaurant in Amsterdam wel eens 2 sterren verdiend. Maar goed, hij is ondertussen ook druk bezig met de ontwikkeling van een ander restaurant. Dus het is het blijft allemaal speculeren. Die chefs die zeggen ook, weet je, het is gewoon koffie dik kijken. Soms als je het verwacht, dan komt het niet. En als je het niet verwacht, dan komt het ineens wel. Ja. Dus we gaan het meemaken vandaag.
0: Ja, zij gaan het meemaken, wij ook. Je had, zeg ik, tot nu toe ook altijd de groene sterren die werden uitgedeeld door Michelin voor restaurants wat beter letten op ecologie, dat soort dingen. Dat gaat veranderen, hè?
1: Klopt, ja. Halverwege dit jaar hebben ze bekendgemaakt dat ze gaan stoppen met die groene ster. Er werd wel eens gezegd dat dat een beetje een verwarrend initiatief was. Want dan heb je een rode ster, die staat dan voor de kwaliteit van het eten. Ja, waar staat die groene ster dan precies voor? Er waren ook restaurants die hadden een Michelinster, een echte Michelinster en een groene ster. Dus daar was gewoon wat verwarring over. Dus ze hebben gezegd, daar zetten we een streep door. Dat is op zich voor Zeeland jammer, want er waren sinds 2023 2 restaurants in allebei in Koudekerken met zo'n groene ster. Dat waren Morille en Hof aan Zee. Voor die chefs is het natuurlijk jammer dat ze niet meer zo'n groen sterretje achter hun naam kunnen zetten. Maar Michelin gaat daarvoor in de plaats beginnen met een nieuw platform, Mindful Voices. En daar willen ze chefs die vernieuwend werken of heel duurzaam werken echt wat uitgebreider aan het woord laten, om dus meer focus te leggen op inspiratie en verhalen vertellen dan echt zo'n labeltje achter je naam. Dus een van de chefs die ik heb gesproken, die zei ook van, ik snap het op zich wel, het is een wat genuanceerder verhaal. En wellicht komen die Zeeuwse chefs in dat nieuwe platform ook nog aan het woord. Dus daar wordt vandaag, als het goed is, meer over bekendgemaakt.
0: 9:30 dan begint het hele evenement in Maastricht. Ontmoeten, gezelligheid, dat soort dingen. Dan tussen 11:30 de uitreiking. Dat is echt wel het moment. Heb je in de koks, de chefs die je al gesproken hebt, merk je daar inderdaad echt de spanning?
1: Nou, ze zeggen van niet.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dus nee, dat is de vraag, kijk. Ja, volgens mij is het altijd spannend. Ook al heb je het gevoel, het komt allemaal goed. En weet je, ze zeggen ook bijna allemaal, we koken voor de gasten en niet voor de sterren. En toch wordt het tegelijkertijd een beetje de heilige graal van de gastronomie genoemd. Dus ik kan me niet voorstellen dat zo'n dag niet spannend is voor ze. Maar los daarvan is het ook gewoon heel gezellig. Want het is gewoon collega's onder elkaar die elkaar weer zien. En ook feest vieren voor andere restaurants die misschien een nieuwe ster erbij krijgen, is ook heel erg leuk. Dus dat overheerst misschien nog wel.
0: We volgen het allemaal via jou. Lonneke de Klerk, zij is erbij, doet verslag op Omroep Zeeland Radio en online. Lonneke, dankjewel.

Paul McCartney en No More Lonely Nights. Omroep Zeeland om 14 minuten voor 8. En de situatie op de weg is als volgt. De A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hoge Heide. 8 kilometer vertraging komt door een 8 kilometer file. Dat is 33 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk. A16 dan is ook een lange. Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Ridderkerk 26 kilometer. 30 minuten vertraging. En ik kijk nog even naar de A58 Bergen-op-Zoom. Richting Breda, tussen Sint-Willebord en Breda-West. 7 kilometer, 5 minuten vertraging. En de N57, Middelburg-Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15, 7 kilometer. Dat is 10 minuten vertraging.

0: Teddy Swims en Break Up in Reverse. 10 minuten voor 8 is het. Een record aantal nieuwe motorfietsen is verkocht in ons land dit jaar. Volgens de brancheorganisaties werden sinds begin dit jaar 20.000 nieuwe motorfietsen geregistreerd. Ruim 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan heel vorig jaar. Nou, die brancheorganisaties zeggen een prachtige mijlpaal die de populariteit van motorrijden onderstreept. En ze zeggen ook dat mensen vooral een motor kopen voor het woon-werkverkeer, want dan kun je makkelijker door de files. In de PZC zie ik een verhaal over de beperkte groei van het aantal rijksbanen in onze provincie, want Zeeland blijft, zelfs als over 5 jaar de zwaar beveiligde gevangenis in Vlissingen is geopend, de provincie met de minste rijksbanen van ons land. De gedeputeerde Johan Alberts die blijft optimistisch, zo ziet hij volgens de PZC kansen om de marinekazerne in Vlissingen nieuw leven in te blazen. Niet dus de marinierskazerne, maar de marinekazerne, waar nu al een oud gebouw nog van staat trouwens. En betaalbedrijf Molly komt met een alternatief voor iDeal. Verschil is wel dat die nieuwe dienst geen teruggeefregeling heeft. Als het bedrag is overgemaakt en er is toch iets mis, want het is een fraudeur aan de andere kant van de rekening, dan krijg je het geld niet terug bij die nieuwe, bij dat nieuwe betaalbedrijf. Bij iDeal van de gezamenlijke banken gebeurt dat wel. En dan eens eventjes naar de sport. Want voetbalclub Goes weet weer wat verliezen is, kun je wel zeggen. De Beverlandse derde divisieclub ging hard onderuit op eigen veld. 0-4, UDI 19 was de tegenstander. En trainer Giovanni Sierenveld was teleurgesteld over de nederlaag en vond dat hij helemaal niet zo kansloos was als de uitslag eigenlijk doet vermoeden.
1: Ja, nog wel een gelijkopgaande eerste helft. Alleen hun scoren 2 keer. En 1 keer vanuit een penalty moment. En dat is extra zuur omdat wij ook eigenlijk een penalty hadden moeten krijgen. En dan misschien wel de 1-1 hadden kunnen maken. Dus dat gebeurt wel eens. En dan moet je door.
2: Ja, daar wilde ik nog wat dieper op inzoomen inderdaad. Wat zag jij vanaf de kant gebeuren? Want voor mij leek het er ook op dat het echt een penalty was.
1: Ja, Defano zet een goede actie in. Goede dribbel. Dribbelt de 16 in. En hij wordt aangetikt. En ik zag de scheid het fluitje naar zijn mond doen. En ik dacht, oké. Hij gaat fluiten nu, maar hij wuift het op het laatste moment toch weg. Dat is jammer dan, weet je. Want dan komen wij weer terug in de wedstrijd. En ik denk dat die 10 minuten of 20 minuten, een kwartiertje daarna valt hij aan de andere kant. En een duel in de 16 en hij legt hem op de stip.
2: En dat was in mijn ogen juist weer heel erg licht gegeven.
1: Dat vond ik ook. Natuurlijk is er contact en verdedigt Alep misschien net iets te kort. Ik vond het geen penalty. En ik denk ook je achterhoofd houdende dat je maar de ene kan niet geven. Ja, dan denk ik, dan moet je hem eigenlijk daar ook niet geven. Maar ja, weet je, soms loopt een wedstrijd gewoon zo.
2: En dan is het heel erg vervelend dat je met de rust al een 0-2 achterstand hebt. En dan vlak na rust eigenlijk al die 0-3 om je oren krijgt. En dan weet je dat het wel heel lastig gaat worden.
1: Ja, die 0-3 die is wel dodelijk. En je komt met de goede intenties de kleedkamer uit. We willen of proberen binnen een kwartier dan altijd natuurlijk de aansluitingtreffer te maken. Ja, die valt niet. De 3-0 valt. Ja, en dan spelen hun eigenlijk min of meer een gewonnen wedstrijd. Ja, of je moet heel snel de 3-1 maken. Maar dat zat er niet in vandaag. En ik denk nog steeds, als we het een beetje goed uitspelen, dat er toch meer in had gezeten.
2: Dan volgende week naar de nummer 16 uit mijn hoofd, Groene Ster. Benieuwd hoe je ploeg gaat reageren naar vandaag?
1: Alleen ik denk wel te weten hoe ze gaan reageren. Omdat hetgeen wat we de afgelopen weken hebben laten zien, en ook vandaag, gewoon prima is. Alleen nogmaals, scoreverloop en een aantal cruciale beslissingen, weet je, bepalen wel vaak hoe een wedstrijd eindigt.
0: Ja, die wedstrijd van Goes eindigde dus met 0-4. Het elfte van trainer Giovanni Sierenveld staat na 8 wedstrijden zesde in de derde divisie. En we hoorden Giovanni Sierenveld bij Omroep Zeeland's Mark Samson. Straks in Zeeland dat wakker eens even luisteren hoe het gaat in Zoutelanden. Daar gaan ze van alles opruimen, van de kustmarathon nog. Wat moeten ze dan allemaal nog opruimen? En ook in het komende uur ruilen, want de ruilwinkel in Zierikzee bestaat 10 jaar. Dat vieren ze de hele week door, vooral morgen. Maar de rest van de week ook van alles te doen. Wat is jouw mooiste ruil ooit? Laat maar weten via de WhatsApp 011 8 499 999.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
12: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
13: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
12: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
14: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
12: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen, Omroep Zeeland. Met een blik op de weg en er zijn een paar lange files. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en de afrit Tolen. Daar is volgens de ANWB op dit moment even kijken 2 kilometer file, 6 minuten. Maar die gaat daarna nog wel eventjes verder. 7 kilometer, dat is 3 kwartier. Dus in totaal sta je daar toch dik 50 minuten vast in elk geval. Tussen Steenbergen en Hogerheide, ter hoogte van de afrit Tolen. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk 25 kilometer file. Dat is 30 minuten vertraging. De A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen knooppunt De Stok en Bergen op Zoom Oost 5 kilometer is 6 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokkanje en de aansluiting met de A15 6 kilometer, 9 minuten vertraging. Een paar lange files dus vandaag. Als je erin staat, sterkte.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, af €148,50. Voordeelhaartjes.nl.
15: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeelhaartjes.nl. Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
23: En als je huur verandert?
22: Pas het zelf aan.
24: En als je gaat samenwonen?
22: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
3: Goedemorgen. Als je onderweg bent, vooral in het oosten van Zeeland, even opletten. Want mistflarden kun je daar tegenkomen, trekt uiteindelijk wel weg. Daarna zonnige periode en het wordt 19 tot 21 graden. Ja, hoe is het met jouw voeten? Als je de kustmarathon hebt gelopen, een van die mooie onderdelen. Organisatie is tevreden met 13.000 deelnemers dit weekend. En in Zoutelanden gaat het opruimen zo verder. Dus maar eens even bellen zo dadelijk. En verder in het nieuws. De dag van de Michelinsterren. Nu zijn er 4 sterrenrestaurants in Zeeland, maar blijft dat zo. Winterstad Zierikzee is met een crowdfund begonnen. Er is nu nog te weinig geld om opnieuw een schaatsbaan te kunnen leggen. En ook in Zierikzee, de Ruilwinkel viert zijn 10-jarig bestaan. Over een half uur even bellen en mijn vraag aan jou. Wat is jouw mooiste ruil ooit? Stuur een appje naar 0118-499-999. 7 minuten over 8. Dit is

0: Trooper, Omroep Zeeland om 11 minuten over 8. Met even terugkijken toch op de kustmarathon. En het was echt mooi. De Ladies Run, Kiny Trail, Mountainbike, al die andere onderdelen ook. Hardloopwedstrijd met de onverwachte winnaar Gert de Vos. De wandelmarathon gisteren. En dit zei de voorzitter na afloop.
1: Ja, de onderdelen zijn allemaal fantastisch gelopen. Hele blijde gezichten, maar ook hele bezweten gezichten. Dus het was toch zwaar. En daar zijn we voor, hè, om dat gewoon neer te
0: met als finishplaats Zoutelanden. En vooral daar is op dit moment Maurice Kostanje met zijn ploeg nog bezig. Maurice, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want het is altijd de dag na, dan kom jij in touw met een heleboel mensen. Wat zijn jullie nu aan het doen?
2: Wat zijn we nu aan het doen? Heel veel opruimen. Tijdens de marathon zijn er natuurlijk spullen naar de drankposten gebracht. Die komen allemaal weer terug naar Zoutelanden. Daar wordt alles schoongemaakt. Dan moet je denken aan de kuipen voor sportdrank, vlaggen, banners, verschillende dingen. Die komen terug naar Zoutelanden, worden allemaal netjes schoongemaakt en gaan bij ons in de opslag.
0: Ja, en zodat ze er volgend jaar weer uitgehaald kunnen worden. Zijn jullie gisteren dan gelijk al begonnen of is het echt pas nu?
2: Als de laatste finisher om 6 uur binnenkomt, dan beginnen we gelijk met alle hekken weg te zetten. De finishboog die wordt opgeruimd. De tent moet leeggehaald worden, want vandaag komt de tentenbouwer de tent weer ophalen. En alle foto's en verlichting, bar en bankjes en stoelen moeten er allemaal uit op zondagavond. Want die tentenbouwer die wil zo vroeg mogelijk zijn tent gaan demonteren of wegbrengen voor een ander evenement. En de vlaggen in de dijk die in de dijk staan worden opgeruimd op zondagavond. Dus rond 7:30 dan ziet het dorp er al een heel stuk anders uit.
0: Ja, het is natuurlijk het afbreken na een prachtig weekend. Met welk gevoel doen jij en jouw team dat dan? Vooral toch nog terugdenken aan dat mooie evenement. Of kom op jongens, even doorbuffelen, het moet klaar.
2: Dat moet wel om 5:00 vanmiddag klaar zijn.
0: Dat is dus doorbuffelen.
2: Dus het moet doorgebuffeld worden. En de zandhoop moet ook nog weggehaald worden. Dus er komt ook nog iemand voor. Dan moeten we natuurlijk de straat nog een beetje aanvegen en opscheppen.
0: Ja.
2: Dus dat moet allemaal wel voor 5:00, 5:00, 6:00, bij het eind van de middag gebeuren.
0: Hey Maurice, succes in elk geval. Jij en je ploeg. En tot volgend jaar, zou ik maar zeggen.
2: Ik verwacht je een keer aan de finish te verwelkomen.
0: Ja, misschien wel wandelend, je weet maar nooit. Hey, dankjewel. Ook even naar Robin Valentijn. Afgelopen vrijdag hoorde je hem. Die ken je als de man die altijd zwerfafval opruimt in de buurt van Capelle. Maar hij blijkt dus ook altijd na de wandelmarathon dat hele parcours te lopen om troep op te ruimen. Robin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En er lag nogal wat, hè?
3: Ja, het was windstil, dus er lag heel veel. Het was prachtig weer, het was druk. Heel veel toeschouwers, denk ik, wat daar ook het een en ander van kwam. Maar het was flink werken.
0: Maar was er dan meer afval dan anders? Want ik begreep van iemand die meegelopen heeft, die zei van, ik verbaas me hoeveel troep er eigenlijk ligt.
3: Ja, dus vorige keer met die stormeditie. Dat heb ik niet zo in de gaten, omdat alles waait in de hoekjes en je pakt alleen mee wat voor je voeten ligt. Maar nu was het natuurlijk windstil en prachtig weer. Dus ja, je had een heel overzicht en het lag gewoon veel.
0: Ja, hoeveel zakken heb je opgeruimd?
3: Oh ja, dat heb ik wel een beetje zitten nadenken. Ik denk dat ik er wel een stuk of 10 heb gehad.
0: Zo, ja.
3: Grote vuile zakken. En er waren ook een paar containers vol en dat lag er allemaal naast. En ik dacht, dat doe ik ook maar even. En de jelletjes natuurlijk op de Oosterscheldekering. Ja. Dat was echt wel een dingetje, want daar heb ik een beetje mijn tijd mee verknald.
0: Ja?
3: Want er was echt elke stap lager een paar. Dat was echt ongekend.
0: Robert, ik zei het vrijdag, ik heb absoluut respect voor jou dat je dat opruimt. Want jij zorgt ervoor dat in elk geval de boel ook op de route weer schoon is. Hey, dankjewel Robin voor jouw mooie werk. En dat je weer eventjes hier de update deed. Ik weet dat je een beetje verkouden bent op dit moment. Sterkt ook met de gezondheid. Maurice Kostanje, jij ook dank. En heel veel succes met het opruimen van alles. 5:00, dan moet het klaar zijn. Maar je hebt nog eventjes. Maar het is wel doorbuffelen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het weer voor vandaag met in elk geval mist. Komende uren nog wel misschien John Havinga.
1: Goedemorgen Remco. Het is inderdaad wat mistig op de plekken wat verder de provincie in. Dan heb ik het over Zeeuws-Vlaanderen. In het oosten, als je die kant op rijdt, dan heb je af en toe het moment dat je de mist ziet zitten. En dat je daarin rijdt. En dan is het zicht toch wel zo'n 80 tot 200 meter soms. Als de mist zometeen is opgelost, dan hebben we een hele aardige dag met zonnige periode. Soms wat hoge wolkensluiers en dan loopt de temperatuur op naar zo'n

0: De wind die draait ook naar het noordwesten. Het wordt misschien ook nog wel 20 graden. Maar daarna zien we toch wel veranderingen opkomen. En dan gaan we toch over naar een duidelijk wisselvalliger weerbeeld. Fronten, lage drukgebieden en buien zullen het weer gaan bepalen. En dat betekent dus dat we ook meer wind gaan krijgen. En omdat het polaire front, wat de scheiding vormt tussen de warme lucht waar we ons nu in bevinden en de koude lucht die op dit moment op de Atlantische Oceaan zit, die gaat ons passeren. Daar komen we achter te liggen en dat betekent dus dat vanaf donderdag de temperaturen gaan dalen. Serieus gaan dalen naar 14 tot 16 graden.
1: Dankjewel, John Havinga. Het is opkomend tij, hoogwater in Vlissingen 10 voor 10, laagwater 9 voor 4:30 en de watertemperatuur op dit moment alle Zeeuwse wateren 19 graden. Dan even een blik op de weg. En er is één plek waar het toch heel erg stil staat, of waar je langzaam kunt rijden. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Hogerheide. Daar heb je twee files vlak achter elkaar. Eentje van 12 minuten en de ander 46 minuten. Dus nou, je hou maar rekening met uur vertraging ongeveer. A4 ter hoogte van Tolen in de richting van Antwerpen. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk, 26 kilometer, 32 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder, 4 kilometer, 13 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Oud-Beijland, 10 kilometer is 20 minuten vertraging. En tot slot nog de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Afrit Wouwse Plantage en Bergen-op-Zoom. Hou daar rekening met 5 kilometer file, dat is 10 minuten vertraging. Maar ja, daarna dan kom je natuurlijk ook weer in die andere file, die lange file terecht op de A4-A58. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie.

0: Liefdesliedjes van de Jazzpolitie. 8:54. Zeker 16 bruggen in ons land zouden zomaar kunnen instorten zonder dat er vooraf signalen zijn zoals scheuren in het wegdek. Zeggen in elk geval experts van Follow the Money. En dat komt dan door het staal dat is gebruikt bij de bouw.
1: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
0: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel. Het ministerie zou op de hoogte zijn van de problemen, maar weinig doen. De totale studieschuld van studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin dit jaar bedroeg die 28 miljard euro, 800 miljoen minder dan een jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal studenten dat de lening aanvraagt daalt al 3 jaar op rij. En die afname valt samen met de herinvoering van de basisbeurs. En dan bijzondere avond voor Oranje aanvoerder Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was voor Van Dijk de 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. En daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Zelf gelooft hij het eigenlijk nog niet.
2: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Virgil van Dijk op Omroep Zeeland.

0: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
1: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
0: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Zeeland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Zeeland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemorgen, 10 jaar ruilwinkel in Zierikzee. Wat heeft het allemaal opgeleverd? Nou, dat hoor je straks. Eerst Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De tweede aanvraagronde begint voor een rit door de Westerschelde-tunnel tijdens de scheurreparatie. Organisaties die collectief personenvervoer regelen kunnen nu een ontheffing aanvragen. Eerder ging het alleen om vrachtvervoer en noodzakelijk werkverkeer. Als de scheurreparatie in de Oostbuis begint op 11 januari... is alleen de Westbuis nog open. In bloktijden kan er dan veel minder verkeer door dan normaal. De organisatoren van de Kustmarathon kijken tevreden terug. Ruim 13.000 mensen deden mee aan een onderdeel van het marathonweekend, met een absoluut record voor de wedstrijdmarathon, waar meer dan 2.000 mensen finishten. Vrijwilligers zijn in Zuid-Hollanden op dit moment bezig tot 5:00 vanmiddag om alles nog op te ruimen. In Sluiskil heeft brand gewoed in een schuurtje en een aangrenzende garagebox aan de Griffierstraat. Het vuur werd rond 8:45 gisteravond ontdekt en was na een 30 minuten onder controle. De bijgebouwtjes staan achter een huis. Het is nog onduidelijk hoe die brand ontstond. Winterstad Zierikzee is met een crowdfund begonnen. Er is nog te weinig geld om opnieuw een schaatsbaan te kunnen leggen en doet daarom een beroep op inwoners en ondernemers. Winterstad Zierikzee komt dit jaar niet op het Havenplein, maar op het Hatfieldpark, want in de binnenstad is namelijk te weinig stroom beschikbaar. En dan het weer. Nog mistbanken en nevel in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland, zeker in het oosten van Zeeland, nog even rekening mee houden. Die gaan straks oplossen. Daarna zonnige periode met een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De AWB meldt op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Tolen heb je 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. Maar daarna gaat de file nog wel even door. 6 kilometer, 12 minuten. Het zijn 2 meldingen over een lange file in 2 gehakt. Maar je hebt uiteindelijk na een 30 minuten vertraging. Als ik dat zo snel even bij me optel. In de richting Antwerpen dus. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum. Uurvertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder. 9 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijland. Kwartiervertraging. En dan nog de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West. 6 minuten. En de andere kant op. Tussen knooppunten Stok en Bergen-op-Zoom-Oost. Houd daar rekening met 6 minuten.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Raccoon and Took a Hit. Wat had jou bezig op deze maandag? Mag je me laten weten via een appje 0184 5x9. En ik kreeg ook al appjes binnen op mijn vraag wat je wel eens geruild hebt. Leni Bogaert heeft goede herinneringen. 22 jaar geleden heb ik een koffiezetapparaat geruild voor een fiets. Met buurvrouw Charlotte, waar ik toen naast woonde. Jaren heb ik daar opgereden. Jacqueline Strobos laat weten dat het enige dat zij ooit geruild heeft haar kunstschaatsen zijn voor een wiegje. Ik was toen in verwachting van Patrick, mijn oudste zoon. Ralf Staap laat weten dat er bij hem in de stad een ruilvereniging is. Ze ruilen spullen en voedsel, maar ook karweitjes en dat soort dingen. Dat betalen ze dan bijvoorbeeld met talenten, een soort geld, waar de Belastingdienst verder helemaal niks mee te maken heeft. En Ingrid Braams heeft een herinnering dat in de jaren 40 een huis geruild werd. Wij hadden een groot huis met veel kamers. We zijn naar een kleiner huis gegaan. We waren daar erg blij mee. En het gekke is, mijn broer is daarna weer terug gaan wonen in dat oude huis. Ja, dat vraag ik allemaal omdat de ruilwinkel in Zierikzee 10 jaar bestaat. Aan de Kaarsenmakerstraat is dat. Dat vieren ze de hele week. Lisa van Oost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik denk dat jullie geen huizen ruilen, hè? Maar wat wel?
1: Nee, we ruilen geen huis inderdaad. Ja, we hebben een hele hoop in de winkel. Eigenlijk van kleding tot huishoudsproducten, elektrische apparaten, schoenen, kopjes. Ja, echt eigenlijk van alles. En soms komen er hele bijzondere dingen ook binnen. Dus je kan van alles bij ons vinden.
0: Wat dan? Wat is het gekste waarvan je dacht van nou joh, wat heb je nou toch binnengebracht?
1: Soms krijg je dingen binnen die je gewoon ook niet goed kan, weet wat het is. Dus dan moet je ook met Google afbeeldingen, maak je er een foto van. En dan ontdek je dat het een of ander apparaat is. En dan geen idee waar het voor gebruikt wordt. Maar ja, daar zijn de handige telefoons van tegenwoordig ook behulpzaam in.
0: Ja, zo is dat.
1: Ja, soms krijg je ook hele oude kranten uit de jaren 40, 50. Dat vind ik ook altijd wel heel mooi om even door te kijken. Ja, echt eigenlijk van alles.
0: Jullie doen dat met een puntensysteem. Dus je ruilt iets, hè? Je geeft iets en dan krijg je punten. En als je dat dan spaart, dan kan je bijvoorbeeld weer iets anders kopen met diezelfde punten. Hoe is het eigenlijk ontstaan bij jullie in Zierikzee, die ruilwinkel, 10 jaar terug?
1: Het is inderdaad 10 jaar terug ontstaan. In onze collega's in Goes vanuit SMWO, die hadden 10 jaar daarvoor ook al een ruilwinkel start in Goes. En 10 jaar later zijn wij in samenwerking met Gors, en wij is dan SMWO, de ruilwinkel eigenlijk als project gestart. Inmiddels uitgegroeid tot sociale onderneming met 59 vrijwilligers.
0: Zo, ja.
1: Maar 10 jaar terug zijn ze eigenlijk echt begonnen met een heel klein team van vrijwilligers en collega's die en dit hele oude schoolgebouw helemaal hebben opgeknapt en omgetoverd tot winkel. Alles moest eigenlijk een beetje opnieuw worden uitgevonden, ingericht, geverfd. Dus
0: Het grote
1: een
0: voorbeeld.
1: Klein team, maar heel enthousiast.
0: Precies, het grote voorbeeld voor jullie is dan eigenlijk Goes, hè, waar ook al die ruilwinkel heel lang is. En jullie zijn dan later begonnen. Maar eigenlijk zie je daar hetzelfde, dat er geruild wordt. Maar er gebeurt volgens mij nog veel meer. Dat hoor ik altijd in Goes, maar in Zierikzee gebeurt dat ook, denk ik.
1: Jazeker, ja. We zijn eigenlijk veel meer dan een winkel. We hebben een hele mooie wijkmoestuin en bloementuin. Die worden helemaal bijgehouden wekelijks, bijna dagelijks door onze vrijwilligers. Ze staan nu ook hartstikke mooi in de herfstbloei. We hebben een kas gesponsord gekregen van de Fonds van Kazernering.
0: Ja, ja.
1: En daar kweken we onze eigen groenten. Dat delen we ook lekker met onze klanten en de wijkbewoners, bezoekers.
0: Maar hoe verklaar jij het succes dan van zo'n ruilwinkel?
1: Wat zegt u?
0: Hoe verklaar jij het succes van een ruilwinkel?
1: Hoe verklaar ik het succes? Het is eigenlijk een hele gezellige ontmoetingsplek ook. Het is een plek heel fijn om er te zijn. Iedereen omschrijft het ook als het voelt als een familie. Voor sommigen ook een tweede thuis. Er zijn mensen die al vanaf begin af aan bij ons komen. Om een lekker kopje koffie te drinken. Om een gewoon gesprek met elkaar te voeren. Een verhaal kwijt te kunnen of een vraag te stellen. Het is heel laagdrempelig. Dus je kan gewoon bij ons binnenstappen. En dan is er een luisterend oor of een glimlach van onze baliemannen.
0: Wow.
1: Je voelt je eigenlijk meteen welkom. Ja, en het is ook voor mensen met smalle beurs. Het is voor iedereen, maar voor mensen met een smalle beurs is het natuurlijk helemaal fijn. Want ja, je kan je portemonnee eigenlijk thuis laten. En op die manier heel goedkoop dingen voor in je huis of in je leven kun je kopen. Ja, niet kopen, maar bij ons halen.
0: Ja, precies, inderdaad. Lisa, daar leg je heel mooi uit ook die glimlach die je dan tegenkomt op het moment dat je binnenrolt. Of binnenloopt, hoeft niet per se te rollen. Als je binnenloopt bij de ruilwinkel in Zierikzee, nou, ga er vooral even heen. Uitgebreid Facebook. Is er morgen is de echte jubileumdag, maar ook vandaag al met een draaiorgel. En je mag 2 kledingstukken gratis meenemen vandaag. Maar kijk even op de pagina van ruilwinkelzierikzee.nl. Even doorklikken naar 10-jarig jubileum. En dan vind je alles wat je moet weten om daar deze week een keertje langs te wandelen. En wat ze daar allemaal gaan doen. Lisa, dankjewel. Mooi verhaal in elk geval. Succes en vooral gefeliciteerd.

0: Bruno Mars en On My Soul. Omroep Zeeland met de ANWB-melding over de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hoge Heide. Houd daar rekening met een minuut of 20 vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum 19 kilometer. Dat is een uur vertraging. Het zijn steeds van die lange files vandaag. Dan nog naar de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda West. Daar is de wachttijd, of de extra reistijd, 8 minuten.
1: Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag

0: Het is de nieuwe van Suzanne Freek, eerste van een nieuw album Pijnstiller, hoor je hier op Omroep Zeeland. Ja, er komen hier nog steeds mooie reacties binnen over de kustmarathon. Jullie hebben genoten van de radio- en televisieuitzending. Nou, dat hebben wij heel graag gedaan. Dank voor alle mooie reacties trouwens. Nieuws dat net binnenrolt is dat een derde van de voedselbanken in ons land niet genoeg vrijwilligers kan vinden. Voedselbanken Nederland meldt dat. Volgens de organisatie is het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren wel gegroeid, maar is er nog steeds een tekort aan specialistische vrijwilligers voor functies waar echt specifieke kennis voor nodig is, zoals de logistiek, bedrijfsleider of mensen die slim zijn met computers bijvoorbeeld. Ja, in Zeeland hebben we natuurlijk ook voedselbanken, meerdere zelfs. Nederland in totaal heeft er 181. En dan, een felbegeerde promotie is voor een 61-jarige monteur van een Limburgse papierfabriek uitgelopen op een persoonlijk drama. Na 30 jaar wil hij het lichamelijke zware werk verruilen voor een nieuwe functie als eindverantwoordelijke. Maar dat gaat niet helemaal goed. Hij kan de verantwoordelijkheid uiteindelijk niet aan, meldt zich ziek en wordt nu ontslagen. Dus die verandering van baan, van functie, is niet helemaal goed gegaan. Volgens de rechter heeft het bedrijf alles gedaan om de man te begeleiden, maar het gaat nu dus toch tot een einde komen. Dat is toch wel akelig, zo'n persoonlijk drama. Dat speelt allemaal in Limburg. Weet je nog, een tijdje terug, Lucas Eversen vertelde dat hij toen wekenlang met een korte broek rondliep, ook al was het hartstikke koud, om geld op te halen voor Kika, voor onderzoek naar kanker bij kinderen. En hij heeft nu weer iets nieuws. Goedemorgen, Lucas.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want vorig jaar, dat was echt wel eventjes genieten voor jou natuurlijk, hè, die hoge opbrengst.
1: Ja, ik kon niet geloven.
0: Nee, wat is er eigenlijk allemaal mee gedaan met dat geld?
1: Die ging gelijk naar Kika.
0: En wat doen zij daar dan mee?
1: Dat weet ik niet precies.
0: Maar in elk geval wel om onderzoek naar kinderkanker te helpen. Hè?
1: Medicijnen.
0: Nu heb je weer wat nieuws. Lucas, wat heb je bedacht?
1: Nou, ik ga kerstkaarten en portretten verkopen. Een rendier op een slee. En je kan een optie kiezen om zelf een kerstkaart te maken. En dan klik je daarop en dan zeg je gewoon wat je wilt voor kerstkaart.
0: En dan maak jij die
1: met
0: kaart.
1: Met wat voor opties. Ja.
0: Oh, welke opties heb je?
1: Ja, gewoon alles. En dan ga ik daarmee ontwerpen.
0: Dus dan zeg ik van, ik wil een kerstboom bij een huis waar het sneeuwt. Maar er moet wel iets grappigs nog bij. Wat doe jij dan?
1: Dan ga ik het helemaal ontwerpen en dan maak ik het bij elkaar.
0: Ja, waar haal je dan je inspiratie vandaan, Lucas?
1: Ja, uit mijn hoofd. Dan zoek ik bijvoorbeeld een kerstboom op Google. Best kerstboom cartoon. En dan ga ik een beetje de beste uitzoeken. En dan ga ik een beetje programmeren en maken.
0: Want doe je dat dan met pen en papier of op de computer? Hoe gaat dat?
1: Ik doe het op pen en papier. Maar eerst denk ik op de computer. En dan ga ik het uitmaken op pen en papier. En dan maak ik een mooi recht. En dan knip ik het uit op dik papier. En dan kan worden verzenden.
0: Ah, wat kost dat als ik dat bij jou laat doen, zo'n kerstkaart?
1: Voor Kika kost je kan gewoon je eigen bedrag. Dat mag je zelf kiezen. Maar ja, het is jouw keuze gewoon.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Weer voor Kika, dat blijft jou maar bezighouden, dat doel. Waarom houdt dat kinderkanker, die ziekte, waarom ben je er zo mee bezig, Lucas?
1: Nou, ze zijn nu volgens mij, als ik het goed heb, op 81 of 89% op dat iedereen beter wordt. En ik wil het meehelpen naar de 100.
0: Ja, daar zit jouw inspiratie om dat allemaal te doen. Hoeveel kaarten heb je al gemaakt ondertussen?
1: Veel, maar ik denk iets een stuk of 10.
0: Nou, daar mogen er nog wel wat bij. Hey, Lucas Eversen, dankjewel. Als je hem wil helpen, ga dan even naar de website supporta.com. Zo heet hij echt, supporta.com. En zoek even naar tekenen voor kinderen met kanker. En als je dan terechtkomt op een website met een lachend rendier met de poten in de lucht waar ook nog rode wandjes aan zitten, dan ben je op de goede plek terechtgekomen. Lucas, dank je wel voor jouw verhaal. Zeeland wordt wakker, is er morgen weer. Straks veel plezier met Elsa.

0: Nederland. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
5: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
4: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
6: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
4: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Berlin en Take My Breath Away. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online en via je tv. En we hebben vanaf vandaag eigenlijk een hele leuke actie. Daar hoor je straks meer over en er valt wat te winnen. Nou, dat is toch altijd leuk. Veerle, hoe was jouw weekend?
1: Ja, goed. Het was natuurlijk een heerlijk zonnetje. Het was echt... hoe noem je dat? Een Indian Summer weekend.
0: Ja. Tuin gewerkt?
1: Een heel klein beetje, maar ik moet zeggen dat ik ook af en toe een beetje aan de buis gekluisterd was om de kustmarathon te volgen.
0: Aha.
1: En jij stond ergens langs de lijn, of langs de lijn.
0: Ja, langs de lijn inderdaad.
1: In het zonnetje.
0: In het zonnetje. Ik was vrijwilliger en dat vond ik ook heel leuk. Willem die moest naar Zierikzee. En die heeft mij op de N57 bij Gapingen eruit gegooid. Met fiets en al. En dan ben ik naar Westkapelle gefietst. Nou, dat was al heerlijk. En ik vind het gewoon heel lekker om over Walcheren te fietsen. Dat is leuk, want dan kom ik toch niet zo heel vaak op de fiets. En het gekke was, ik kwam ook plaatsen tegen waar wij Goedemorgen Zeeland on Tour opgenomen hebben. Dat ik dacht van, oh ja, daar
1: hier.
0: Bij dat bord van Aagtekerken, daar kregen wij. Nou, daar moest ik piesten ik bijna in mijn broek van lachen. Omdat jij heel raar stond te doen met je been. En zo zie je dan ineens allerlei bekende plekken.
1: Ja.
0: En ik heb zonder navigatie gereden.
1: Oh, wat goed.
0: En dat vond ik ook best wel knap van mezelf. Want ja, de Walgenaren die moeten hierom lachen. Maar er zijn wel heel veel kerkers op Walcheren. Hè? En
1: ja.
0: Ik dacht, ik moet naar Westkapelle. En dan zat dat in mijn hoofd. Maar ja, meteen al bij Grijpskerken dacht ik van, moet ik nou links of moet ik nou rechts? Maar ik heb goed gereden.
1: Okay.
0: In één keer. En dan heb ik dus samen met twee collega's petjes en zonnebrillen uitstaan delen. We hadden er 2000 en we waren in een uur los.
1: Ah, ja. Echt? Dus heel veel mensen hebben zien. Want hoeveel liepen er? 4000?
0: Ja, nou ja, in dat uur dat wij er stonden natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Iedereen. Het was natuurlijk vanwege het mooie weer dat iedereen zo'n petje wilde.
1: Ja.
0: En die zonnebrillen zijn gewoon leuk. En dat zijn een lekkere kleur glas.
1: Ja.
0: Dus ik heb uiteindelijk, want ik had er zelf ook een, die heb ik ook weggegeven.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus en dan weer op de fiets terug naar de benzinepomp waar ik afgezet was. En toen was het weekend om. Dus ja, maar goed, leuk. Zoveel mensen die dan in de weer zijn. En wij hebben natuurlijk alleen nog de lopers gezien, de wandelaars, die er redelijk goed aan toe waren. Want als je het laatste uur er staat, dan heb je natuurlijk de mensen die echt soms op hun tandvlees lopen.
1: Ja, ik zal je zeggen wat ik heb gedaan. Dat klinkt nu een beetje sadistisch, maar ik had best wel zitten volgen. De kustmarathon vond het leuk en een paar mensen die kenden die meededen. Kun je ook dan met het hardloop-evenement echt volgen wanneer ze binnenkwamen. En je had natuurlijk die camera op de finishlijn.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment moest ik dingen doen. En toen kwam ik 's avonds laat thuis. En toen ben ik nog even op YouTube gaan kijken. Naar de laatste 10 minuten. Je mag 6 uur erover doen. Over de hardlopenwedstrijd. En die laatste 10 minuten ben ik gaan kijken naar wie er nog binnenkwamen. En hoe die werden aangemoedigd. En dat er nog werd geroepen. Jongens, er loopt nog iemand op de dijk. Misschien haalt hij het nog. En dan iedereen applaudisseren. Ja, dat vond ik. Dat was een hartverwarmende film.
0: Ik moet het nog even vragen aan collega Mark Rijk. Want. Die stopte stipt om 6 uur. En om 6:05 was er een vrouw met een vriendin, denk ik. Maar het ging alleen om die ene vrouw. Die andere was alleen als aanmoediging, denk ik. En volgens mij is dat het punt dat je nog 500 meter moet lopen. Dus op de dijk. En dan ga je het laatste stukje, dan ga je de bocht om naar beneden tussen de huizen in Zoutelanden.
1: Ja, het is nog best een stukje.
0: Ja, dan kom je
1: stukje.
0: In de Langstraat. Ja. En dan is die Langstraat best wel lang voordat je bij de...
1: Ja, 5 minuten is kort. Want ik heb hem ook 1 keer gelopen. En toen als Marco precies dezelfde plek stond, want daar stond hij toen ook.
0: Ja.
1: Dan moet je echt inderdaad nog een klein stukje.
0: Ja, dus ik zat uit te rekenen, kan zij in die 5 minuten nog die bocht om die Langstraat in... En ik denk, zij komt vast om 2 of 3 minuten over binnen.
1: En krijg je dan nog een medaille of krijg je hem dan niet meer?
0: Ja, en dan is die
1: ze hebben hem wel laten maken voor je.
0: Ja, en dan is die Langstraat bijna leeg. Dan denk ik, ach, geef ze nog eentje. Maar goed, dat vertelt het verhaal dus gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus daar gaan we vandaag nog even achteraan.
1: Ja.
0: Nou, 0118-499-99 is ons reactienummer. De hele ochtend natuurlijk. En nou, weet je het antwoord op die kustmarathonvraag? Laat het dan ook even weten.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En wij werden gebeld door Henk. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Henk, waar bel je vandaan?
1: Uit Ierseke.
0: Uit Ierseke. En ja, jij wou even iets kwijt.
1: Ik wou even iets kwijt. Ik heb het weekend zo genoten van de uitzending van Omroep Zeeland van de Kustmarathon. Ik wil die mannen wel eens een pluimpje geven.
0: Alleen de mannen. Nou,
1: ja,
0: dankjewel.
1: Nou, vooruit dan. Doen we dat er ook nog maar bij. Jonge Elsa toch. Maar ik moet eens even wat aan je vragen, want je was daar naartoe gegaan.
0: Ja.
1: En je zei dat het was zo'n lange straat. Daar is het ook naar vernoemd, hè? De lange straat.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Maar ik bedoel, de finish is ook bijna op het eind van de lange straat.
1: Ja, dat is zeker. En de oude pestjes nog weggedaan.
0: Heb ik wat?
1: De petjes?
0: Nee, die waren na een uur op.
1: Ah, mevrouw, die hadden er één voor me bewaard, nee.
0: Oh, ja. Nou, misschien dat er hier ergens in een stoffenhoekje nog wel eentje ligt.
1: Ja, ik heb daar net een nieuwe Primo gekocht.
0: Nou, Henk, we gaan je complimenten doorgeven aan iedereen die het betreft, hoor. Ja, Veerle, die zit hier ook te knikken.

0: maken. En dat beeldje staat sinds 6 december 1818 op een sokkel aan de hoek van de Sooststraat en de Eikstraat in Brussel. En nou ja, als je als toerist Brussel bezoekt, dan kun je er bijna niet omheen natuurlijk. Hordes toeristen bezoeken dat beeldje. En wat was nou ook alweer het verhaal van Manneke Pis?
1: Geen idee. Ik kom niet zo heel vaak in Brussel, maar ik ga ook altijd even kijken.
0: Ja, nou, volgens een van de legendes had een klein jongetje tegen de deur van een heks geplast. En dit is op de plek waar het beeldje nu te vinden is. De heks was zo boos dat het jongetje tegen haar deur had staan wateren dat ze hem in een standbeeld veranderde. En een ander verhaal vertelt dat een vader zijn kleine zoon kwijt was. En toen hij het kind na 2 dagen vond, stond deze te plassen. Om te vieren dat hij zijn zoon gevonden had, liet de vader een fontein maken met daarop een beeld van een plassend jongetje. Ja, ik weet het niet. Wat ik het meest logische vind, ik vind dat verhaal van die heks wel echt zo'n volksverhaal.
1: Ja, dat vind ik het leukst, maar van de vader met zijn zoon waarschijnlijker.
0: Ja. Verder op 5 oktober. In 1962 werd Love Me Do van de Beatles uitgebracht. Dat was hun eerste hit. En in 1982 overhandigde koningin Beatrix de sleutel aan de bewoner van de 5 miljoenste woning in Nederland.
1: Ja, dan zou je eigenlijk ook moeten weten hoeveel huizen er nu staan, hè?
0: Geen idee.
1: Nee, ik ook niet. Ik bedoel, 18 miljoen mensen, maar... Ja, zijn die allemaal alleen staanden die in 1 huis wonen? Dus zo kun je niet rekenen. Goed, dat zoeken we nog wel even op.

0: The Boomtown Rats and I Don't Like Mondays. Bob Geldof, de Ierse zanger, filantroop en liedjeschrijver. Toentertijd frontman van de Boomtown Rats. Die wordt vandaag 75. En ik heb toevallig vorige week, twee weken geleden, nog eens een keer die documentaire over zijn leven tijdens Live Aid, of eigenlijk voor Live Aid en tijdens Live Aid gezien. Nou, is echt een aanrader. Hoe dat toen allemaal ging, dat hij die sterren ging bellen, dat hij...
1: Oh ja, want hij is van dat lied met die sterren voor...
0: Ja, Do They Know It's Christmas Time, maar hij is ook dus van Live Aid, dat hele grote liefdadigheidsconcert. Ja. Hij werd gegrepen door Ethiopië, de hongersnood die daar was. En hij dacht van ja, daar moeten we iets aan doen. Maar ja, hij zei ook dat het zo groot zou worden. Dat had hij toen ook niet kunnen verwachten. Dus nou ja, goed. Maar er zijn nog meerjarigen.
1: Ja, Sophie Hulbrand is jarig. Nederlandse televisie- en radiopresentatrice en ook actrice. Wordt 51 vandaag. En Kate Winslet, Britse actrice. Ja, ook wel heel erg bekend uit de Titanic natuurlijk.
0: Een van mijn favorieten. Ze heeft in zoveel goede films gespeeld al.
1: Ja, heel veel succesvolle films. Ze is de jongste actrice die 6 of meer Oscar-nominaties op haar naam heeft staan. En zij wordt 51 ook. Wim Helsen, Vlaams cabaretier en acteur, wordt 58. André Kuipers, de Nederlandse ruimtevaarder, die werkte voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Hij is na Lodewijk van den Berg en Wubbe Ockels de 3e in Nederland geboren ruimtevaarder. En na Wubbe Ockels de 2e ruimtevaarder met Nederlandse nationaliteit die de ruimte inging.
0: Ja, want Lodewijk van den Berg die was al Amerikaan toen hij de ruimte inging. Jammer.
1: Zijn laatste ruimtereis was in 2012 en hij wordt 68. En Brian Johnson, zanger van de Australische hardrockband AC/DC, wordt 79.

0: Daan de Munnik en ik zeg niets. En ja, we hadden het net over het einde van de kustmarathon. Om 6 uur stopte gisteren de uitzending. En toen liep daar nog 1 vrouw. En ik was heel benieuwd of ze het gered had. Omdat ze om 6:05 nog ongeveer 500 meter moest lopen. En ja, dan heb je al niet zo'n tempo meer. En ik zei verslaggever Mark Rijk stond erbij. Nou, hij stuurt een berichtje. Hij zegt, ik hoor iets over dat ik genoemd werd over de kustmarathon. Dat is mijn vriendin Johanna. En hoe het afgelopen is, of ze het wel of niet gehaald heeft, dat zie je vanavond op Omroep Zeeland TV.
1: Oh.
0: Nou, hij maakt het wel spannend. Want hij zegt ook naar mij toe, cliffhanger. Want hij zet er dus ook in dit appje niet bij of ze het wel of niet gehaald heeft. Nou ja, ik ga vanavond kijken. Het Omroep Zeeland nieuws is om vanaf 5:00. Dus voor iedereen die het met mij wil weten. Dat is dus echt de allerlaatste deelnemer die binnen hoopte te komen voor de wandelmarathon. Nou, ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa. De tweede aanvraagronde begint voor een rit door de Westerschelde-tunnel tijdens een schuurreparatie. Organisaties die collectief personenvervoer regelen kunnen een ontheffing aanvragen. Eerder ging het alleen om vrachtvervoer en noodzakelijk werkverkeer. Als de scheurreparatie op 11 januari in de Oostbuis begint, is er in de Westbuis open. In bloktijden kan er dan veel minder verkeer door dan normaal. PostNL brengt vandaag een postzegelvel uit over de deltawerken. Er staan onder meer foto's op van de Oosterscheldekering, Haringvlietbrug en de Badse Spuisluis. Aan de rand van het vel staan 254 woorden die met water te maken hebben. Afgelopen weekend was het precies 40 jaar na de ingebruikname van de stormvloedkering in de Oosterschelde. De ruilwinkel in Zierikzee bestaat 10 jaar en dat vieren ze de hele week. Met live muziek, een fotowand en onder meer ook een gedicht waar iedereen aan kan meeschrijven. Volgens coördinator Lisa van Oost is de winkel aan de Kaarsenmakerstraat in Zierikzee veel meer dan alleen een plek om spullen te ruilen.
4: Het is een plek heel fijn om er te zijn. Iedereen omschrijft het ook als... het voelt als een familie, voor sommigen ook een tweede thuis. Er zijn mensen die al vanaf begin af aan bij ons komen.
3: En Winterstad Zierikzee is met een crowdfund begonnen. Er is te weinig geld om opnieuw een schaatsbaan te kunnen leggen en zij roepen inwoners en ondernemers op om te helpen. Winterstad komt dit jaar op het Hetfieldpark en niet op het Havenplein in Zierikzee. In de binnenstad is er namelijk stroom te weinig. En het weer in Zeeland. Na het optrekken van de mist zijn er zonnige perioden, een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Stella, Lefty en Boston. Waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Nou, dat kan bij Omroep Zeeland natuurlijk. Op 87.9 kun je dan dag en als het nodig is ook 's nachts terecht. En omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen die frequentie kent, hebben wij de hele maand een actie waarbij je prachtige noodradiootjes kunt winnen. Signaal op regionaal. Nou, we praten er straks over wat het betekent om noodradio, om die nodig te hebben. Maar je kunt er vandaag eentje winnen. Dat is voor de mensen die een 8, een 7 of een 9 in hun huisnummer hebben. En je mag bellen of je mag appen. 0118 4999 99.

0: Level 42 en de Love Games. Ja, waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Bij Omroep Zeeland natuurlijk. Op 87.9 kun je dan dag en als het nodig is ook 's nachts terecht. En omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen die frequentie kent, hebben we de hele maand een actie waarbij je prachtige noodradiootjes kunt winnen. Ik heb er hier eentje staan trouwens. Het is niet alleen een radiootje op batterijen, maar kijk eens, er zit zelfs nog een heel fel zaklampje ook aan. Met een antennetje, zodat je overal de frequentie kunt ontvangen. Ik geef hem even aan jou, Veerle. Dan kun jij even testen of dat ook zo is. Dan zul je hem wel even op de goede frequentie moeten zetten.
1: Ja, dan vraag je wat van me. Dan moet ik zo'n
0: 87.9. Nou, iedereen die een 8, een 7 of een 9 in het huisnummer heeft, die mag nu reageren. En dat deed ook Marie. Marie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En jij woont in?
2: Rilland.
0: En wat is jouw huisnummer?
2: 7.
0: Nou, dan kun je zeggen van ja, iedereen kan wel bellen en dat zeggen. Maar Marie, dat betekent dat we deze radio, of dit radiootje, moet ik eerlijk zeggen hoor. Want het is nou niet dat het heel groot is. Je kunt hem in je zak stoppen, dus dat is makkelijk. Maar wij sturen dat naar nummer 7 op. En anders komt het bij je buren, hè, als jij nu niet de waarheid spreekt.
2: Kan je dat zomaar? Ja, zeker 44.
0: Ja, nou
2: ja,
0: laten we.
2: Antwoord nummer 7.
0: Ja, Marie, laten we hopen dat je dit radiootje gewoon helemaal nooit nodig hebt, hè?
2: Dat hoop ik ook niet, maar krijg je dat nu zomaar?
0: Ja, je krijgt het nu zomaar. Signaal op regionaal, dat is de actie. Je moet wel even nog aan de lijn blijven hangen, want je gaat natuurlijk nu niet aan iedereen vertellen wat jouw adres is. Dat vertel je zo meteen alleen even aan ons. Nou, en onze collega Marcel van Asperen is aangeschoven, want Marcel, calamiteitenzender. Ik zeg dag en als het nodig is ook 's nachts. Ja. Maar is dat wel eens gebeurd 's nachts?
3: Ja, in het verleden is het wel eens gebeurd. We hebben bijvoorbeeld een keer een hele grote telefoonstoring gehad in de, met Oud en Nieuw. En dat is natuurlijk een tijd dat er wel van alles gebeurt in de provincie. En dan is het belangrijk dat de hulpdiensten bereikbaar zijn. Ja. Dat komt toen niet.
0: Nee, het gaat er niet om dat je je familie kunt bellen om gelukkig nieuwjaar te zeggen.
3: Ja, branden en andere gekkigheden gebeuren natuurlijk vaker in zo'n nacht. En dan moet wel de brandweer kunnen worden gebeld of de politie. En dat komt toen niet. En toen werden wij ingeschakeld als calamiteitenzender.
0: Ja, jij zegt ingeschakeld. Ja. Het is niet zo dat onze hoofdredacteur dan roept, jongens, we worden noodzender, calamiteitenzender.
3: Nee, dat is helemaal aan de veiligheidsregio of de provincie of welk bevoegd gezag dan ook. Die bepalen van Omroep Zeeland moet de lucht in als calamiteitenzender. Onze hoofdredacteur krijgt dan een telefoontje. En dan gaat het hier lopen en dan moeten wij om de 10 minuten ongeveer, moeten wij iets uitzenden wat zij bepalen.
0: Oh ja, ja, ja. Want ik heb het zelf een keer meegemaakt als verslaggever. Toen was er een grote stroomstoring in Oost-Zeeland-Vlaanderen. Geen stroomstoring, ja, toen was er door de sneeuw.
3: Ja, toen was er ijzel gekomen op de elektriciteitsdraad.
0: Juist.
3: Die waren toen geknapt.
0: Ja.
3: En toen zat heel West-Zeeland-Vlaanderen, Oost-Zeeland-Vlaanderen zonder stroom.
0: Ja.
3: En ook een heel groot gedeelte van de Beveland.
0: Ja, dat was toen overdag. En toen ben ik met een radiotechnicus en de toenmalige radiobus, zijn wij het gebied ingetrokken. Niet alleen om verslag te doen, maar ook om met mensen te praten. En ik herinner me vooral nog dat heel veel mensen toen in de auto gingen zitten om hun autoradio aan te zetten.
3: Ja, als er stroomstoring is en je hebt geen noodradio thuis, dan je autoradio doet het nog wel natuurlijk.
0: Ja, en er waren toen ook mensen die zeiden van, nou, dan zet je je computer toch aan. Ja, probeer het maar eens. Het
3: werkt ook allemaal niet.
0: Nee.
3: Dus ja, je bent echt afhankelijk van een radio, van op batterijen.
0: Maar omdat dat niet zo heel lang duurde, en vond iedereen het wel heel gezellig. Want al die buurten, ik weet nog Lamswaarde, daar waren ze bij elkaar gekomen in het café. Berengezellig. En dan zat er iemand buiten op de stoep met de autoradio aan. En voor de rest zaten ze binnen chocomel te drinken. Of zoiets.
3: Zo.
0: Maar wat voor calamiteiten kunnen er nog meer zijn? Want het moet wel echt erg zijn, hè?
3: Ja, het moet echt erg zijn. Jij had het zelf al over een stroomstoring. Dat is een van de voorbeelden. Maar natuurlijk niet als het gewoon in één straat is.
0: Nee.
3: Het moet echt wel een stroomstoring zijn in een groot gebied. En ook langdurig. Dat er echt situaties ontstaan die niet meer veilig zijn. Maar je kan ook denken aan een grote brand, waarbij veel rook vrijkomt met wellicht giftige stoffen.
0: Ik weet nog het grote mistongeluk op de A58. Waren wij toen calamiteitenzender?
3: Ik weet het niet zeker meer. Ik deed wel dienst die dag, maar ik dacht niet dat wij toen ingeroepen zijn als calamiteitenzender.
0: Nee. Nou goed, signaal op regionaal. Het is natuurlijk gewoon belangrijk dat je informatie kunt krijgen dan.
3: Ja.
0: En ja, ik denk dat iedereen wel een radio thuis heeft. Want ja, je tv, het ligt aan het soort calamiteit, maar je zou kunnen hebben dat die dan niet werkt.
3: Ja, bij stroomstoringen, en dat is toch het bekendste voorbeeld, en daar moet iedereen een beetje op voorbereid zijn tegenwoordig. Ja, dan doet niks het meer. Internet doet het niet meer, je televisie niet. Je bent echt aangewezen.
0: Ja.
3: Op je radio.
0: Ik heb er een heleboel thuis. Maar het is allemaal met een stekker in het stopcontact. Ja. En die doen het wel op batterijen. Maar ik bedenk nu, nou, of ik die ook ergens nog in een la heb liggen.
1: Ja, en ook batterijen raken natuurlijk op. En deze, die heeft zo'n soort hendeltje dat je hem nog op kunt winden.
0: Nee, echt?
1: Ja, beetje zeg maar een moderne versie van de knijpkat.
0: Oh,
1: dus dan heb je altijd je radio.
0: Ja, en er zit ook een fel lampje. Handig bij diezelfde stroomstoring. Maar doet hij het ook? Want dat zou jij even testen.
1: Dat wil ik wel doen. Maar dan wordt iedereen hier doof zo meteen. Want ik heb nog niet de goede zender gevonden.
0: Nee, maar goed.
1: Ik moet nog even zoeken, maar hij doet het.
0: Dit is al veelbelovend in elk geval. Oké, we weten wat we moeten doen. Signaal op regionaal 87.9. Marcel, dank je wel.

0: Shanna Spyro en Material Lover. Nou, Veerle zit ondertussen nog, mag ik zeggen, te klunzen.
1: Ja, ik zit wel te klunzen.
0: Met het noodradiootje. Want even een radio op de goede zender zetten, dat kan toch niet zoveel moeite kosten?
1: Nou ja, het lukt me toch niet goed. En ik hoor natuurlijk wat wij hier nu aan het draaien zijn. Dus ik zit iedere keer, dan hoor ik, denk, nee, dit is weer het verkeerde liedje. Dat is weer andere zender.
0: Ja.
1: Dus ja, er zijn veel radiozenders, hoor. Okay. En als je aan zo'n wieltje draait, dan kom je ze allemaal tegen.
0: Heel voorzichtig draaien tot je Nate Smith hoort met Fix What You Didn't Break.

0: Nate Smit en Fix What You Didn't Break. Graag tot zo.
1: Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Voordeelhuisjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeelhuisjes.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
12: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
19: Hé, hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
23: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
29: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Douwe Bob en Fanny, goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur en je kunt meekijken online of via je tv. Nou, we hadden zojuist de noodradioactie. Signaal op regionaal 879, dat is 87.9. Onze frequentie die je altijd kunt gebruiken in wat voor crisis dan ook. Wij geven dus tot het eind van de maand elke dag een radiootje weg. Soms moet je er iets voor doen, soms helemaal niks. Nou, in dit geval moet je dus een 8, een 7 of een 9 in je huisnummer hebben. Of alle drie, dat zou ook nog kunnen, maar dan heb je wel een heel hoog huisnummer, hè? Nee, dat kan niet. 789, zulke lange straten hebben we in Zeeland niet, denk ik. We hadden Marie al uit Rilland aan de telefoon. Veerle heeft even gekeken op de app. Ja, er waren er heel veel die reageerden. Ilona uit Colijnsplaat is ook een van de winnaars. Zij heeft een 9 in der huisnummer. Ja, het ging niet om de postcode, het gaat echt om het huisnummer. En
1: Marina uit Schoren, die heeft een 8 in haar huisnummer.
0: Oké, dus Marina is de derde. We hebben drie dames die allemaal een noodradio via de post krijgen. En als je denkt, ik had er ook zo graag eentje gewild. Nou, morgen maak je gewoon weer een kans, toch?
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Ja, afgelopen week heb ik weer de hele week gekeken en met het mes op tafel. Vrijdag naar 2:12. En ik hou van quizzen. Vroeger lette ik er altijd even op de aftiteling, want dan stond daar altijd de naam van Ruud van Marion bij. Uit Westdorpen. En ik heb hem aan de lijn. Want Ruud, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Ja, ik weet niet of je het als beroep zo kunt noemen, maar jij was altijd vragenbedenker, hè?
1: Vragenmaker of afleveringenmaker. Ik verzon, ik heb tussen 1993 en 2014 alle afleveringen van 2:12 verzonnen en geschreven. Alle vragen.
0: Ja, en jij zegt 2014, dat is 12 jaar geleden. Ik dacht eigenlijk dat je veel langer doorgegaan was, omdat er soms afleveringen bij waren waar best wel specifieke Zeeuwse vragen in zaten. En dan dacht ik altijd, nou Ruud, je moet het niet te moeilijk maken voor de rest van Nederland.
1: Daar werd ik wel eens. Waarschijnlijk hebben ze nog uit mijn oude vragen geput, eventjes afleveringen, dat ze nog even door zijn gegaan. Maar ik werd wel beticht dat er te veel maritieme vragen in zaten en te veel Zeeuwse vragen.
0: Want maritiem, geef eens een voorbeeld.
1: Michiel de Ruiter, Willem Ruis, Barends, de overwintering op Nova Zembla. Soort vragen.
0: Dus want daar hou jij van?
1: Ja, en het is belangrijk voor de. Het heeft bijgedragen aan onze aan de ontwikkeling van ons land.
0: Oh ja. Ja, en je woont in Westdorpen, maar dat wil niet zeggen dat je van heel Zeeland verstand hebt.
1: Nee, maar ik ben geboren in Vlissingen. En dat is natuurlijk een hele maritieme stad.
0: Ah ja, nou dan wordt meteen Michiel de Ruiter een stuk duidelijker, ja.
1: Ja, en eigenlijk één straatje. Ik woonde op de Nieuwe Dijk. Dat is één straatje verwijderd van de Nieuwstraat waar Michiel de Ruiter heeft gewoond.
0: Aha. Hey, en hoe ben jij dan ooit bij die televisieprogramma's terechtgekomen?
1: Oeh, ik ben eerst 20 jaar lang fotograaf bij de marine geweest. En op een gegeven moment had ik dat wel gezien. En ik dacht, ik wil meer verdienen met minder inspanning en met meer gebruik van mijn talenten. Want ik kom uit een gezin waar het altijd oorlog was thuis. Als je begrijpt wat ik bedoel, tussen papa en mama.
0: Ja.
1: En ik, maar we hadden gelukkig wel goed gevulde boekenkasten. En ik vluchtte altijd in de Winkler Prins encyclopedie. En op mijn 8e wist ik alles al van wijnmaker tot geslachtsorganen, tot kanonnen, tot indianen. Dat was gewoon mijn wereld.
0: Je las gewoon die feitjes en die bleven dan ook allemaal nog hangen.
1: Die bleven hangen, maar het belangrijke is niet dat je al die feitjes weet, maar dat je ze ook kan verbinden. Als iemand een garnaal laat zien aan mij, dan denk ik, dan kan ik twee trajecten nemen. Dan kan ik denken aan Zeeland, aan de garnalenvisserij, of aan het Lauwersmeer, waar oude Pekela, waar ook garnalen gevangen worden en verwerkt worden. Of je kan denken aan kroephoek. Ja. Dat van garnalen wordt gemaakt. En van cassave, meel en zout.
0: En dan heb je zo alweer een quizvraag.
1: En dan kan ik gewoon reizen door mijn hoofd. Weet je wel, met cassave kan ik dan naar Azië of naar Zuid-Amerika. Of naar de Indische keuken. Of de Indiaanse keuken. Of, weet je wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is in Frans zeggen ze een mer à boire. Een zee om uit te denken. Het is oneindig.
0: Ja, nou, je bent gestopt met de quizzen, maar nu je het dan over de feitjes hebt, je maakt nog wel scheurkalenders. En voor mijn neus ligt jouw scheurkalender van vraag naar feit. Ik heb hem netjes in het cellofaantje laten zitten. Dus ik wil eigenlijk weten dat als ik het cellofaantje openmaak, wat tref ik dan aan?
1: Wat tref je? De kalender van januari tot december natuurlijk. Met 320 feitjes. En ik zal één feitje verklappen. Want ik vind dat feitje op zich is niet interessant.
0: Maar Ruud, 320? Dat klopt toch niet?
1: Nee, maar er zijn weekenden. Een weekend is zaterdag, zondag is 1.
0: Oh, op die manier. Ja, ja.
1: Op die manier.
0: Ja, ja.
1: Dat is de uitgever heeft dat bepaald. Anders was het 365.
0: Dan werd hij te dik.
1: Ja. Maar ik zal er eentje verklappen. Zijn vragen met een antwoord op de volgende pagina.
0: Mm-hmm.
1: En het leuke is, het moet zoveel mogelijk verrassend zijn. Zo bijvoorbeeld van, in hoeverre komt een mens overeen met een banaan?
0: Wow, daar mogen we nu even over nadenken nog.
1: Maar Jola, is het nou 10%? 20% of 50%?
2: Oh, 50. Ja, ja, 50.
0: Het zal wel 50 zijn, maar ja, ik zou denken, een banaan, geel en krom en van binnen en dan zo met van die draadjes.
1: Ja.
0: Ik ga voor de middenmoot.
1: En dat is, nou, het is 50%.
0: Ja?
1: Nou, en voor die banaan heb ik mijn buurjongen, mijn bonus kleinkind heb ik gefotografeerd met een banaan.
0: Ja. Maar wij willen eigenlijk nu natuurlijk ook het antwoord weten. Maar nee, dat moet je nog maar niet geven, denk ik. Hè?
2: Hij zei het net.
1: Ik mag het wel geven. 50%.
0: Oké. Okay. Ja, dat is het antwoord. Maar hoe dat dan kan, bedoel ik, hè? Want ik neem aan dat er ook wat uitleg bij staat.
1: Wat bij staat?
0: Sorry. Nou, bij het antwoord. Er staat ook nog wat uitleg bij.
1: Er staat in de tekst van de vraag staat er al het een en ander.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan deze kalender, die gaan wij gewoon weggeven. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder vraag van jou.
1: Ja.
0: Dus welke vraag ga jij stellen?
1: Oké. Okay. En krijg ik dan een antwoord te horen? Of,
0: mensen mogen... iedereen die kalender mee wil dingen naar deze kalender... die mag appen met het antwoord.
1: Oké. Okay. Nou. Ik zal één voorleggen. Voortbewegen op een elektrische step is geen steppen. Er komt nauwelijks voetenwerk aan te pas. Hè?
0: Ja?
1: De step als kinderspeelgoed wordt wel met voetenwerk aangedreven.
0: Uh-huh.
1: Maar het synoniem voor step, het synoniem, dat is het andere woord voor step, suggereert dat het kinderspeelgoed zichzelf voortbeweegt. Deze andere naam voor step komt trouwens van een Amerikaanse... opvouwbare motorscooter uit 1918. Wat is het synoniem voor step?
0: Oké, okay, wat is het synoniem voor step? En dan gaat het om een step die je dus zelf voortbeweegt.
1: Voortbeweegt, maar dat woord voor step betekent eigenlijk dat hij zichzelf voortbeweegt.
0: Oké. Okay. 0118-499999. Nog voordat ik het nummer genoemd heb, komen er al antwoorden binnen. Hoe gaan we dit doen? Gewoon de eerste of de tweede of de

0: The London Beat, and I've been thinking about you. Ja, als je je kat kwijt bent, dan blijf je zoeken. Hè? En als die dan langer weg is, ja, dan ga je toch ongerust maken. Briefjes ophangen, nou ja, noem maar op. Dat deed ook Ismet uit Ouwerkerk. En uiteindelijk, Sander van de Dierenambulance, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En 3 maanden is die zijn kat kwijt geweest?
1: Ja, klopt joh. Bijna 3 maanden. En heeft ook echt bijna 3 maanden gewoon echt overal bezocht.
0: Wat is er precies gebeurd?
1: Ja, we hebben het verhaal ook op Facebook gezet. Op onze Facebookpagina van de dierenambulance. Het is echt een heel mooi verhaal. Ismet was in Turkije, daar kwam hij een kat tegen die zwaar verwond was. Nou, dat vond hij verschrikkelijk om te zien. Bleek om een zwerfkat te gaan. Hij is met die kat daar naar de dierenarts gegaan. De dierenarts zei eigenlijk in eerste instantie van, nou, dat gaat hem waarschijnlijk niet meer worden. Maar is met, nou ja, dat is geen opmerking.

0: opgever. Dus die zei van nou, we halen alles uit de kast. We willen gewoon die kat redden. En dat is ook gewoon gelukt. Die kat die knapte op.
1: Dus hij heeft ze meegenomen naar Nederland?
0: Uiteindelijk meegenomen naar Nederland, klopt, ja. Geadopteerd. En ja, dat was gewoon echt ze toeteldier, nog steeds.
1: Ja, maar in juli ging het mis, want Soraya, zo had hij de kat genoemd, ging er vandoor. Ja, en dan ga je dus van alles doen, hè? Want ja, de kat was gechipt, aangemeld bij alle... Nou, ik noem het maar zoekadressen. Dus Amivedi, dierenarts, dierenambulance.
0: Ja.
1: En dan duurde het toch tot gisteravond. En jullie kregen de melding van een kat die bij Drijschor liep te mouwen.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, een paar dagen geleden inderdaad kregen wij de melding van... joh, er zit hier een kat al een tijdje. En van wie zou die kunnen zijn? Goed. Wij gaan dan natuurlijk altijd eerst kijken van kunnen wij er zelf achter komen. En ja, zoals we ook geschreven hebben.
1: Kunnen jullie zelf ook een chip uitlezen?
0: Ja, elke dierenambulance is uitgerust met een chip reader. En daarmee kunnen we inderdaad altijd een kat of een hond kunnen controleren op een chip. En de chip dan uitlezen. En op die manier proberen de eigenaar te achterhalen.
1: Ja. En hoe blij was Ismet?
0: Ja, verschrikkelijk blij. Echt waar. Op dat moment, toen we hem belden en voorzichtig probeerden te peilen of het echt zo zijn kat was. Ja, joh, hij zat op dat moment in Rotterdam. Hij zei, ik kom er meteen aan. Hij is meteen vanuit Rotterdam aankomen rijden om herenigd te worden met zijn kat.
1: Ja, en Soraya ook blij?
0: Ja, echt joh. Je ziet de foto's ook op onze Facebookpagina. Dat is echt een... die zijn allebei heel erg blij, Ismet en Soraya.
1: Nou kijk, dus het kan ook na 3 maanden toch nog een soort van eindgoed al goed worden.

0: En ook dit is Zeeuws Bidi. En daarmee wordt het 10:30. Tijd voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Jotter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De tweede aanvraagronde voor een rit door de Westerschelde-tunnel tijdens de scheurreparatie is begonnen. Organisaties die collectief personenvervoer regelen kunnen vanaf vandaag een ontheffing aanvragen. Eerder ging het alleen om vrachtvervoer en noodzakelijk werkverkeer. Als de scheurreparatie op 11 januari in de Oostbuis begint, is alleen de Westbuis nog open. In bloktijden kan er dan veel minder verkeer door de tunnel dan normaal. Een fatbiker is vanochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeval bij IJzendijke, meldt HV Zeeland. Zo rond 7:30 's ochtends kwam die op de middenweg tussen IJzendijke en Schoondijke in botsing met een personenauto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de botsing. Daarom is de middenweg tijdelijk afgesloten en de politie vraagt getuigen zich te melden. De jury van de Zeeuwse Boekenprijs heeft uit 53 inzendingen 10 boeken geselecteerd voor de longlist van 2026. Er staan veel verschillende soorten boeken op de lijst, onder meer romans, poëzie en boeken over het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse cultuur. De winnaar wordt op dinsdag 3 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in bioscoop Pathé in Vlissingen. En PostNL brengt vandaag een postzegelvel uit over de Deltawerken. Daar staan onder meer foto's op van de Oosterscheldekering, de Haringvlietbrug en de Badse Spuisluis. Aan de rand van het vel staan 254 woorden die met water te maken hebben. Afgelopen weekend was het 40-jarig jubileum van de ingebruikname van de Oosterscheldekering. En dan het weer in Zeeland. De mistbanken zijn opgelost en de nevel zal ook snel verdwijnen. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws verwijs ik je graag naar onze app of de website omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

0: Bruno Mars en I Just Might. Een stad met een verleden, dat is een nieuw project onder de vlag van Archeo Hotspot Aardenburg. Gaat vandaag van start en ik heb archeoloog Martijn van Poeken aan de lijn. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Martijn, wat is de Archeo Hotspot Field School?
1: Archeo Hotspot zijn plekken waar mensen kunnen binnenwandelen om mee te doen met archeologie, archeologisch onderzoek. En in dit geval is het een driedaagse, een opleiding en meedoen met een archeologisch boronderzoek.
0: In de stad zelf?
1: Nee,
0: of sta je net buiten Aardenburg?
1: We staan net buiten Aardenburg.
0: En nou, er is natuurlijk ook een archeologisch museum in Aardenburg. Dat is niet voor niks, want daar is altijd wel wat te vinden.
1: In Aardenburg is er heel veel aan de hand. Je zit hier op het oude Dekzand. Dat is heel oud. En daar kun je de sporen vinden van bewoning van 15.000 jaar, 10.000 jaar geleden. Maar ook heel veel Romeins. De Romeinen hebben hier een groot kastellum gebouwd. Een fort om de grens te bewaken. En er zijn sporen uit de middeleeuwen, dus 800 na Christus, 1000 na Christus, 1500 na Christus. En er is ook nog eens in de 17e eeuw een vesting gebouwd. En daar vind je ook nog wel dingen van terug in de grond. Dus Aardenburg is een stad. Het heeft stadsrechten. En hij heeft een enorm rijk verleden.
0: En waar gaat jouw archeologen hart sneller van kloppen? Is dat iets van 15.000 jaar oud? Of ben jij meer gericht op de middeleeuwen?
1: Ik vind het eigenlijk altijd leuk. En ik vind het vooral ook leuk als ik mensen de kans ga geven om mee te doen met zo'n archeologisch onderzoek.
0: Ja, vrijwilligers mogen dus meedoen. Jullie zijn nu al bezig?
1: Ik heb net een hele introductie gegeven. En we zijn nu aan het wandelen naar de plek waar we gaan boren. Dus over een paar minuten zijn we op die plek.
0: Oh, ja.
1: En dan gaan we mensen voordoen hoe je zo'n archeologische boor in de grond doet. Op zo'n manier dat je niet je rug blesseert. En hoe je dan die kolom grond naar boven kunt halen.
0: Ja.
1: En kunt opensnijden en kunt zien wat er in de grond zit.
0: Maar loop je dan niet het risico dat je gewoon precies door iets heel belangrijks heen boort? Dat je iets gewoon kapot maakt?
1: Het is maar 3 centimeter breed, zo'n boor. Dus dat valt nog gewoon mee. Het kan zijn dat je iets beschadigt, maar die kans is niet heel groot. Maar we gaan wel veel beter weten hoe de grond daar in elkaar zit. Dus we gaan wel kunnen zien of er kans is op Romeinse vindplaatsen daar, of een middeleeuwse vindplaats.
0: Ja, en gaat het dan meer om potjes en kannetjes en dat soort dingen? Of zou het ook zomaar kunnen dat je ineens op gouden munten stuit?
1: Die kans is niet zo groot. Kijk, dat Romeinse leger zat in Aardenburg en deed van alles. Er werd bijvoorbeeld, er werden dakpannen misschien gebakken, of er werd sissaus gemaakt van mosselen. Misschien dat je daar de resten van vindt. En misschien hadden ze wel, hebben ze wel een dijk aangelegd. We weten dat op Walsum de Romeinen een keer een dijk hebben aangelegd om een plek te beschermen waar ze van mosselen en zo vissaus maakten. Dus misschien is dat hier ook wel aan de hand.
0: Ja, ja, ja. En jullie kijken natuurlijk wat er uit de grond komt en dan ga je verder daarmee aan de slag.
1: Ja, dus dan gaan we proberen te snappen wat er gebeurd is al die jaren. En misschien is op deze plek wel de hele bodem helemaal verdwenen en geërodeerd, omdat de zee daar alles weggespoeld heeft. En misschien is het landschap uit de Romeinse tijd nog wel juist heel erg intact. Dus dat gaan we nu bekijken.
0: Oké, maar als je op een goudschat stuit, dan bel je maar even, hè?
1: Ja, dan ben je de eerste die het weet, oké?
0: Oké, Martijn van Poeken, archeoloog, het project Een Stad met een Verleden. En die stad, dat is dan natuurlijk Aardenburg, dat nieuwe project. Dat gaat vandaag van start.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

Keen, een band en break. Ja, er kwam een appje van Gert. Hij zegt, ik weet niet of jullie het er al over gehad hebben vanmorgen, maar je hebt veel foto's gekregen op Facebook gisteren in verband met Dierendag. Nou, Gert, dat klopt. Ja, ik vind het altijd een beetje jammer als dat in het weekend valt. Maar we hadden dus een soort actietje op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. Laat gewoon een leuke foto van je huisdier achter. En dat hebben heel veel mensen gedaan. 214 foto's hebben we ontvangen. En waaronder bijvoorbeeld Isabeau met haar 3 honden. En haar man, denk ik. een foto van, nou, heel veel poezenfoto's ook. Ik heb er zomaar even eentje uitgepikt van Joke met haar katten. Lieve Chica en haar dochter Misu. Niet de dochter van Joke, maar de dochter van Chica, neem ik aan. Twee katten. Eén zwart en één gestreept. En die liggen dan zo heel leuk met de pootjes over elkaar. Alsof het de dikste vriendinnen zijn. Een foto van Helene, de hond. Die heet Douwe. En Douwe heeft een, ja, wat is dat nou, een soort pet? Een soort legerpet heeft hij op, een camouflagepet. Nou ja, echt alle foto's zo leuk. Want ja, hier nog een van Guus. Dat is een hond van Joke. Dat is eigenlijk een helemaal blonde hond. Maar die heeft waarschijnlijk in een modderpoel of zo gezeten. Waardoor zijn onderkant helemaal zwart is. Foto's van lachende paarden. Foto's van honden die iets stouts aan het doen zijn. Foto's op vakantie. Foto's hier van Joyce. Dus de hond van Dianne, die kijkt in de spiegel. Vond het heel vreemd dat hij zichzelf daar kon zien. Nou, echt te veel om op te noemen. Als je het leuk vindt, als je honden- of kattenliefhebber of konijnenliefhebber, want die zitten er ook tussen bent, dan kijk je gewoon even alle foto's op Goedemorgen Zeeland. 214 gewoon er doorheen scrollen. Met teksten erbij natuurlijk, met uitleg. Goedemorgen Zeeland, de Facebookpagina.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan. En door.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
16: Je hebt je eigen manier van doen.
1: Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
16: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
10: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: us all night.
1: Miles Smith en Nice to Meet You. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk een check de plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. En Faas. Faas is 17 jaar. Hij vertrok woensdag vanuit Middelburg op de fiets richting Tokio in Japan. En dat allemaal voor het goede doel. En wij gaan Faas volgen. Elke week gaan we hem bellen. Ergens onderweg. Nou ja, goed, als je op 30 september uit Middelburg vertrekt, dan ben je natuurlijk nog niet heel ver. Tenminste, ja, een ander land zit je snel. In dit geval België. Maar ik weet niet precies waar die zo zit. Maar we gaan hem bellen en dan gaan we het horen.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Marco Borsato en binnen. Vaas is 17 jaar en hij is woensdag vertrokken vanuit Middelburg om op de fiets naar Tokio in Japan te gaan. Dat allemaal voor het goede doel. We gaan hem elke maandag bellen. Vaas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me voorstellen dat je moeder daar wel een beetje blij mee is. Dat we je elke maandag bellen.
1: Ja, dat vindt ze wel leuk. Maar ik doe zelf ook elke dag een belletje.
0: Oh, toch wel. Waar ben jij op dit moment?
1: Ik zit nu rond de omgeving van Straatsburg.
0: Oh, dat vind ik eigenlijk wel al heel ver. Want hoeveel fiets je per dag?
1: Nou, ik dacht eerst ongeveer 60 à 70 fietsen per dag. Maar het gaat sneller dan ik dacht. Dus ik doe er nu ongeveer 100 per dag.
0: Oh ja, maar ja, er komen natuurlijk landen waar het misschien niet zo snel zal gaan, hè?
1: Nee, ik denk dat de Alpen wat slomer gaan.
0: Ja. Waarom doe jij dit?
1: Een paar redenen. Voor het goede doel natuurlijk. Ik wil graag geld ophalen voor mensen in nood, of kinderen in nood. Daarnaast heb ik een tussenjaar genomen van mijn studie, omdat ik geen kamer kon vinden. En toen dacht ik, nou, ik wil graag wat van de wereld zien. En er is geen betere manier dan dat op de fiets te doen.
0: Dat is waar. En wat wil je gaan studeren?
1: Ik was begonnen aan China-kunde.
0: En dan ga je naar Japan?
1: Ja, maar ik kom het langste stuk door China.
0: Oké. En dan door China, dan ga je gewoon ietsje langzamer fietsen om er zoveel mogelijk van op te pikken.
1: Ja.
0: En nou heeft Veerle even opgezocht hoe ver het is naar Tokio. Maar Veerle, je kon het eigenlijk alleen over de weg met de auto vinden, hè?
2: Ja, en nu ik hoor dat hij over Straatsburg fietst, verandert de route alweer. Dus ik ben benieuwd inderdaad wat hij zelf... Hoeveel kilometer ga je erover doen?
1: Nou, waarschijnlijk tussen de 10 en 14.000. Alleen het is... Ja, ik kan dat niet echt van tevoren weten, want ik weet nooit of er wat mis kan gaan en ik een keertje een trein moet nemen of zo. Dus, maar dat is een richtlijn. Ik snap dat het heel groot het verschil
0: ja,
1: is.
0: Ja, 4000 kilometer op de fiets. Dat is met de auto al een hele grote omweg, maar op de fiets helemaal.
1: Ja, dus maar zoiets waarschijnlijk.
0: Oh ja, nou Veerle die kwam daarnet op 13.530. Maar Veerle, dan is dat de weg door Rusland.
2: Ja, dat was inderdaad een studie die helemaal door Rusland. En ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Welke route ga je nemen? Welke landen?
1: Nou, ik mag niet. Ik kan niet door Rusland, want ik krijg echt heel diep negatief reisadvies.
0: Ja, ja.
1: Ik had ook onderzocht of ik via Azerbeidzjan kon. Maar daar mag je alleen in als je via een vlucht komt. Dus ik mag daar de grens niet over.
0: Oh nee, dus dan zou je. Ja, dat wordt
1: en
0: ingewikkeld.
1: Iran mag ook niet. Want nee. Ja, dat is vanzelfsprekend. Dus ik wil tussendoor een vlucht nemen vanuit Turkije ergens in Azië, waarschijnlijk Indonesië en dan de rest door Azië doorfietsen.
0: Oh ja, ja.
2: Ah, ja, dus je fietst nu naar Turkije?
1: Ja, ik fiets nu in ieder geval naar Istanbul.
0: Ja. Ah, ja. En dat doe je onderlangs langs de Middellandse Zeelanden of ga je gewoon dwars door Europa?
1: Via de Middellandse Zeelanden. Dus ik wil vanuit Italië de Balkan door.
0: Oh ja. Ja.
1: En dan van Bulgarije, Griekenland, Istanbul.
0: Ja, want wij zaten natuurlijk al op de wereldkaart te kijken. Ja, door het Midden-Oosten, of je nou naar boven of naar beneden, links of rechts, zijn allemaal landen waar je waarschijnlijk niet zomaar doorheen kunt fietsen.
1: Nee, ja, sommige wel hoor, maar degene op mijn route niet.
0: Nee. Zeg, Vaas, je bent nu nog niet eens een week bezig. Hoe bevalt het tot nu toe?
1: Ik vind het wel relaxed.
0: Ja?
1: Ja, lekker in mijn eentje.
0: Niet te eenzaam?
1: Niemand. Ja, zo nu en dan. Maar ja, ik vind het als ik me eenzaam voel, vind ik het niet zo fijn. Maar als ik me alleen voel, vind ik het wel prima. Er zit nog best een groot verschil in.
0: En je fietst ook heel de tijd alleen? Of zijn er wel eens mensen die zich gewoon bij jou aansluiten?
1: Nou, ik fiets eigenlijk de hele tijd alleen.
0: En waar slaap je?
1: In een tent.
0: In een tent, gewoon daar.

0: Nee, ik heb een soort, wat is het, een wandelbroek, volgens mij.
1: Oh ja, ja, ja. Ja, eigenlijk, ja, je zou bijna een fietsbroek aandoen, hè. Want ik weet niet hoe het zit met de billen, met de zadelpijn.
0: Nou, dat valt tot nu toe nog wel mee.
1: Oh, nou, dan ga je het niet meer krijgen ook, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook niet.
1: Vaas, voor nu heel goede reis. Wat is je eerstvolgende stoppunt?
0: Ergens in het Zwarte Woud van Duitsland.
1: Oh, oké, okay, nou dan hoop ik voor jou dat het nog een beetje goed weer blijft in elk geval. En dan bellen wij maandag, volgende week maandag, om 10:50 jou weer.
0: Oké. Okay.
1: Goeie reis.
0: Dankjewel.
1: Vaas Jansen. En als je natuurlijk iets over hebt voor Vaas een goede doel, nou dan stuur je even een appje naar 0118-4999-99. Want ja, het moet natuurlijk ook nog wel wat euro's opbrengen, hè, al die kilometers.
2: Tot 12 uur.

0: Sade en Hang On To Your Love. Nou, we hadden net Faas Jansen aan de lijn. Hij fietst vanuit Middelburg naar Tokio in Japan. En dat doet hij allemaal voor het goede doel. En dat is dan UNICEF. Als je hem wil steunen, je kunt even een appje sturen aan 0118 4999999. Dan krijg je van ons meteen de doneerlink retour. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Tholen, Hulst en Sluis voldoen nog steeds niet aan de asielopdracht die ze hebben gekregen van het Rijk. Dat betekent dat Zeeland zo tegen het einde van de eerste cyclus van de spreidingswet zich niet aan de afgesproken 2400 opvangplekken gaat houden. De drie Zeeuwse gemeenten geven aan dat ze de intentie wel hebben om zich aan de spreidingswet te houden, maar dat het niet lukt vanwege overmacht, bijvoorbeeld omdat onderzoeken naar natuurwetgeving of lange participatietrajecten voor vertraging zorgen. Een fatbiker is vanochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeval bij IJzendijken. Zo rond 7:30 ochtends kwam die op de middenweg tussen IJzendijken en Schoondijken in botsing met een personenauto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de botsing. Daarom is de middenweg tijdelijk afgesloten en de politie vraagt getuigen zich te melden. De jury van de Zeeuwse Boekenprijs heeft uit 53 inzendingen 10 boeken geselecteerd voor de longlist van 2026. Er staan veel verschillende soorten boeken op de lijst, onder meer romans, poëzie en boeken over het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse cultuur. De winnaar wordt op dinsdag 3 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in bioscoop Pathé in Vlissingen. En de blessure van Jan-Paul van Hekken lijkt mee te vallen. De verdediger uit Arnhem-Muiden moest afgelopen week afhaken bij het Nederlands elftal met een kwetsuur aan de voet. Maar volgens Voetbal International zou van Hekken mogelijk komend weekend alweer kunnen spelen bij zijn club Tottenham Hotspur. Van Hekken speelde de afgelopen interlandperiode 2 wedstrijden en staat nu op 18 interlands. En dan het weer in Zeeland. De mistbanken zijn opgelost en de nevel is ook al verdwenen. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb en Medusa. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. We zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap. Of een plek waar helemaal niemand woont. En je krijgt één aanwijzing. Nou, als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan mag je bellen of appen. Veerle, wat heb je voor ons?
2: Ja, is dit een plek om even te stoppen en te voeteren of te kafferen? Uit te kaffer?
1: 0118-4999-99. Nog één keer.
2: Is dit een plek om even te stoppen om te voeteren?

0: Krasip en Lost Without You. Ja, wij zitten midden in ons spelletje Check de Plek. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke plek zoeken wij?
1: Nou, een plek dacht ik nu wel, maar ik dacht Scheldeoord.
0: Leg eens uit.
1: Camping Scheldeoord. Nou, Schelden is een voeteren en anders voeteren is Schelden. Dan kom je op Scheldeoord uit.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik zie net dat Koen het via de app ook stuurt. Die denkt hetzelfde als jij. Maar nee, het is niet goed. Dus we gaan gewoon verder. Denk nog eens even na. Dan ga ik naar Theo. Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: Wat denk jij?
2: Baalhoek.
0: Oh.
2: Balen, hè?
0: Mm-hmm. Voeteren, is dat balen? Dat vind ik toch net iets anders. Maar je hoort het al, het is niet goed in elk geval.
2: Nee, het is niet goed, oké.
0: Nee, dan gaan we eens kijken wat Leni ervan maakt. Leni, hallo.
3: Hallo.
0: Leni,
3: hallo.
0: Wat denk je?
3: Ik heb ook mijn twijfel. Ik dacht Kwaadendamme.
0: Oh, jij denkt dat al die mensen in Kwaadendamme eindeloos lopen te voeteren, dat ze kwaad zijn.
3: Nou, dat geloof ik niet hoor.
0: Nee. Maar het is niet goed.
3: Nee, dacht ik al.
0: Weet je, wij dachten nog wel, dit wordt zo geraden, hè?
4: Ja, ook omdat hij op de app vrij snel eigenlijk binnenkwam.
0: Maar ik heb er nog eentje aan de lijn. Ja, nog één kans. Omroep Zeeland, goedemorgen. Hallo, met wie? Hallo.
5: Ja, hoi.
0: Met wie?
5: Met Cecile.
0: Cecile, vertel, welke plek zoeken wij?
5: Ja, ik dacht ook Kwaadendamme.
0: Oh, jij dacht ook Kwaadendamme.
5: Ja.
0: Dus. Nee, helaas.
6: Kattendijken.
0: Kattendijken, wie zegt dat?
6: Gerry Belsma.
0: Gerry, nee, het is niet Kattendijken. Jij denkt voeteren is katten.
6: Ja.
0: Ja, nee.
6: Jammer.
0: Ja, niks aan te doen. En dan zijn de bellers op. Ja, en dan is het de regel. De telefoon gaat voor en daarna gaan we naar de app. En daar was al een winnaar, zei jij.
4: Ja, even kijken. Ja, want de aanwijzing was dus, is dit een plek om te stoppen om te voeteren? En Michel Eindewegen die zegt, het Scheld, de parkeerplaats aan de A58, ja die heet het Scheld. En dan kun je dus even stoppen en even voeteren.
0: Kun je even lekker voeteren. Vroeger kon je daar voeteren omdat de toiletten zo vies waren, maar die hebben ze nou gewoon maar helemaal weggehaald.
4: Oh.
0: Ja, dat vermijdt alle discussie natuurlijk. Dus als je daar moet plassen, dan moet je het achter de dijk doen. Oh. Nou ja, zou kunnen toch? Ja, mijn tweede tip was nog voeteren zonder thee. Want het heet het Scheld. De thee staat ervoor. En niet het. Ja, als je zegt het Scheld, dan is het met DT. Hè? Dus, maar goed, hij heeft het gewoon in één keer goed, Michel. Dus Michel is vrijdag onze eerste finalist. MUZIEK

0: Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven. Wat zit je bij Veren te spieken?
1: Ja, dat noodradiootje. Wat een onding om die frequentie op in te stellen. Zeg.
0: Ja, maar voor de rest vond ik het een heel mooi compact radiootje.
1: Oh, we geven hem weg, hè?
0: Ja, en er zit
1: wat zelfs, een mooi ding.
0: Er zit zelfs een echt soort zonnecollectortje op. Oh, dat ja. Je dus zonder batterijen, ik weet niet hoe lang die het dan doet, maar ik ga er eentje mee naar huis nemen en dan ga ik het vanmiddag testen. En dan weet ik morgen te vertellen hoe lang die kan doen. Goed,
1: spannend.
0: Nu jij.
1: Nu ik. Postzegels, gebruiken jullie die nog wel eens?
2: Af en toe. Ja, volop. Ik stuur me helemaal. Ik stuur 1000 kaarten. Ja, ik zit in iedereen om mij heen en ik krijg baby's.
1: Oh, ja, daar ben je druk kaarten, mee. Ja. Nou, er is een nieuw postzegel uitgekomen over de Delta-werken. Want precies 40 jaar na de ingebruikname van de Oosterscheldekering. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, hoeveel mensen gebruiken eigenlijk nog een postzegel?
0: Nou, ik ga die dus wel kopen, maar dan ga ik ze niet gebruiken.
1: Nee, gewoon om te verzamelen.
0: Ik vind dat voor de, terwijl ik geen postzegelverzamelaar ben.
1: Inderdaad. Nou goed, je kunt je mening achterlaten. Postzegels, gebruik je ze nog? En waar zouden nog meer Zeeuwse postzegels van moeten gemaakt worden? Laat het vooral even weten, zometeen in Zegt U Het Maar.
0: 0118-4999-99. Als je nu al wil appen, als je Michiel wil spreken, dan moet je wachten tot vanavond 5:30.

0: Kitchen en Boogaloo. En het is maar amper gelukt om op het notenradiootje Omroep Zeeland te krijgen. Om 11:54. Daar is Veerle de hele ochtend mee bezig geweest. En Michiel die deed het in 10 seconden.
1: Het is talent. Ja.
0: Ja, het is talent, inderdaad. Wij zijn er morgen weer. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. En zometeen is Handige Michielers.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: Ga veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
11: Oh nee, verzekering...
10: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
11: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt. Zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
15: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
14: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
15: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
16: voordeeluitjes.nl. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
22: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
22: Omroep Zeeland.
23: Met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Daar in de gemeente Tolen, Hulst en Sluizen voldoen nog steeds niet aan de eisen van de spreidingswet. Hoe dat komt, dat hoor je zo in deze Zeeland nu. We zitten met spanning te wachten op de uitslag van de Michelinsterren. Welke restaurants krijgen dit jaar zo'n ster? In Maastricht is vandaag de uitreiking. En waarom is het zo belangrijk om ons in te zetten voor schone lucht? En waarom zijn zo weinig Zeeuwse gemeenten aangesloten bij het Schone Luchtakkoord? De Zeeuwse Kamer, daar zometeen over. Iets na 12:30. 5:25, een hele goede middag. De gemeente Tolen, Hulst en Sluis voldoen nog steeds niet aan de eisen van de spreidingswet. Sinds begin 2025 is voor iedere gemeente duidelijk hoeveel asielzoekers het moet opvangen. Maar deze 3 gemeenten houden zich dus niet aan die afspraak. Hoe komt het en wat betekent dat voor de rest van de provincie? Praat ik over met verslaggever Justin Philipsen. Justin, even terug naar het begin, die spreidingswet. Hoe zit het daar ook weer mee?
24: Ja, dus die spreidingswet zorgt dat alle asielzoekers eerlijk over het land verdeeld worden. Dus nu horen we vooral verontrustende berichten uit Ter Apel, waar de instroom eigenlijk niet meer behapbaar is. En de spreidingswet dwingt dan alle gemeenten een steentje bij te dragen als het gaat om het opvangen van asielzoekers. En daardoor wordt de druk in Ter Apel dus ook wat lichter.
23: Ja, maar waarom is dit een moment om die conclusie te trekken?
24: Nou, 2 jaar geleden kreeg Zeeland een opdracht van het Rijk en die luidde als volgt. Zorg dat je 2400 asielzoekers op kunt vangen. En die opdracht zou gelden voor 2025 en 2026... Nou ja, en 2026 zit er bijna op. Dus met andere woorden, de eerste ronde van de spreidingswet komt tot een einde. En dat is een moment om eens te kijken hoe de Zeeuwse gemeenten het gedaan hebben. En we concluderen dat dus 3 gemeenten zich niet aan de afspraak hebben gehouden. Tolen moest 70 opvangplaatsen realiseren, dat zijn er nog steeds 0. Sluis moest er 130, ook 0. En Hulst die vangt 50 asielzoekers op, maar dat zijn er te weinig. En dit betekent ook meteen dat Zeeland als geheel de asielopdracht van die 2400 opvangplekken niet heeft gehaald.
23: Oké, maar de provincie heeft het niet gehaald. Wat zijn dan de gevolgen voor de provincie?
24: Die zijn er eigenlijk niet. Dus het enige middel dat Den Haag nu inzet om de druk op te voeren is de zogeheten escalatieladder van asielminister Bart van den Brink. En dat is een lijst met gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. En die staan dan onder actief toezicht van het Rijk. Nou, in Zeeland staat alleen de gemeente Sluis op die lijst. En ik heb gevraagd aan wethouder Marianne van Oosterbrugge of die tik op de vingers nu eigenlijk zorgt voor schot in de zaak. Dus met andere woorden, die waarschuwing van de minister, zorgt dat er nu voor dat Sluis verder is in het proces van asielzoekers opvangen?
0: Nee, dat is niet anders dan daarvoor. We waren al constructief in gesprek, zowel met de 13 Zeeuwse gemeenten als met het COA. En die trede 3 heeft daar geen invloed op.
24: Nou, je hoort het, de gesprekken liepen al en ze lopen nog steeds. En hoeveel die opleveren kun je je afvragen, want er is in de gemeente Sluis nog steeds geen locatie op het oog voor een AZC of een noodopvang.
1: Maar goed, we hebben het dus over 3 Zeeuwse gemeenten die niet voldoen aan die eisen. Kunnen die 3 gemeenten ook uitleggen waarom ze zich niet aan die wet houden?
24: Ja, dat hebben we ze gevraagd. En zowel Tolen als Hulst en Sluis benadrukken dat ze wel de intentie hebben om asielzoekers op te vangen, maar dat het door overmacht nog niet is gelukt. En onder overmacht scharen ze verschillende problemen. Een AZC heeft bijvoorbeeld stroom nodig. En als er dan geen plek is op het stroomnet, ja, dan is het lastig. Een ander probleem, dat zijn de onderzoeken naar natuurwetgeving of niet gesprongen explosieven die langer duren dan verwacht. En ook wijzen de gemeenten naar het COA dat ook eisen heeft voor de opvang van asielzoekers. Zo moet dat bijvoorbeeld op een plek met openbaar vervoer. Ja, dat is in Sluis weer een probleem.
1: Ja, hoe gaat dit nu verder, Justin?
24: Nou, het werk gaat gewoon door. Zoals ik al zei, eindigt de eerste cyclus of de eerste ronde van de spreidingswet aan het einde van dit jaar. En daarna worden de kaarten opnieuw geschud. Dus voor 2027 en 2028 krijgt Zeeland een nieuwe opdracht van het Rijk. En die luidt als volgt: vang 2032 asielzoekers op. En hoe dat aantal dan onder de Zeeuwse gemeenten wordt verdeeld, dat horen we in december.
1: Oké, volg jij dan uiteraard ook weer voor ons. Justin Philipsen, dankjewel. In Maastricht is het spannend. Daar wordt vandaag bekendgemaakt welke restaurants in Nederland een Michelinster krijgen. Een extra feestelijke editie, want is dit jaar 100 jaar geleden dat er voor het eerst sterren werden uitgereikt. Nou, toen gebeurde dat alleen nog maar in Frankrijk, maar het groeide een autobandenmerk. Hoe groeide dat uit naar een van de bekendste kwaliteitslabels in de gastronomie? Verslaggever Lonneke de Klerk die legt het uit.
2: Het is het neusje van de zalm, de crème de la crème. Restaurants met een Michelinster. Maar waar komen die sterren eigenlijk vandaan? Daarvoor gaan we terug naar Frankrijk, naar het jaar 1900. De broers Michelin hebben daar een bedrijfje. Ze maken autobanden. Maar er is één probleem. Er rijden nog maar weinig auto's rond. En weinig auto's die weinig kilometers maken, dat betekent weinig banden verkopen. Dus bedenken ze iets slims. Ze maken een gids voor automobilisten met plekken waar je naartoe kan rijden. Daarin staat informatie over wegen, garages, tankstations en hotels. En restaurants. Het idee daarachter is simpel. Als mensen vaker met de auto op pad gaan, maken ze meer kilometers. En als ze meer kilometers maken, slijten hun banden sneller. En als hun banden slijten, ja, dan moeten ze nieuwe kopen. Vanaf 1926 begint Michelin sterren uit te delen aan restaurants. Eerst is er maar 1 ster. Een paar jaar later besluiten ze een verdeling te maken tussen 1, 2 en 3 sterren restaurants. 1 ster staat voor een restaurant van hoge kwaliteit dat een bezoekje waard is als je in de buurt bent. 2 sterren betekent dat je er een omweg voor zou moeten maken. En 3 sterren? Dan is het restaurant de moeite waard om voor in de auto te stappen en een flinke reis af te leggen. Inmiddels zijn de sterren uitgegroeid tot een van de bekendste kwaliteitslabels in de gastronomie. En als je eenmaal zo'n ster binnen hebt, moet je er ook voor blijven werken. Daarom is het voor chef-cooks ieder jaar weer spannend. Wie krijgt er een ster bij? Wie verliest er een? Bij de jaarlijkse uitreiking horen ze of er het komende jaar weer een bordje op de gevel mag. Je kunt wel zeggen dat het idee van de broertjes Michelin geslaagd is. Want de sterren worden inmiddels over heel de wereld uitgereikt. En ze zijn voor veel mensen nog altijd een reden om in de auto te stappen.
1: Verslaggever Lonne de Klerk die is straks bij die bekendmaking aanwezig. En we houden je uiteraard op de hoogte welke Zeeuwse restaurants dit jaar zijn beoordeeld. Het weer, dat heeft John Haviga zo meteen voor je. Heb ik muziek van Kim Wild. Bij me op Zeeland. You keep me hanging on.

0: Kim Wilde, you keep me hanging on. Het is 11:45 geweest. Laten we eens kijken naar het weer van vandaag. Dat doen we met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: De mistbanken die we vanochtend nog zagen op sommige plekken, die zijn inmiddels wel weg, hè?
1: Ja, die zijn inderdaad weg. Ook toen was er daarna nog wel even sprake van wat lage bewolking en nevel. Dat is inmiddels ook weg. En de temperatuur die is al aardig aan het oplopen. Die ligt op dit moment zo rond de 18, 19 graden. De wind zwakt tot matig uit het zuidwesten. En de temperatuur die zal nog iets verder gaan uitlopen naar ongeveer 20, 21 graden. Dus opnieuw een warme dag met flink veel zon en wat hoge wolkensluiers. Nou, je denkt natuurlijk dat gaat vrolijk door, maar niets is minder waar, Michiel.
0: Wanneer gaat het veranderen?
1: Nou, halverwege de week, dus het is ook nog niet meteen morgen gelijk een omslag. Maar we zien toch wel dat het afgelopen nacht ook even flink kon afkoelen. Dat gaat komende nacht ook weer gebeuren. Lokaal misschien minimumtemperaturen van 7 of 8 graden. En omdat de vochtigheid ietsjes hoger is, denk ik, komende nacht, denk ik dat er ook wel op meerdere plaatsen mist en mistbanken gevormd kunnen gaan worden. Dus we moeten even zien hoe snel die morgen dan weer opgeruimd zullen gaan worden. Als dat uiteindelijk dan is gelukt, dan is het morgen nog weer een mooie dag. En dan wordt het ook wel weer ongeveer 20 of 21 graden. Weinig wind morgen. Die is zwak en veranderlijk. In eerste instantie zuidelijk. En later op de dag kan die uit alle richtingen komen. En ook de woensdag is nog een dag waarop het droog is. In ieder geval tot de avond althans. Maar ook een temperatuur van 20 graden is op woensdag nog mogelijk. Maar dan zie je toch echt wel de verandering op komst met de depressies, fronten, meer wind en echt het weer wat normaal gesproken in oktober ook wel te verwachten is en eigenlijk ook wel normaal is voor deze tijd van het jaar. Dat krijgen we vanaf donderdag. De maximum temperaturen liggen dan tussen 14 en 16 graden. En vooral op donderdag en op vrijdag krijgen we te maken met flink wat neerslag. Dus ik denk dat we daar even aan zullen moeten wennen. Maar het mooie weer wat we nu hebben, dat houden we nog een paar dagen.
0: Oké, duidelijk. Moeten we vast dan al een beetje aan gaan wennen in ons hoofd. John Haviga, dankjewel.

0: Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Spanje gaat eind november vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez haalt de verkiezingen naar voren vanwege onvrede in het land over de woningmarkt. Toch haalt dat niet meteen de kou uit de lucht, verwacht deze correspondent van de NOS.
1: De mensen op straat weten ook, nieuwe verkiezingen betekent campagnetijd. In de campagnetijd worden er niet heel veel nieuwe beslissingen genomen. Er wordt vooral campagne gevoerd. Afgelopen weekend was er al een vraag om algemene stakingen. Dus de kans bestaat zeker dat het nog lang niet rustig wordt hier in Spanje.
0: Vorige week werden plannen van de regering om de woningcrisis aan te pakken weggestemd door het parlement, waar Sanchez geen meerderheid heeft. Met nieuwe verkiezingen probeert hij die wel te krijgen. Vanaf januari moet de mobiele telefoon uit alle scholen worden verbannen. Telefoons die moeten thuis blijven of in een kluis worden gestopt. Ze mogen ook niet in de pauze de aula of op het schoolplein worden gebruikt. En dat is onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen, die vandaag werd gepresenteerd. En ook op Europees niveau ligt er een plan klaar, vertelt staatssecretaris Aerts.
2: In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's, het oneindig scrollen, een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
0: De regelgeving zou eind volgend jaar in moeten gaan. Nog een bijzonder verhaal wat opvalt vandaag. Twee broers uit Vleuten, zij zijn een

0: Maar het zijn allemaal vrijwillige chauffeurs en ook uiteindelijk vrijwillige telefonisten en planners die de telefoon opnemen en een ritje kunnen plannen.
1: Dat vinden we wel heel leuk.
0: Nou, tot zo.
2: En die ritjes zijn nog gratis, ook hoorde je bij RTV Utrecht, door donaties van ondernemers en een potje van de gemeente. Het nieuws van buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je na Zeeuwse muziek van Raccoon. Don't raise your voice. You did what you did.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Het is 12:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je zo van Piotr Houtman.
1: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Zeeland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Zeeland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
4: Het zijn engelen die komen. Dan kom je redden uit je ellende.
3: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
5: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Piotr Houtman heeft het laatste Zeeuwse nieuws voor je. Piotr, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De gemeenten Tholen, Hulst en Sluis voldoen nog steeds niet aan de asielopdracht die ze hebben gekregen van het Rijk. Dat betekent dat Zeeland, zo tegen het einde van de eerste cyclus van de spreidingswet, zich niet aan de afgesproken 2400 opvangplekken gaat houden. De drie Zeeuwse gemeenten geven aan dat ze de intentie hebben om zich aan de spreidingswet te houden, maar dat dat niet lukt vanwege overmacht, bijvoorbeeld omdat onderzoeken naar natuurwetgeving of lange participatietrajecten voor vertraging zorgen. Restaurant Rozewiet in Kortgene heeft een Michelinster gekregen. Dat is zojuist op het Michelin-gala in Maastricht bekendgemaakt. Rozewiet van koksduo Ferdy van Rijswijk en Noemi Haantjes bestaat bijna 4 jaar en is voor de eerste keer met een ster gewaardeerd. De middenweg tussen IJzendijken en Schoondijken is weer open. Daar raakte eerder vandaag een fatbiker gewond na een botsing met een auto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed onderzoek op de middenweg, maar heeft die dus nu dus weer vrijgegeven. Wel zoekt de politie nog getuigen van het ongeval. En de blessure van Jan-Paul van Hekken lijkt mee te vallen. De verdediger uit Arnhem-Muiden moest afgelopen week afhaken bij het Nederlands elftal met een kwetsuur aan de voet. Maar volgens Voetbal International zou van Hekken mogelijk komend weekend alweer kunnen spelen bij zijn club Tottenham Hotspur. Van Hekken speelde de afgelopen interlandperiode 2 wedstrijden en staat nu op 18 interlands. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden. Er wordt maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: aan de Munich. En niet of nooit geweest. 7:07. Goedemiddag, het is tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. En sinds een jaar of 6 kent Nederland het Schone Luchtakkoord. Het doel daarvan, gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren. En inmiddels doen het Rijk, alle provincies en meer dan 130 gemeenten mee. En in Zeeland heeft alleen de gemeente Terneuzen zijn handtekening gezet. En Hulst leek daar deze zomer bij te komen, maar kwam toch niet zo ver. Wat gebeurde daar precies en waarom is het nou zo belangrijk om ons in te zetten voor schone lucht? Ik ga erover praten in deze Zeeuwse Kamer met Marielle van Oers van het Schone Luchtakkoord. Goedemiddag, fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is het gesteld met de lucht? Laten we dan voor het gemak hier beginnen in dit hokje. Is het goed?
1: In dit hokje? Nou, als we dat echt specifiek willen weten, moeten we even een monitor ophangen. Dat kan aan van alles liggen namelijk.
0: Maar het is voor jou oké, persoonlijk nu?
1: Ik ben best wel benauwd, moet ik zeggen.
0: Nou, fijn dat je dat beaamt met mij. Fijn dat je bent in deze Zeeuwse Kamer. Ja, misschien moeten we beginnen bij de vraag, wat is eigenlijk schone lucht? Want, ja, vies voorbeeld, maar als ik de wind laat, dan ruikt de lucht niet meer zo schoon natuurlijk. Het gaat denk ik vooral om de industrie om ons heen, hè?
1: Het is niet alleen de industrie, maar schone lucht is eigenlijk, laten we het even bij de basis bekijken. We kijken eigenlijk naar luchtkwaliteit. En luchtkwaliteit betekent eigenlijk dat we kijken naar alle kleine deeltjes in de lucht. En de lucht bestaat uit verschillende moleculen. Maar er zijn ook een aantal deeltjes die zijn schadelijk voor de mens. Dus daar focussen we ons op bij het Schone Luchtakkoord. En dat komt van industrie vandaan, maar ook uit verkeer, ook uit veehouderijen. Er zijn eigenlijk verschillende bronnen waar die deeltjes vandaan komen. Ook zeezout is een deeltje in de lucht. En hoe groter een deeltje, zeg maar, de deeltjes hebben verschillende formaten. Grote deeltjes blijven boven in je long hangen. Wat kleinere deeltjes kunnen weer dieper de long ingaan, wat tot meer problemen kan leiden. En nog kleinere deeltjes kunnen zelfs je bloedbaan ingaan. En dat heeft allerlei gezondheidseffecten.
0: Ja, jij noemde het al even, het Schone Luchtakkoord. Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, het Schone Luchtakkoord is ontstaan eigenlijk door een staatssecretaris die in 2019 eigenlijk luchtkwaliteit heel hoog op de agenda had staan. En die dacht, we moeten eigenlijk samenwerken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat was eigenlijk ook wel vanuit WHO-advieswaarden die dan in 2005, dat is al heel lang geleden, zeg maar, zijn gepubliceerd. Waarbij de WHO echt heeft gezegd, luchtkwaliteit heeft een hele grote impact op de gezondheid van de mensen. En nou ja, zoveel jaar later, dus in 2019, is het Schone Luchtakkoord ontstaan. Door die staatssecretaris eigenlijk.
0: Ja, maar met een ambitieus doel. Er wordt gestreefd naar een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016.
1: Klopt.
0: Wat wordt daar precies dan mee bedoeld?
1: Nou, wij hebben eigenlijk gekeken naar de verloren levensjaren, noemen we dat eigenlijk. En dat is misschien een beetje een vaag verhaal, maar het gaat eigenlijk om hoeveel jaar je eigenlijk langer leeft als de lucht schoner is. En in 2016, of nou eigenlijk korter, dus verloren levensjaren. Dus in 2016 was dat 9 maanden. En nu hebben we dus berekend op basis van alle maatregelen die nog genomen gaan worden, dat in 2030 dat nog 4 maanden is. Dus in die tijd hebben we dan al 5 maanden gezondheidswinst geboekt. Dus dat is eigenlijk hoe we het bepalen.
0: Ja, maar dat is een mooie winst, toch?
1: Ja, dat is al echt wel een stukje beter.
0: Ja, maar goed, er zijn dan een hoop verschillende bedrijfstakken die de zorgen voor die uitstoot. Denk aan transport, de industrie, ja, de landbouw, wat jij zegt. Wat moeten ze allemaal gaan doen?
1: Wat moeten zij allemaal gaan doen? Ja, dat is een hele grote vraag.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat in verschillende delen van Nederland spelen er verschillende problemen. Want ja, rondom een luchthaven zal je vooral heel veel ultrafijnstof, dat zijn zeg maar de hele kleine deeltjes, daar last van hebben. Rondom veehouderijen zal stikstofdioxide een groot probleem zijn. Industrie is dan weer fijnstofdeeltjes. Dus het lichte, het is eigenlijk best wel regionaal of lokaal bepaald wat er nou eigenlijk gedaan moet worden. Er is niet één antwoord voor heel Nederland.
0: Maar goed, bij lokaal kom je bij gemeenten uit. Ja. Is daarom ook zo belangrijk dat die gemeenten zich aansluiten?
1: Ja, het is vooral belangrijk dat gemeenten aan de slag gaan met luchtkwaliteit. Schoon luchtakkoord is een vrijwillig akkoord, dus ze mogen zelf weten of ze aansluiten. Maar wat heel fijn is aan het Schone Luchtakkoord is dat er een groot netwerk is en veel kennis wat uitgewisseld kan worden. Waardoor je best wel veel geld en tijd kan besparen. Want veel beleidsmakers hebben eigenlijk weinig tijd in hun werkpakket voor luchtkwaliteit. Omdat ze vaak milieu doen. En dat is natuurlijk veel groter dan alleen luchtkwaliteit. Dus dan is het heel fijn als je ook nog andere gemeenten en provincies hebt waarmee je dus in gesprek kan gaan. Bovendien houdt luchtkwaliteit of lucht niet, zich niet aan grenzen. Dus samenwerken is daarom extra belangrijk.
0: Ja, maar daarom is het wel fijn dat die provincies in ieder geval al allemaal aangesloten zijn bij het akkoord. In Zeeland is er maar één gemeente aangesloten bij dat schone luchtakkoord. Wat vind je daarvan?
1: Ja, wat ik daarvan vind zelf is niet zo heel belangrijk. Vanuit het schone luchtakkoord vinden we het belangrijk dat de lucht schoner wordt in heel Nederland. En ja, we zien wel dat Zeeland relatief, zeg maar, vergeleken met andere provincies in Nederland op zich al betere lucht heeft dan de rest van Nederland. Dus dat is al heel positief. Dus ja, wat we ervan vinden. Ja, we zien ook dat bijvoorbeeld de gemeente Hulst, was het toch? Ja. Dat zij wel luchtkwaliteit echt hoog op de agenda willen zetten de komende jaren. Dus ja. Of ze dan meedoen of niet aan het Schone Luchtakkoord. We vinden het belangrijk dat de luchtkwaliteit verbeterd moet worden.
0: Ja. Laten we dan meteen even naar die gemeente Hulst gaan. Ja. Rob Lambert van de Pro heeft het inderdaad op de agenda staan. Meneer Lambert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom wilde u dit bespreken, dat Schone Luchtakkoord, ook in de gemeente Hulst?
2: Ja, wat je ziet is dat ik denk in zijn algemeenheid heb ik het gevoel dat schone lucht dat soms iets te makkelijk wordt weggewijfd. Hè? Van nou, het is hier al schoon genoeg en we doen al genoeg. En ik weet zelf, ik heb afgelopen maanden ook de berichtgeving gevolgd vanuit de provincie Zeeland en vanuit de gemeente Terneuzen, die die handschoen toch echt veel actiever hebben opgepakt. Zelf als astmapatiënt vind ik het ook belangrijk dat we hier schone lucht om ons heen hebben. Dus ik dacht, nou, misschien moeten we de gemeente een klein steuntje in de rug geven en kan ik in de vorm van een motie in ieder geval dit onderwerp beter geagendeerd krijgen.
0: Ja. Wat waren de reacties in de gemeente?
2: Je ziet dat er vrij gauw toch een beeld wordt geschetst van... ja, het is een beetje moeilijk, het is lastig, het is complex, het kost veel tijd, het kost veel geld, het is helemaal niet zo vrijblijvend. Dus toch een beetje vanuit angst of het onbekende gereageerd. Daar waar je toch probeert uit te leggen van nou, het is een eerste stapje. Je kan het in het begin zo groot maken als je zelf wil. Maar het begint wel bij het feit, vinden we het belangrijk om te doen. En dan kan je van daaruit kan je kijken hoe je dat als gemeente dan precies in het vat giet en vorm geeft. Maar het begint wel bij aan te geven, vinden we het belangrijk. En ja, een argument wat erbij komt was ook, gemeente Hulst heeft weinig, toch geen industrie. Maar er wordt wel voorbij gegaan aan het feit dat we wel degelijk ook veehouderij hebben. Dat we bepaalde drukke verkeerswegen hebben. En dat we ook langs een hele drukke vaarroute zitten. In de vorm van de Westerschelde.
0: Ja. Maar ik begrijp inderdaad, u vindt het heel belangrijk, maar niet iedereen vindt het dan belangrijk genoeg om te zeggen, wij gaan tekenen voor dat Schone Luchtakkoord.
2: Nee, klopt. Wat je ziet is dat er ook wel wordt gezegd, ja, in Hulst hebben we dus zelf wel schone lucht. En we hebben geen invloed op de gemeentes om ons heen, wordt er dan gezegd. En ik denk dat dat wel een verkeerde benadering is. Ik denk dat je als je als gemeente aansluit bij het Schone Luchtakkoord, dat je ook laat zien dat je het belangrijk vindt. Dat je op een gegeven moment met z'n allen ook een bepaald statement uitdraagt. Ja, en dat je geen invloed hebt op wat je buurman vindt en dat je zelf je lucht schoon vindt. Ja, dat vind ik dan eigenlijk een beetje een makkelijke benadering. Want dat is van, we willen wel schone lucht, maar ja, het moet wel een beetje bij de buurman beginnen. Ik denk dat je altijd kan kijken wat je zelf ook kan toevoegen.
0: Ja, kijk ik meteen naar Mario van Oers van het Schone Luchtakkoord. Is dat ergens een logische gedachte van, aan de buren kunnen we weinig vragen?
1: Het is inderdaad, we merken dat sommige gemeenten het lastig vinden om dus die samenwerking te vinden met de buurgemeenten. Maar ja, de meeste bronnen, zoals wegen, die lopen nou eenmaal door verschillende gemeenten heen. Of zijn provinciale wegen. Dus het is wel degelijk heel belangrijk om toch wel samen te werken. Dus ik zou dat alleen maar motiveren. Het Schone Luchtakkoord helpt daar wel bij.
0: Ja, en er werd ook gevreesd van allemaal dingetjes en regeltjes. Dat ze alleen maar meer werk daaraan kregen. Is die vrees terecht?
1: Het is wel zo dat je, als je meedoet aan het Schone Luchtakkoord, elk jaar eigenlijk een plan, uitvoeringsplan moet maken, opstellen. Maar dat kan je als gemeente eigenlijk zo groot maken als je zelf wilt. Dus Ik denk dat er inderdaad meer een soort angst is van, oh jee, het is heel veel werk. Maar uiteindelijk valt het echt wel mee. We hebben ook laatst onze format en ons dashboard allemaal wat gebruiksvriendelijker gemaakt. Dat was vorig jaar, als het goed is. Dat zou ook al moeten helpen. En ik denk dat het ook eigenlijk gewoon is het gewoon luchtkort ook gewoon heel leuk. Want we hebben ook komen veel samen bij elkaar. We spreken elkaar veel. Het netwerk zijn ook allemaal gewoon leuke mensen. Dus het is ook gewoon eigenlijk heel leuk om mee te doen.
0: Ja, dus meneer Lambert, u heeft zich eigenlijk heel makkelijk laten ompraten door de rest van de gemeente. U had gewoon voetbal stuk moeten houden hierbij.
2: Nou, eigenlijk wel. Of ik laten ompraten, dat kan ik misschien een klein beetje nuanceren. Kijk, wat je op een gegeven moment aanvoelt, of heel snel aanvoelt, in de aanloop naar zo'n raadsvergadering toe en op de avond zelf, is dat die motie geen meerderheid gaat opleveren. Op het moment dat zo'n motie wordt weggestemd, dan is het ook van tafel en van de agenda. Dus wat ik heb gedaan is de motie uiteindelijk niet ingediend, omdat ik aanvoelde dat er niet genoeg steun zou zijn. Maar wel aan de wethouder een toezegging gevraagd. Van nou, kunnen we dan eens beginnen met op een rij te zetten wat we in Hulst allemaal al doen. Om te zorgen dat we luchtkwaliteit verbeteren. Zodat we in ieder geval een actiepuntje en een beginnetje hebben om van daaruit verder te gaan kijken. Dus dan staat het in ieder geval ergens geagendeerd. Dus ik heb wat dat betreft een beetje eigen voor mezelf gekozen.
0: Ja, ja, maar heeft u wel het idee dat er nu iets gaat gebeuren met dat punt?
2: Ik denk dat het in ieder geval goed is om het inzichtelijk te krijgen. Wat ik ook wel gezien heb is dat sommige gemeentes dat volgens mij ook onder het mom van het Schone Luchtakkoord doen. Dus dat ze dat uitvoeringsplan wat ze maken, dat ze daarin ook een aantal zaken bundelen. Die ze tot nu toe ook onder andere programma's en andere afdelingen hebben zitten. Dus dat ze daar in ieder geval een centraal overzicht van maken. Kijk, ik geloof dat ik dat ga krijgen. En ik geloof ook dat ik daarover de discussie weer ga aanzwengelen. Wat er uitkomt, daar durf ik heel weinig over te zeggen.
0: Nee, maar u had het in ieder geval hoog op de agenda, ook in de gemeente Hulst.
2: Ja, absoluut.
0: Oké, bedankt even voor die toelichting. Rob Lambert van Pro in Hulst. Bedankt voor die toelichting in de Zeeuwse Kamer.
2: Dankjewel.
0: Terug hier naar de studio dan, naar Maria van Oers van het Schone Luchtakkoord. Is dat al een goede basis om daarmee te beginnen, om die punten op een rijtje te zetten, wat de gemeente dan zelf al wel doet?
1: Dat is zeker een goede basis, want dan kun je ook kijken waar er nog beperkingen zijn of waar nog niet aan de schone lucht gewerkt wordt. En überhaupt dat er over schone lucht en luchtkwaliteit gepraat wordt, vind ik zelf heel erg positief. En ik denk dat dat ook heel erg helpt bij het dus op de agenda zetten. Maar de gemeente Hulst heeft waarschijnlijk ook zelf ook wel goede afwegingen gemaakt of het wel of niet handig is of nuttig is of dat het lukt qua geld en tijd om mee te doen aan het Schone Luchtakkoord. En daar heb ik natuurlijk zelf geen zicht op, op die redenen. Maar ja, dat is een goed begin.
0: Nou precies, er wordt gestart met iets inderdaad. Ja. Hoe schoon moeten nu uiteindelijk de Nederlandse en ook de Zeeuwse luchten, hoe moeten die uiteindelijk gaan worden?
1: Goeie vraag. Eigenlijk is elk stukje schonere lucht beter voor de gezondheid. Dus het mag nog veel schoner. Er zijn vanuit de EU grenswaarden gesteld, waar we als Nederland en eigenlijk alle lidstaten van de EU aan moeten voldoen. Maar dat gaat om jaargemiddelde grenswaarden van verschillende stofjes. En er zijn natuurlijk ook piekmomenten in Nederland waarin de luchtkwaliteit slecht is. Bijvoorbeeld door smog of door de wind die dan net waait. Waardoor inderdaad wat jij al eerder zei van de industrie. Wat slechte lucht kan langswaaien. Of ja, mensen die dus hout stoken in de winter. Dus qua gemiddelde schone lucht kunnen we dat heel goed meten. Maar we moeten ook kijken naar de gezondheid van de mensen. En dan is het heel belangrijk om ervoor te zorgen voor een gezonde leefomgeving. En ik denk dat schone lucht Er is niet echt een optimum. Het moet gewoon beter. Ja,
0: ja, ja. En wanneer moet dat gelukt zijn? Het liefst morgen natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk niet reëel morgen. Want het is langzaam beleid, laat maar zeggen. Want wat je nu bedenkt, de effecten daarvan zie je misschien pas over 10 jaar. Dus ja, daar heb ik eigenlijk, wanneer het moet, heb ik geen antwoord op. Maar in 2030 moeten we in ieder geval aan de strengere grenswaarden voldoen vanuit de EU.
0: Ja. Is dat ergens niet verschillend van wat je zegt? Inderdaad, we zien de gevolgen van sommige dingen pas over 10 jaar. Ja. Het is heel sloom werk in die zin wat jij dan doet.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, het is een beetje dubbel. Je hebt beleid. waarin je heel langzaam effect hebt. Maar we hebben ook bijvoorbeeld citizen science projecten. En daarbij zie je dan wel juist alweer sneller effect. En dat gaat dan misschien niet per se om luchtkwaliteit, maar dat gaat meer om dialoog en vertrouwen tussen de overheid en de inwoners. En ook dat kan heel erg helpen bij bewustwording over schone lucht. En daar zie je dan misschien wat sneller effecten. Want kleinere stapjes, als in mensen zien, oh, mijn buurman heeft inderdaad last van deze slechte luchtkwaliteit, omdat ze dat gemeten hebben. Misschien ga ik dan toch maar niet stoken deze winter. Al die kleine dingen die helpen wel, lokaal gezien. Alleen landelijk gaat dat gewoon wat langzamer vaak.
0: Ja, nou, Zeeland dan ook een klein beetje traag. Zeeland, daar is Terneuzen die dus meedoet. Wat is je advies aan de rest van Zeeland? Aan die andere gemeenten?
1: Ja, ik denk dat mijn advies is om wel echt door te gaan met het verbeteren van de schone lucht. GGD Zeeland heeft ook begin dit jaar daar een rapport over gepubliceerd. Dat die letterlijk zeiden van ja, we zien inderdaad dat Zeeland het wel wat relatief beter doet dan de rest van Nederland. Maar dat zegt nog niet dat de lucht gezond is. Als je het relatief beter doet, zegt nog niet dat het goed is, zeg maar. Nee. Relatief goed is niet per se goed.
0: Ik deed het op school ook relatief goed, ja, vergeleken precies met de rest, maar dat betekent nog niks.
1: Nee. Dus ja, het advies. Ik zou vooral. Ik weet dat er dus een aantal projecten vanuit de provincie Zeeland opgestart zijn. Pilotprojecten om aan mee te doen. En daar roepen ze ook gemeenten voor op. Wat het in detail is, dat moeten we even bij de provincie Zeeland vragen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook er is een pilot rondom industrie. Er is een pilot rondom veehouderijen, waarin met satellietmetingen allemaal dingen in kaart worden gebracht. Er is een pilot waarin burgers ook opgeroepen worden om te gaan meten. Dus ik zou in ieder geval ook al daar aan mee gaan doen. Aan die samenwerkingsprojecten van de provincie Zeeland. Dat zal helpen. En ik denk inderdaad ook in kaart brengen van, joh, wat is de luchtkwaliteit nou hier lokaal? RIVM heeft ook laatst een nieuwe tool gepubliceerd, waarin je ook veel lokaler kan kijken wat de luchtkwaliteit is. En zo kan je een beetje beginnen, denk ik.
0: Ja, op naar meer schone lucht dan nog in de toekomst. Mariel van Oers van het Schone Luchtakkoord, dankjewel dat je hier was in de studio.
1: Jij bedankt.

0: Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soeburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
13: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
17: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
18: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
17: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
18: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: De nieuwe Bed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
25: Goedemorgen.
24: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met

Cher song If I Could Turn Back Time. En dit is de muziekmiddag waar je naar luistert. Op deze 5e oktober, de maandag na het kusmarathon weekend. En we gaan hele lekkere muziek draaien deze middag. Taylor Swift, George Ezra, meest Ilse de Lange. Nieuwe muziek is dit, Get It Right.

The Green Green Grass en The Blue Blue Sky van George Ezra, de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Zometeen weer een fragment van een liedje dat je verderop in deze uitzending gaat horen. En dan kan je weer eens even over nadenken welke plaat dat zou kunnen zijn. Eerst deze.

Oerromantische muziek van Barry White en Let the Music Play. Dat doen we natuurlijk elke dag in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws en daarna sowieso in het tweede half uur van deze uitzending deze hit. Maar wie is het en hoe heet het liedje? Nou, dat ga ik nog helemaal niet vertellen. Daarvoor moet je blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals.

0: De toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Voordeeluitjes.nl. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Zeeland is vanaf vandaag een Michelinster rijker. Restaurant Rozewiet in Kortgene mocht vandaag in Maastricht het podium op om de eerste ster te ontvangen. De andere vier Zeeuwse sterrenrestaurants hebben hun Michelinsterren vast weten te houden. Restaurant Interscaldus in Kruiningen blijft het enige Zeeuwse restaurant met 2 sterren. Naast eerste ster kregen chefs Ferdy van Rijswijk en Noemi Haantjes, de eigenaren van Rozewiet, ook de Young Chef Award. 3 Zeeuwse gemeenten krijgen de opvang voor asielzoekers maar niet rond. Daarmee voldoen ze niet aan de spreidingswet en gaat Zeeland de opgave van 2400 opvangplekken niet halen. Het gaat om de gemeenten Tholen, Hulst en Sluis. Bij Sluis is nog helemaal geen beoogde locatie voor een opvang. Die gemeente staat op de zogeheten escalatieladder van minister Van den Brink en staat daarmee actief onder toezicht van het Rijk. De middenweg tussen IJzendijken en Schoondijken is weer open. Daar raakte eerder vandaag een fatbiker gewond na een botsing met een auto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed onderzoek op de middenweg, maar heeft die nu dus weer vrijgegeven. Wel zoekt de politie nog getuigen van het ongeval. En de Middelburgse fractie van D66 heeft vragen gesteld over de bereikbaarheid van de handhaving in de stad, meldt Streekomroep Walcheren. Volgens de fractie moeten inwoners het in de weekenden doen met boa's die toevallig voorbij komen. Inwoners die de handhaving in het weekend bellen krijgen geen gehoor. D60 wil van de gemeente weten hoe middelburgers in het weekend toch kunnen worden geholpen met problemen waar de politie niet voor ingezet wordt. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Het is het begin van een nieuwe week. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Freddie Mercury op de radio en The Great Pretender. En daarvoor Son Mieu en Tell Me More. Welke hit zou dit moeten zijn? Ja, een zangeres, dat stellen we vast. Maar misschien heb je nog helemaal geen idee wie het is. Voor het antwoord, hou de radio aan.

Het was de allerlaatste hit van Wham uit de jaren 80. Dit was The Edge of Heaven. Welke hit is dit? Ja, het is een plaat van de zangeres die onlangs een nieuw album heeft uitgebracht. Dit is al van wat langer geleden. 7 jaar gaan we terug. Skyward, Davina Michel in de muziekmiddag van Omroep Zeeland.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoog opgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

nergens goed voor. Uit de tijd dat ze ook een hit hadden met Ik kan het niet alleen, de dijk bij Omroep Zeeland. Vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk uiteraard. Het is 5 oktober en zometeen gaan we eens even terug in de tijd. Kijken wat er speelde op deze datum in de popwereld. Eerst Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.

Het was haar allerlaatste hit, Tina Turner en When the Heartache is Over. Op deze datum, 5 oktober 1962, verscheen Love Me Do van de Beatles. En ja, dat was nog niet gelijk de grote, echte grote doorbraak voor de band. Die kwam even wat later, maar daarmee is het wel allemaal begonnen. Het album Tunnel of Love van Bruce Springsteen verscheen op deze datum in 1987. Ik ben toen ook naar de platenzaak gerend om die plaat te halen. En ik ben ook nog naar het optreden geweest in de Kuip in Rotterdam van de tour, de Tunnel of Love Tour. En sindsdien zijn ze eigenlijk lekker doorgegaan, de mannen van de Hoek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Zeeland is vanaf vandaag een Michelinster rijker. Restaurant Rozewiet in Kortgene mocht vandaag in Maastricht het podium op om de eerste ster te ontvangen. De andere vier Zeeuwse sterrenrestaurants hebben hun Michelinsterren vast weten te houden. Restaurant Interscaldus in Kruiningen blijft het enige Zeeuwse restaurant met 2 sterren. Naast hun eerste ster kregen chefs Ferdy van Rijswijk en Noemi Haantjes, de eigenaren van Rozewiet, ook de Young Chef Award. 3 Zeeuwse gemeenten krijgen de opvang voor asielzoekers maar niet rond. Daarmee voldoen ze niet aan de spreidingswet en gaat Zeeland de opgave van 2400 opvangplekken niet halen. Het gaat om de gemeenten Tholen, Hulst en Sluis. Bij Sluis is nog helemaal geen beoogde locatie voor een opvang. Die gemeente staat op de zogeheten escalatieladder van minister Van den Brink en staat daarmee actief onder toezicht van het Rijk. En de Middelburgse fractie van D66 heeft vragen gesteld over de bereikbaarheid van de handhaving in de stad, meldt Streek Omroep Walcheren. Volgens de fractie moeten inwoners het in de weekenden doen met BOA's die toevallig voorbij komen. Inwoners die de handhaving in het weekend bellen zouden geen gehoor krijgen. D66 wil van de gemeente weten hoe middelburgers in het weekend toch kunnen worden geholpen met problemen waar de politie niet voor ingezet wordt. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl. En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer file door een spoedreparatie bij de Drechttunnel. Daar is 1 rijstrook dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

Nick Kershaw. En in de videoclip die hij toen de tijd erbij heeft gemaakt, zien we allerlei verwijzingen naar Alice in Wonderland. The Riddle bij Omroep Zeeland. Ed Sheeran, ja, gaat door een roerige fase op dit moment. Dit is zijn liedje Camera.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Susanna Freek en ze blijven gewoon lekker muziek uitbrengen. Vorige week ook weer. Dit was het liedje Goud bij Omroep Zeeland. En nu gaan we naar Noorwegen, naar het trio De Balza. Is dit Magnetic Omroep Zeeland.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
3: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den

Heerlijk, hè? Dit liedje van Dusty Springfield in een andere versie uit de jaren 80. UB40 en Chrissy Hynde en Breakfast in Bed. Straks eens even kijken wie er vandaag jarig zijn. Welke bekende popsterren op deze datum 5 oktober. Misschien heb je wel met een van de onderdelen van de kustmarathon meegedaan. En heb je dan best wel wat pijntjes vandaag? Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Lekker blijf luisteren naar de radio, dan komt alles goed. I've been

0: Marta Reeves en de Vandellas. Het is 5 oktober. Ben je vandaag jarig? Dan gaan we natuurlijk even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Je deelt deze dag met Steve Miller van de Steve Miller Band. Bekend van hits als The Joker en Fly Like an Eagle. De man wordt 83. Brian Johnson van AC/DC. De zanger wordt 79. En Bob Geldof, de organisator van Live Aid. Hij zat ook in de band The Boomtown Rats. I Don't Like Mondays, daar ken je hem van. Hij wordt vandaag 75. En de man van Axel Foley. Harold Faltermeyer viert vandaag zijn 74ste verjaardag.

konden weer even een dansje doen met Pink. Dit was Runaway. Ik heb bij mij een rat met allemaal jaartallen erop. De rat is niet groot. Ik kreeg een laatste mailtje van iemand die dacht dat het een soort reuzenrat is. Nee, het is gewoon een klein rat met mooie jaartallen van eind jaar 50 tot heden. En het rat bepaalt uit welk jaar de volgende plaat komt. Zo. Even een slinger eraan geven. En ja, we komen uit in de jaren 80. Dan pak ik snel het mapje erbij. Dat was het jaar dat de Rolling Stones een optreden gaven in de Kuip. In de zomer van dat jaar. En in de hitlijsten OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark met Made of Orleans. Pas de Dutchie van de musical Youth hoorde je veel op de radio. Kim Wilde met Cambodia. En eigenlijk een anti-radioplaat belandde één weekje op nummer 1. Dire Straits met Private Investigations. Maar het was ook een heel goed jaar voor die gekke band uit Engeland. Madness, Our House.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Zeeland is vanaf vandaag een Michelinster rijker. Restaurant Rozewiet in Kortgene mocht vandaag in Maastricht het podium op om de eerste ster te ontvangen. De andere 4-sterrenrestaurants hebben hun Michelinster-status vast weten te houden. Restaurant Interscaldes in Kruiningen blijft het enige Zeeuwse restaurant met 2 sterren. Naast de eerste ster kregen chefs Ferdy van Rijswijk en Noemi Haantjes, de eigenaren van Rozewiet, ook de Young Chef Award. De eigenaresse van de voormalige stoffenwinkel in het pand van oud-wethouder Schot van Schouwen-Duiveland en haar man hoeft geen achterstallige huur te betalen. Dat is de uitspraak van de kantonrechter in Middelburg. Volgens de rechter heeft de huurster terecht minder huur betaald nadat haar winkel beschadigd raakte als gevolg van de verbouwing van het pand van de oud-wethouder. De winkeleigenaresse raakte zwaar gedupeerd door de verbouwing. In april 2023 ontstond een forse lekkage nadat een deel van het dak van het pand was verwijderd. Daardoor raakte een deel van de inventaris van de stoffenwinkel nat en beschimmeld en moest die worden weggegooid. Waar kunnen Middelburgers in het weekend terecht als er handhaving nodig is? Dat wil de fractie van D66 weten, zegt Streekomroep Walcheren. Volgens de fractie moeten inwoners het in de weekend doen met boa's die toevallig voorbij komen en krijgen mensen die de handhaving bellen geen gehoor. D66 heeft daarover vragen gesteld aan het college van BMW. En de brandweer in Goes zat vanmiddag bijna letterlijk met de gebakken peren, meldt HV Zeeland. De brandweer moest uitrukken voor een mogelijke brand bij een zorgflat. Bij het pand aangekomen bleek de bewoner niet thuis, terwijl er op het vuur een pannetje peren overkookte. De brandweer heeft de peren onschadelijk gemaakt. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

Sting en Fields of Gold. En luister ook naar die versie van Eva Cassidy. Die is ook geweldig, misschien wel net zo mooi. En daarvoor Ella Langley bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag met Choosing Texas. De grootste hit in Amerika. 3, 2, 1, daar hebben we van genoten afgelopen zomer. Van deze, van Benton.

Wat wordt er toch goede muziek gemaakt in New Soul? Shanna Spiro en Great Expectation. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland, ook op deze maandag. Zeeland komt thuis met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten. En vanaf 5:30 uiteraard weer. Zegt u het maar, bel 011845x9 of stuur een appje als je wil meepraten over het onderwerp van deze dag.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteerinzeeland.nl.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Twee restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is 2 minuten over 4. Goedemiddag, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Voor Bergen op Zoom oosten file van 5 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten op dit moment.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ja, kun je blijven staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Omroep Zeeland.
15: Ja, probeer de schermtijd voor kinderen verder in te beperken. Het kabinet komt met dat advies. Maar in Goes doen ze het al een aantal jaren op het Calvijncollege. Hoe kijken zij naar dat advies wat nu is uitgebracht? Je hoort er zo meer over in deze Zeeland komt thuis. Waarom is er slechts 1 Zeeuwse gemeente aangesloten bij het Schone Luchtakkoord? En het leven van Marianne Pollemans, onze ziel in het buitenland in Noorwegen zometeen. Dat leven bestaat uit feestvieren, pizza's en ook internationale buren. Er meer over in deze Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert, bijna 6 minuten over 4. Met muziek van Bluff en Raccoon.

0: Bluff, samen met Raccoon en Glas hier bij Omroep Zeeland. Het kabinet dat adviseert om schermtijd voor kinderen verder in te perken. Daarom denken ze eraan om mobieltjes te verbieden op scholen. Nou, op het Calvijn College in Goes doen ze dat al sinds 2020 en ze zijn er daar erg blij mee. Docent maatschappijleer is Flip Quist van het Calvijn College en hij was betrokken bij de invoer van die nieuwe regels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat vindt u ervan, dat advies van het kabinet nu?
1: Nou, daar ben ik erg blij mee. Het ligt in de lijn van de ontwikkelingen die we de laatste tijd zien. Dus in dat opzicht verbaast het me niet helemaal. Maar ik ben wel heel blij dat het kabinet nu ook deze stap durft te nemen.
0: Ja, even terug naar het Calvijn College. Wat zijn daar nu de regels rond mobieltjes op school?
1: Niet anders dan 6 jaar geleden. Eigenlijk hebben we toen het beleid ingevoerd van thuis of in de kluis. Of om mooier te formuleren, be smart, lock up your phone. Van je bent een wijs iemand op het moment dat je op school dat ding uitlaat. In plaats van dat je jezelf er als slaaf achteraan holt de hele dag. Je was op school om we hebben gezegd van je bent op school om te leren. En je bent niet om op school om afgeleid te worden.
0: Nee.
1: Dus in dat opzicht is er niks veranderd.
0: Nee, maar hoe was dat toen de tijd om in te voeren?
1: Ja, toen kregen we heel veel bezoek van de pers. Die eigenlijk ons zeiden van wat zijn jullie van plan? Jullie gaan terug naar de middeleeuwen. Zo'n beetje was het gevoel. Van dit is een onmogelijk iets, dit is niet meer van deze tijd. Dat was toen ongeveer wel de stroom waar we tegenop moesten boksen.
0: En hoe reageerden leerlingen daar toen de tijd op?
1: Nou, we hadden van tevoren een onderzoek gedaan onder docenten en onder ouders. Die allebei 80% eigenlijk aangaven, we vinden het een goed idee. De mening van de leerlingen hebben we toen niet gevraagd, omdat we die wel konden voorspellen. Maar op de dag dat het ingevoerd werd, moeten we echt zeggen, was er eigenlijk nagenoeg geen weerstand onder de leerlingen in die zin. De mobieltjes waren weg en leerlingen hebben zich eigenlijk vanaf dag 1 erbij neergelegd.
0: En dat is 6 jaar later eigenlijk niet anders?
1: Ze zijn weg uit het straatbeeld op school. Dus wat dat betreft zijn ze inderdaad, we hebben het beleid van niet zichtbaar, niet hoorbaar. En wat er precies in de toiletgroepen gebeurt, dat gaan we niet controleren. We willen geen politiestaat zijn, maar we hebben weer een gezellige school terug.
0: Ja, wat is dat inderdaad het resultaat wat u nu ziet?
1: Nou, leerlingen praten met elkaar. In de aula is het weer geroezemoes. Het is weer levendig in school. En dat was een tijd lang anders, dat er gangen vol met leerlingen zaten die op mobieltjes zaten te gamen en overal aandacht voor hadden, behalve voor elkaar. En dat is wel een van de mooie winstpunten, dat we nu weer een plaats zijn waar leerlingen elkaar ontmoeten.
0: Ja, maar naast dat sociale aspect, zijn de resultaten bijvoorbeeld ook, zijn die beter geworden van leerlingen?
1: Ja, die vraag krijgen we vaker. We hebben dat niet gemeten als zodanig. Misschien is nog wel veel belangrijker het effect op lange termijn, dat we onze leerlingen een gezond patroon willen aanwennen van je bent op school en daar ontmoet je elkaar en daar ben je om te leren. En er zijn andere momenten dat je gebruik kunt maken van je smartphone in je vrije tijd, maar niet in de setting waarbij concentratie een vereiste is.
0: Nee, precies. Flip Quist van het Calvijn College in Goes, waar de mobieltjes al langer zijn teruggedrongen. Bedankt voor de toelichting.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Aretha Franklin en Respect. Het is 4:15. We gaan eens kijken naar het weer. Dat doen we met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: En toch best een mooie dag, hè? Veel zon, dat ze gezien hebben tot nu toe.
1: Ja. Ja, zeker. We begonnen natuurlijk vanochtend wel op een aantal plaatsen met mistbanken en ook wat lage bewolking. Nou, dat moest eventjes weggewerkt worden. Dat lukte ook uiteindelijk wel prima. In de loop van de ochtend kwam de zon er beter bij. De mist die verdween. En wat overbleef, dat waren wat hoge wolkensluiers. Die hebben we op dit moment ook. En daarbij flinke zonnige periode, waarbij de temperatuur nog is uitgekomen op ruim 20 graden. En in Westdorpen 21,8. Nou ja, dat is natuurlijk toch wel het de plek in Zeeland die heel vaak de hoogste temperaturen heeft. Landelijk gezien werd het nog iets warmer. In het zuidoosten werden temperaturen van 22 graden bereikt. Maar ja, goed, weer een warme dag in Zeeland.
0: Ja, en gaat dat doorzetten, dat zonnige weer wat we vandaag hebben gezien?
1: Ja, nou, als je kijkt naar de weerkaart voor morgen en woensdag, dan blijft dat nog eventjes doorgaan. Woensdag is het wel zo dat het hoge drukgebied bij ons wegtrekt. Maar vanavond en vannacht en morgen is het rustig. De wind die is vanavond en vannacht variabel en zwak. Windkracht 1, soms 2. En omdat er brede opklaringen zijn, behalve dan die hoge bewolking die we ook vannacht wel hebben, denk ik dat het ook weer flink kan afkoelen. En lokaal kan het kwik zakken tot 7 graden. Op andere plekken in de provincie zal het wat meer aan de waterkant iets minder frisjes worden. En dan liggen de minimumtemperaturen tussen 9 en 13 graden. Maar omdat die luchtsoort in de loop van de dag ietsjes vochtiger is geworden, denk ik dat met deze temperaturen die als minimum worden verwacht, dat er toch wel op grotere schaal mist en nevel kan ontstaan in de loop van de, laten we zeggen, late avond en komende nacht. Dus ook morgenochtend denk ik dat we weer eerst met die mist te maken hebben die ook weer moet worden weggewerkt. Nou ja, en als dat dan uiteindelijk lukt, dan wordt het ook weer zo'n 20, 21 graden. De wind is ook morgen zwak. Komt in eerste instantie uit een zuidelijke richting. Maar ik verwacht eigenlijk dat hij in de loop van de dag variabel wordt en dat er nauwelijks meer een richting aan te geven is. Dus een erg rustige dag. Meer wind hadden we vandaag in ieder geval. En meer wind krijgen we ook als we dus kijken naar woensdag. Dan wordt het een matige tot misschien wel even vrij krachtige noordwestenwind. Nog wel hebben we de zon en droog weer. 19 of 20 graden wordt de maximumtemperatuur. En dan gaan we daar afscheid van nemen vanaf donderdag. Want dan krijgen we te maken met heel ander weer. Periode met regen, er komen buien. En het wordt ook een stuk kouder. Het zal echt wel even wennen worden. Want er komt een krachtige noordwest-zuidwestenwind te staan. Windkracht 6, soms 7. Maximumtemperaturen van 14, 15, misschien 16 graden. Ja, dat is natuurlijk al een tijdje geleden dat we dat hebben gehad.
0: Ja, precies. Oké. We weten dat het eraan zit te komen. John Haviga, dankjewel. Op de weg eventjes kijken. Met 2 vertragingen gemeld. De eerste op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Voor Knoopend Zoomland een file van 6 kilometer. Na 11 minuten komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is afgesloten. Hier staat stil op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oude Hoorn 4 kilometer. Naar hier vertraging iets meer dan 5 minuten op dit moment.

0: Feels Part 2. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Want als scholen hun papieren boeken kopen, dan moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. En dat leidt tot onnodig hoge kosten. De toezichthouder wil daarom dat er een einde komt aan die verplichting. Uitgever Nordhof zegt gehoor te geven aan die oproep, maar dat kost tijd, zeggen ze.
1: We zijn nu bezig met de nieuwe curriculumdoelen. Het curriculum verandert in Nederland. Ja, dus al die methodes worden sowieso nu weer tegen het licht gehouden. Maar dat duurt echt wel een jaar of twee voordat dat helemaal vanaf het eerste idee tot en met het boek en het digitale stuk, voordat dat er is.
0: Ook de branchevereniging zegt gehoor te geven aan de oproep van de ACM. Ander nieuws wat vandaag opvalt. Het meisje van de parel is terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer dat hing 5 weken in Japan in een museum in Osaka. Het Mauritshuis dat werd verbouwd. Dus er waren meer werken uit het Haagse museum uitgeleend. Nou, verslaggever van Omroep West die zag eerder vandaag hoe het meisje van de parel terugkeerde. Dat was echt wel een momentje.
2: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
3: Het was niet moeilijk, omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na het 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
0: Nou, in zaal 15 kun je haar dan weer zien, het meisje met de parel. En heel veel mensen die kwamen gisteren op Dierendag naar Stramprooi. Dat is de plek waar een opvang met honderden dieren is die ooit gedumpt zijn. Stichting zorgt ervoor dat deze dieren geen spuitje krijgen of afgevoerd worden naar het slachthuis. Ze vangen ruim 500 dieren op. En dat hoor je.
4: Veel daarvan zijn nu buiten. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch dit kabaal. En, maar het is toch een lekker geluid. Heerlijk.
5: Blij dat ze hier goed opgevangen worden. En dat er goed voor gezorgd wordt. Ja.
6: Ja. Poezen en hele grote hanen en honden en varkens en schapen.
7: Ja? En wat vinden jullie hiervan?
8: Leuk. Deze mensen die dit allemaal regelen, die verdienen een standbeeld. Ik vind het echt, krijg er ook kippenvel van.
0: Het was een druk met bezoekers die niet alleen voor de dieren kwamen, maar ook om geld te doneren voor al het voer dat ze elke dag aan al die dieren geven. Is nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Zometeen terug naar het laatste Zeeuwse nieuws en we reizen af naar Noorwegen, onze ziel in het buitenland.

0: Simply Red. Something got me started. Het is bijna 4:30, zometeen naar Noorwegen, naar onze ziel in het buitenland. En je wordt zo bijgepraat over het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
1: Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper, elke donderdag op tv.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 4:30. Pilter Houwman heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Pilter, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij het bedrijf Ecotank in Wemeldingen is vorige maand een grote hoeveelheid melassen in het water terechtgekomen. Melassen is een donkere, dikke vloeistof die overblijft bij het maken van suiker uit bieten. De vervuiling werd ontdekt door ambachtsheer Ab Brouwer uit Biezelingen, die toezicht houdt op de sloten in de omgeving. Volgens Brouwer liggen er honderden dode vissen op de bodem.
7: Ja, ik ben triest omdat de paling dood is. Vooral de paling. Er zitten ook andere vissen natuurlijk nu, want ja, er komen ook andere vissen in dit water, zo zag je ze aan, maar die zijn ook dood. Die zijn de vorige keer al dood gegaan. Als ze nu niet dood zijn, dan zijn het hele sterke.
6: Volgens Brouwer kan het herstel van het water meer dan 10 jaar duren. Ecotank bevestigt dat er vorige maand iets fout is gegaan. De eigenaresse van de voormalige stoffenwinkel in het pand van oud-wethouder Schot van Schouwen-Duiveland en haar man hoeft geen achterstallige huur te betalen. Dat is de uitspraak van de kantonrechter in Middelburg. Volgens de rechter heeft de huurster terecht minder huur betaald nadat haar winkel beschadigd raakte als gevolg van de verbouwing van het pand van de oud-wethouder. De winkeleigenaresse raakte

0: waren gedupeerd door de verbouwing. In april 2023 ontstond een forse lekkage nadat een deel van het dak van het pand was verwijderd. Daardoor raakte een deel van de inventaris van de stoffenwinkel nat en beschimmeld en moest die worden weggegooid. En waar kunnen Middelburgers in het weekend terecht als er handhaving nodig is? Dat wil de fractie van D66 weten, zegt Streekomroep Walcheren. Volgens de fractie moeten inwoners het in de weekenden doen met boa's die toevallig voorbij komen en krijgen mensen die de handhaving bellen geen gehoor. D66 heeft vragen gesteld aan het college van BMW. En dan het weer in Zeeland. Er zijn flink zonnige perioden vanmiddag en wat hoge wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Kilter, dankjewel. Dus kijk op de weg, daar twee vertragingen gemeld. Eerst op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Voor Bergen op Zoom Oost 7 kilometer. Je vertraging is er zo'n 5 minuten. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook nog steeds afgesloten. En de A16 van Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum een file van 17 kilometer. Daar is je vertraging ruim een half uur op dit moment.
2: Goedemiddag, Zeeland.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Het is 4:30 geweest. Kaarsjes moeten we nog uitblazen voor Marianne Pollemans, onze Zeeuw in het buitenland. Marianne, gefeliciteerd nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe jong ben je geworden?
1: 34.
0: Oh, dat valt toch allemaal best wel mee, hè?
1: Ja, zeker.
0: Of vind je het heel heftig?
1: Nee hoor, helemaal niet. Nee. Kom net kijken.
0: Nee, dat is ook zo. Dat herken ik. Hey, hoe heb je het gevierd?
1: Nou, ik heb het gevierd met 126 oude mensen.
0: Sorry?
1: Want het was een Nationale Ouderendag, Internationale Ouderendag.
0: Oh.
1: En vanuit mijn werk hebben we dan altijd gratis diner voor alle gepensioneerden in de gemeente. En dit jaar waren het er 126. En wat ik niet wist, is dat ze zich hadden voorbereid op een happy birthday en een taartje. Nou. Dus ik werd goed verrast.
0: Nou, en ik kan me voorstellen, tussen de 126 ouderen, dan voel je je ineens heel jong.
1: Ja hoor, ja, dan was ik heel jong, ja. Dat klopt. Leeftijd was 70 plus, dus ik was heel jong.
0: Nou precies, inderdaad. Hey, maar leuk zeg, en zoveel mensen die je toezingen, dat is toch wel indrukwekkend ergens.
1: Ja, is ook wel heel erg leuk. Zeker ook dat er sommigen van zijn ook vrijwilliger bij ons in het vrijwilligerscentrale waar ik werk.
0: Ja.
1: Die wisten dan dat ik jarig was. Dus het is heel leuk dat ze dan het initiatief nemen om je dan toch even extra aan het zonnetje te zetten.
0: Nou precies, inderdaad. Nou, gefeliciteerd nogmaals, 34. Dat is mooi en fijn dat allemaal geweest is. Hoe internationaal is bij jullie die buurt? Want ik heb het idee dat je alleen maar mensen om je heen hebt die weer ergens anders vandaan komen.
1: Ja, we hebben best wel een kring met internationale mensen, inderdaad. Ja. We hebben het plekje waar we eerst woonden, dat is hier 10 minuutjes vandaan. En daar hadden we een Franse buurvrouw.
0: Aha.
1: Daar waren we uitgenodigd voor een pizzaavond vrijdag.
0: Heerlijk zeg.
1: Ja, dat was heel lekker.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Maar dan zelf neem ik aan die pizza's maken en zo.
1: Ja, klopt. We waren uitgenodigd om 5 uur al. Maar goed, toen was er een elandenhond ontsnapt. Dus die moesten we eerst gaan zoeken in het bos.
0: Oh, ja. Zul je net zien.
1: Ja, precies. Dus eerder dat de eerste pizza aan de oven ging, was het 9 uur.
0: Ah.
1: Maar daarvoor hadden we een goede trim gehad, in ieder geval.
0: Grappig zeg. Hey, maar vroeger Franse buren gehad. Wat voor nationaliteiten zitten er nog meer bij jullie in Kwietenzijd?
1: Heel veel Nederlandse. Heel veel Nederlanders. We kennen een paar Fransen. Er zijn ook best wel wat Oekraïense op het moment.
0: Maar hoe komt dat? Is het zo leuk om daar te wonen? Staat het heel hoog aangeschreven ergens? Reizen er per ongeluk in?
1: Ja, ik denk dat het gewoon allemaal maar toevallig is. Het is niet dat we nou ergens reclame gemaakt worden van kom naar Kwietsheid, woon hier, want... Nee, ja, het is toevallig. Ja, geen idee.
0: Het is wel echt heel toevallig, want Nederlanders zitten dus echt overal blijkbaar. En dus ook bij jullie daar.
1: Het is nog erger als onkruid, zeggen wij wel eens. Het duikt overal op.
0: Ja, precies. Inderdaad. Maar zie je die Nederlanders dan ook vaker dan de Noren daar of dat dan niet?
1: Nee, dat probeer ik ook wel te voorkomen. Ik woon niet voor niks in Noorwegen om dan een nieuwe Nederlandse kolonie hier te starten, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus nee, dat wil ik ook absoluut niet. Maar je weet wel dat ze er wonen.
0: Nou, precies. Als je ergens tegenaan loopt, dan kun je misschien toch bij elkaar terecht.
1: Het is vooral, net als ik weet ook waar ze wonen en dat is andersom dan ook. Dus als er dan weer een nieuwe bij iemand komt, dan is zo van, oh ja, weet je diegene daar in dat blauwe huis?
0: Ja,
1: dat is ook een Nederlander. Dus ja, het praatje gaat snel.
0: Ja, precies, inderdaad. Hey, tot slot, de herfst is echt begonnen en de wintervoorbereidingen zijn daar volop bezig. Betekent ook dat de voetbaltraining buiten erop zit, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, qua temperatuur zou het nog prima kunnen, maar het wordt gewoon al te vroeg donker eigenlijk. En voor die kleintjes hebben ze dan doen ze geen lichten aan en zo. Dan gaan ze gewoon naar binnen.
0: Oh, dus dat is wel binnen gewoon dan training?
1: Ja, dan wordt het gewoon nu zaalvoetbal tot maart, april. Het ligt een beetje aan wanneer de sneeuw weer weg is. En dan gaan ze weer terug naar buiten.
0: En maar wat handig dat ze dan gewoon zeggen, nou, we doen een half jaar zaalvoetbal en daarna gaan we weer naar buiten en dan is alles alsof er niks is veranderd.
1: Nou ja, klopt. Dus de laatste competitiewedstrijd was 2 weken terug. En afgelopen week was dan de laatste training buiten.
0: Ja. Nou, we volgen het allemaal dankzij jou in Noorwegen. Marianne Pollemans, dankjewel voor deze week. En tot volgende week maar weer, zou ik zeggen.
1: Ja, heel graag. Fijne week. En doei.

Bruce Springsteen en My Hometown. Bijna 16:45 is het. Ja, plak jij nog wel eens een postzegel op een envelop? Nou, PostNL die heeft een nieuw postzegel uitgebracht over de Deltawerken. Precies 40 jaar na de ingebruikname van de Oosterscheldekering. Dat is dan weer een eerbetoon aan een stukje Zeeuwse geschiedenis. En misschien toch ook wel aan een manier van post versturen die steeds minder vanzelfsprekend lijkt. We zijn benieuwd, inzegt u het maar. Gebruik jij nog postzegels? En je kunt je mening achterlaten om 17:30. Ga ik er graag over met je in gesprek. Maar nu je mening achterlaten kan alvast via de poll op ons WhatsApp-kanaal. Ik gebruik nog regelmatig postzegels, is daar de stelling. Nou, nek aan nek. 49% zegt op dit moment ja, die gebruik ik. Net iets meer de meerderheid, 51%, zegt nee. Ben benieuwd aan welke kant jij staat. Je mening is welkom, zometeen om 17:30. Inzicht u het maar. En nu, have it all, Jason Mraz. Nee,

0: Jason Mraz en Have It All. Het leek bijna te gebeuren. Toch heeft Hulse zich deze zomer niet aangesloten bij het Schone Luchtakkoord. Ja, het doel van het akkoord is het gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Nou, meer dan 130 meter doen mee, maar in Zeeland alleen de gemeente Terneuzen. En degene die in Hulst het op de agenda heeft gezet is Rob Lambert. Hij is een raadslid van PRO. En hij vertelt in de Zeeuwse Kamer waarom hij dit punt wilde bespreken in de gemeente.
1: Ja, wat je ziet is dat, ik denk in zijn algemeenheid, heb ik het gevoel dat schone lucht, dat soms iets te makkelijk wordt weggewijfd. Hè? Van nou, het is hier al schoon genoeg en we doen al genoeg. En ik weet zelf, ik heb afgelopen maanden ook de berichtgeving gevolgd vanuit de provincie Zeeland en vanuit de gemeente Terneuzen, die handschoen toch echt veel actiever hebben opgepakt. Zelf als astmapatiënt vind ik het ook belangrijk dat we hier schone lucht om ons heen hebben. Dus ik dacht, nou, misschien moeten we de gemeente een klein steuntje in de rug geven en kan ik in de vorm van een motie in ieder geval dit onderwerp beter geagendeerd krijgen.
0: Ja. Wat waren de reacties in de gemeente?
1: Je ziet dat er vrij gauw toch een beeld wordt geschetst van... ja, het is een beetje moeilijk, het is lastig, het is complex, het kost veel tijd, het kost veel geld, het is helemaal niet zo vrijblijvend. Dus toch een beetje vanuit angst of het onbekende gereageerd. Daar waar je toch probeert uit te leggen van nou, het is een eerste stapje. Je kan het in het begin zo groot maken als je zelf wil. Maar het begint wel bij het feit, vinden we het belangrijk om te doen. En dan kan je van daaruit kijken hoe je dat als gemeente dan precies in het vat giet en vorm geeft. Maar het begint wel bij aan te geven, vinden we het belangrijk. En ja, een argument wat erbij komt was ook, gemeente Hulst heeft weinig, toch geen industrie. Maar er wordt wel voorbij gegaan aan het feit dat we wel degelijk ook veehouderij hebben. Dat we bepaalde drukke verkeerswegen hebben. En dat we ook langs een hele drukke vaarroute zitten. In de vorm van de Westerschelde.
0: Ja. Maar ik begrijp inderdaad, u vindt het heel belangrijk, maar niet iedereen vindt het dan belangrijk genoeg om te zeggen, wij gaan tekenen voor dat Schone Luchtakkoord.
1: Nee, klopt. Wat je ziet is dat er ook wel wordt gezegd, ja, in Hulst hebben we dus zelf wel schone lucht. En we hebben geen invloed op de gemeentes om ons heen, wordt er dan gezegd. En ik denk dat dat wel een verkeerde benadering is. Ik denk dat je als je als gemeente aansluit bij het Schone Luchtakkoord, dat je ook laat zien dat je het belangrijk vindt. Dat je op een gegeven moment met z'n allen ook een bepaald statement uitdraagt. Ja, en dat je geen invloed hebt op wat je buurman vindt en dat je zelf je lucht schoon vindt. Ja, dat vind ik dan eigenlijk een beetje een makkelijke benadering. Want dat is van, we willen wel schone lucht, maar ja, het moet wel een beetje bij de buurman beginnen. Ik denk dat je altijd kan kijken wat je zelf ook kan toevoegen.
0: Ja, kijk ik meteen even naar Mario van Oers van het Schone Luchtakkoord. Is dat ergens een logische gedachte van, aan de buren kunnen we weinig vragen?
2: Het is inderdaad, we merken dat sommige gemeenten het lastig vinden om dus die samenwerking te vinden met de buurgemeente. Maar ja, de meeste bronnen, zoals wegen, die lopen nou eenmaal door verschillende gemeenten heen. Of zijn provinciale wegen. Dus het is wel degelijk heel belangrijk om toch wel samen te werken. Dus ik zou dat alleen maar motiveren. Het Schone Luchtakkoord helpt daar wel bij.
0: Ja, en er werd ook gevreesd van allemaal dingetjes en regeltjes. Dat is alleen maar meer werk daaraan kregen. Is die vrees terecht?
2: Het is wel zo dat je, als je meedoet aan het Schone Luchtakkoord, elk jaar eigenlijk een plan, uitvoeringsplan moet maken, opstellen. Maar dat kan je als gemeente eigenlijk zo groot maken als je zelf wilt. Dus ik denk dat er inderdaad meer een soort angst is van, oh jee, het is heel veel werk. Maar uiteindelijk valt het echt wel mee. We hebben ook laatst onze format en ons dashboard allemaal wat gebruiksvriendelijker gemaakt. Dat was vorig jaar, als het goed is. Dat zou ook al moeten helpen. En ik denk dat het ook eigenlijk gewoon, is het gewoon luchtkort ook gewoon heel leuk. Want we hebben ook komen veel samen bij elkaar. We spreken elkaar veel. Het netwerk zijn ook allemaal gewoon leuke mensen. Dus het is ook gewoon eigenlijk heel leuk om mee te doen.
0: Nou, meer over dat Schone Luchtakkoord, waar je dus aan mee moet doen volgens haar. In de Zeeuwse Kamer vandaag. Het hele gesprek lees, kijk of luister je terug via onze site en de app.

0: Bruno Mars, sorry, en On My Soul. We zijn in Zeeland weer een Michelin-sterke rijker. Hoe dat precies in elkaar zit, hoor je zo meteen. Na vijf in Zeeland komt thuis. Niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar zelfs vijf medailles in één kusmarathonweekend behalen. Tycho deed het, een van de iconen misschien wel van de kusmarathon van de 2026-editie. En het gaat ook over de spreidingswet. Dat en meer bespreken we zometeen als je blijft luisteren. Na vijf naar Zeeland komt thuis. Omroep
1: Zeeland. De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
1: Voordeeluitjes.nl. Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
13: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
14: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt AMREF Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
21: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
22: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
23: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
24: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
27: Omroep Zeeland.
0: De gemeente Sluis kreeg van het Rijk een tik op de vingers omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Maar toch heeft dat verscherpte toezicht niet zoveel veranderd. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Ook over paling en garnalen. Dus ze gaan dood in Wemeldingen. Wat is nou precies de oorzaak? 5 onderdelen, 5 medailles en maandagochtend zonder spierpijn wakker worden. Bijzondere verhaal van Tycho die terugblikt op de kustmarathon. Hoor je ook zo in Zeeland komt thuis. 5 minuten over 5, een hele goede middag. De gemeente Sluis staat onder actief toezicht van het Rijk, omdat het de asielopdracht niet haalt. Maar wat voor effect heeft dat eigenlijk? Want Sluis haalt zich niet aan de eisen van de spreidingswet en kreeg daarom in juli een tik op de vingers van asielminister Bart van den Brink. De gemeente staat op de zogeheten escalatieladder. Dat is een zwarte lijst met gemeenten die zich niet aan de afspraak houden. Wat merken ze daarvan in Sluis?
28: Op de lijst van asielminister Van den Brink komen steeds meer gemeenten te staan. Aalsmeer, Aalten, Bergen, Beverwijk, Culemborg. En bij de S staat dan gemeente Sluis. Een van de inmiddels 42 gemeenten die onder actief toezicht staat van het Rijk. De lijst van Van den Brink is niet alleen een lijst, het is ook een ladder. Hoe hoger de treden, hoe pijnlijker de tik op de vingers. Sluis staat onder treden 3. Wat betekent dat nu precies voor de gemeente Sluis?
1: Ja goed, dat zal de minister zal ons vragen van wat we tot nu toe gedaan hebben en wat de plannen voor de toekomst nog zijn.
28: En wat gaat u dan zeggen?
1: Nou, dat we in gesprek zijn en ambtelijk is dat al geweest. Dus we zetten de lijn voort dat we steeds in constructief gesprek zijn met elkaar.
28: U hoort hier wethouder Marianne van Oosterbrugge van de gemeente Sluis, die asiel in haar portefeuille heeft. Sluis moet 130 asielzoekers opvangen, maar heeft geen enkele plek beschikbaar. De minister probeert met zijn escalatieladder de druk op te voeren. Maar lukt dat ook een beetje? Zorgt het actieve toezicht van het Rijk voor schot in de zaak bij de gemeente Sluis?
1: Nee, dat is niet anders dan daarvoor. We waren al constructief in gesprek, zowel met de 13 Zeeuwse gemeenten als met het COA. En die treden 3 heeft daar geen invloed op.
28: Maar Van den Brink kan de gemeente Sluis op treden 4 zetten, of treden 5, of treden 6. En dan kiest het Rijk zelf een plek uit voor een AZC. Dat is een beetje zoals vroeger als je vader tegen je zei: als je nu niet kiest, dan kies ik. En dan wist je eigenlijk al genoeg.
1: Maar zover zijn we nog niet, hoor.
28: Nee, maar als er natuurlijk geen stappen worden gemaakt, komt dat op een gegeven moment.
1: Nou, u zegt geen stappen worden gemaakt.
28: Dat zegt u ook?
1: De stappen worden wel gemaakt, want okay, we zijn steeds in gesprek.
28: In hoeverre dat gesprek iets oplevert, kun je je afvragen. Na 2 jaar is er nog steeds geen locatie in beeld voor een AZC. Maar volgens de wethouder valt dat te verklaren.
1: Sluis is misschien een wat andere gemeente dan andere gemeentes in het land. We kijken naar leefbaarheid, we kijken naar de bewoners, maar we kijken ook naar welke soorten voorzieningen zijn er in de kernen aanwezig. En ja, we hebben ook kernen waar bijna geen voorzieningen aanwezig zijn. Te denken aan een winkel of een school, of aan een vaste verbinding qua openbaar vervoer.
28: Puntje bij paaltje zal de gemeente Sluis toch met een oplossing moeten komen. Dit najaar zegt asielminister Van den Brink dat hij een volgende maatregel gaat nemen.
0: Wat die maatregel precies inhoudt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het zou kunnen dat de gemeente Sluis naar treden 4 wordt gezet. Maar dat weten we dit najaar. Bij het bedrijf Ecotank in Wemeldingen is vorige maand een grote hoeveelheid melassen in het water terechtgekomen. Melassen is een donkere, dikke vloeistof die overblijft bij het maken van suiker uit bieten. Nou, in de wijde omgeving van het bedrijf zijn sloten nu vervuild en paling en garnalen gaan daardoor dood door gebrek aan zuurstof. De vervuiling werd ontdekt door ambachtse heer Abrouwer uit Biezelingen, die vanuit een oud feodaal recht toezicht houdt op de sloten in de omgeving. En dan was vanochtend mee naar een stinkende sloot vol dode vissen.
2: We staan bij de Dankerseweg in de kleine hoek bij Capelle.
3: Je hebt net een paar dode palingen uit het water gevist. En dat zijn er maar een paar, het zijn er meer.
2: Het zijn er ongeveer 200-300, denk ik. Maar ja, het zijn er hier maar 2 nu meer. En de rest ligt op de bodem waarschijnlijk.
3: Hartstikke dood.
2: Dat denk ik wel, ja.
3: Ja. Melassen, een restproduct van bieten, is in het water geloosd met desastreuze gevolgen.
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Dat is nog zachtjes uitgedrukt. Want het is van waar het geloosd is in Wemeldingen tot aan de Westerschelde.
3: En alles is mors dood?
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Zelfs de garnaaltjes zijn dood.
3: Is dit morgen opgelost of is het iets wat nog een lange tijd doorwerkt?
2: Ik denk nog minstens 10 jaar nu.
3: Oei.
2: 10 jaar. Dan ben ik er misschien nog niet meer.
3: Het is niet de eerste keer, hè?
2: Nee, dat kun je wel zeggen. Het was 3 jaar geleden ook nog aan de orde. Maar toen was het alleen maar zuurstofgebrek. Nu is echt het water met melassen doordrenkt. En smerige troep natuurlijk tot aan de bodem.
3: Want wat is jouw betrokkenheid hierbij?
2: Ik ben ambachtsheer Schorenvlaken. En ik probeer het water toch nog in de gaten te houden. Want vroeger was dit allemaal veel meer water dan er hier nu te zien is.
3: Ja, en vissers melden dit bij u?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. En ja, die jongetjes die stonden hier nog aan de watergang te vissen. Ik zei, wat doe je hier? Ga je vissen? Ik zei, ja. Ik zei, nou, dat kun je wel vergeten, want het is hier nu besmet met melassen.
3: Je kunt ze zo uit water vissen, maar om op te eten zou ik niet doen. Het is donkerbruin water met drap. Hoe ziet het er normaal gesproken uit?
2: Het was gisteren nog zwart.
3: Zwart?
2: Zwart. En allemaal zwart, vanaf de postweg of daar voorbij nog, tot aan het gemaal Schoren.
3: En hoe los je dit op?
2: Wachten, 10 jaar. Want ja, ze zeggen wel dat ze daar vers water in brengen. Daar zie je nu misschien pas wat van. Maar ik vertrouw dat niet zo goed. Want dat zou wel eens een paar jaar kunnen gaan duren.
3: Want het zit in de bodem.
2: Nu wel, ja. Nu wel. Nu zit de melasse naar beneden. Dus, ja.
3: Dus dan zou je het eigenlijk moeten afgraven?
2: Dat zou het beste zijn. Als we nou een beetje centen gaan strooien, dan als ze een paar graafmolens van Kloosterman laten komen. Of een andere.
3: Van Wemerdingen tot hier, dat wordt een dure grap.
2: Nee hoor, een paar miljoen erbij er al.
3: Ja, je zegt hem met een lach, maar tegelijkertijd bent u wel triest.
2: Ja, ik ben triest omdat de paling dood is. Vooral de paling. Je hebt ook andere vissen natuurlijk nu. Want ja, er komen ook andere vissen in dit water, zo zachtjes aan. Maar die zijn ook dood. Die zijn de vorige keer al dood gegaan. Als ze nu niet dood zijn, dan zijn het hele sterke.
3: En nu?
2: Ja, naar huis. En denken hoe het was. Maar ik kan wel janken.
3: Dit komt niet meer goed.
2: Ik vrees in mijn leven niet meer zo. Of misschien wel niet meer zelfs.
0: Dus aan Brouwer tegen onze verslaggever Raoul Cartens. Ecotank bevestigt dat er vorige maand iets fout is gegaan, waardoor de melasse in het water terecht is gekomen. Zij verwijzen verder naar het waterschap Scheldestromen. Zij zeggen dan weer direct maatregelen genomen te hebben om de gevolgen voor waterkwaliteit en natuur te beperken. Volgens het waterschap is de situatie inmiddels onder controle. Voor zover nu bekend zijn er geen aanwijzingen voor risico's voor de volksgezondheid. Al dus het waterschap. Zometeen gaan we naar de Michelinsterren en John Haviga, die weet welk weer we kunnen verwachten. Het weer gaat veranderen.

0: Teddy Swims, een break-up in reverse. Het is 16:15 geweest. Ik zei het al, het weer gaat veranderen. Ik kan je bijna niet voorstellen na zo'n mooie dag als dit. John Haviga, wanneer gaat het precies veranderen?
1: Nou, halverwege de week. Dus het is ook nog niet meteen morgen gelijk een omslag. Maar we zien toch wel dat het afgelopen nacht ook even flink kon afkoelen. Dat gaat komende nacht ook weer gebeuren. Lokaal misschien minimumtemperaturen van 7 of 8 graden. En omdat de vochtigheid ietsjes hoger is, denk ik, komende nacht, denk ik dat er ook wel op meerdere plaatsen mist en mistbanken gevormd kunnen worden. Dus we moeten even zien hoe snel die morgen dan weer opgeruimd zullen gaan worden. Als dat uiteindelijk dan is gelukt, dan is het morgen nog weer een mooie dag. En dan wordt het ook wel weer ongeveer 20 of 21 graden. Weinig wind morgen. Die is zwak en veranderlijk. In instantie zuidelijk. En later op de dag kan die uit alle richtingen komen. En ook de woensdag is nog een dag waarop het droog is. In ieder geval tot de avond althans. Maar ook een temperatuur van 20 graden is op woensdag nog mogelijk. Maar dan zie je toch echt wel de verandering opkomst met de depressies, fronten, meer wind en echt het weer wat normaal gesproken in oktober ook wel te verwachten is. En eigenlijk ook wel normaal is voor deze tijd van het jaar. Dat krijgen we vanaf donderdag. De maximumtemperaturen liggen dan tussen 14 en 16 graden. En vooral op donderdag en op vrijdag krijgen we te maken met flink wat neerslag. Dus ik denk dat we daar even aan zullen moeten wennen. Maar het mooie weer wat we nu hebben, dat houden we nog een paar dagen.
0: Oké, een paar dagen van genieten. John Haviga, dankjewel. En op de weg zijn er twee vertragingen gemeld. De eerste op de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Voor knooppunt De Stok een file van 4 kilometer, daar 8 minuten op dit moment. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoet, Sluizen, Oudehoorn een file van 5 kilometer. Daar is een vertraging iets meer dan 5 minuten. Het is de kroon op het werk voor menig chef. Het behalen van een Michelinster. En soms het resultaat van jaren en jaren ploeteren. Maar soms kan het heel erg snel gaan. Zoals voor Rozenwiet uit Kortgene. Ze hebben vandaag een ster gekregen. Terwijl het restaurant pas in 2023 opende. Lonneke de Klerk net terug uit Maastricht. Jij was erbij vandaag bij die uitreiking.
2: Yes.
0: Een ster erbij voor Zeeland. Was dat ook de verwachting eigenlijk?
2: Nou, verwachting niet per se. Ik heb van tevoren wat sterrenchefs gesproken. En die zeiden ook, ja, weet je, het is zo moeilijk te voorspellen. Als je het verwacht, dan komt het niet. En als je het niet verwacht, dan komt het soms wel ineens. Je weet het gewoon eigenlijk echt nooit. Maar ze hoopten het natuurlijk wel. Ik sprak bijvoorbeeld Jeroen 18 van twee sterren restaurant Interscaldes. En dit is wat hij zei.
3: Maar we hopen toch misschien wel voor een aantal collega's in Zeeland dat er wel iets gaat gebeuren. En dat zou wel heel tof zijn. En onder andere bij Rozenwiet zijn we een tijdje geleden geweest. Ja. Nou, hoe wij hebben gegeten, vonden wij het wel een ster waard.
0: Nou, hij was dus blijkbaar niet de enige die dat vond.
2: Nee, dat klopt. De Michelin-inspecteurs waren het overduidelijk met hem eens. Want Rozenwiet kreeg die eerste ster. En ja, ik sprak Ferdy van Rijswijk en Noemi Haantjes van Rozenwiet na de ceremonie. En die waren er helemaal van ontdaan.
4: Ja, ongelooflijk gevoel. En, iets wat je nog niet kan beschrijven. Een beetje
5: surrealistisch.
4: Surrealistisch. Okay. Dat hebben we allebei heel erg.
5: We hadden geen verwachtingen. Ook omdat we gaan verhuizen natuurlijk. En we dachten, dit gaat toch niet gebeuren. Niet dat we er heel erg mee bezig zijn. Maar het is altijd spannend als je naar hier komt en naar hier rijdt.
4: Je ziet zoveel bekende gezichten. Dat is het ook, weet je. Oh, die en die. Je bent altijd een beetje overwhelmed.
5: Starstruck,
4: en dat heb ik heel erg. En dan in één keer staat er in je naam op het podium. Dan denk je, goeiedag.
5: Toen zei Kortgene en ik dacht, wat zit er in Kortgene? Ja.
2: En hoe gaan jullie dit vieren dan vandaag?
5: Ja, ze zijn thuis beton aan het storten. Dus we moeten eigenlijk straks naar huis.
0: Het is toch onwijs grappig, Lonneke, dat ze dat scherm zien en ik, oh, wat zit er om in, Kortgene eigenlijk?
2: Hebben we iets gemist? Ja, dat je het dus zo niet verwacht.
0: Nee.
2: En ook logisch, want zij zitten dus helemaal met hun hoofd bij die verbouwing. En ze gaan volgend jaar gaan ze van Kortgene verhuizen naar Geersdijk. Ze zijn dus volop bezig met de voorbereidingen van dat pand. Ja, zo zie je maar, dan stonden ze er helemaal niet bij stil dat het gewoon kon gebeuren vandaag.
0: Nee, ik hoorde zelfs dat Ferdy had gezegd, joh, we zaten helemaal niet te wachten op een ster.
2: Ja, hij zei, zei een beetje gekscherend van... ik zit er niet echt op te wachten, want het wordt natuurlijk veel drukker. En ons hoofd zit eigenlijk gewoon helemaal bij dit verhuizingsproject. En dat is wel even genoeg voorlopig. Maar zo zie je maar, als je hem dan niet verwacht, dan komt hij ineens. En ze waren er natuurlijk hartstikke blij mee. En ze zei hier, we moeten gauw naar huis. Maar ze hebben me beloofd dat ze ook nog gewoon een glas champagne zouden drinken. Oh, en lekker uit eten zouden gaan met hun ouders.
0: Nou, dus los van Rooswiet, Lonneke, hoe zit het met de andere restaurants in Zeeland?
2: De sterrenrestaurants die sterren hadden, die hebben ze ook allemaal behouden. Dus dat is ook weer goed nieuws. Interscaldis heeft er 2 en die mag er ook 2 houden. En dan hebben we nog Codium, Spetters en de Kromme Watergang. En die hebben ook allemaal nog 1 ster.
0: Kijk, goed nieuws. Lonneke de Cler, dankjewel.

0: The Doobie Brothers. Listen to the music. 5 onderdelen in 1 kusmarathon weekend. Ja, de 21-jarige Tycho Sturm uit Wemeldingen, die deed het gewoon. Vorig jaar bleef de echte marathon nog liggen, maar dit jaar moest ook die eraan geloven. En Katie van Essen, die sprak hem vandaag.
1: Tycho van 21 heeft het afgelopen kusmarathon weekend maar liefst aan 5 onderdelen meegedaan.
2: Goedemorgen, kom maar binnen.
1: Goedemorgen. Tycho, jij hebt meegedaan afgelopen weekend met het kusmarathon weekend. 5 onderdelen maar liefst. Vertel, hoe was dat?
3: Enigszins zwaar, maar ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb eigenlijk nul last nu.
1: Echt? Hoe kan dat?
3: Ja, ik weet het niet. Het type eigenlijk allemaal wel heel erg lekker. En ik voel me eigenlijk kip lekker nu.
1: Ja, en hier op tafel liggen echt gewoon een hele stapel aan medailles. Wacht, laten we er eventjes heen lopen. Het zijn er 5, maar daarnaast ligt een stapeltje van 4.
3: Ja, vorig jaar heb ik ze alle 4 gedaan. Alles behalve de marathon. En dit jaar heb ik de marathon erbij gedaan.
1: En hoe is dat allemaal verlopen?
3: Ja, eigenlijk best wel goed. De trail, dat was erg zwaar. De lightrun, dat ging ook wel goed. De marathon ging eigenlijk best wel slecht. Maar we zijn over de finish gekomen.
1: Waarom ging die slecht?
3: Ja, ik weet het niet. Het ging tot kilometer 20. Op het begin van het strand ging het hartstikke goed. En daarna kwam eigenlijk alles eruit. En daarna maar gewoon rust eraan gedaan. En ik ben over de finish gekomen.
1: En dan afsluiten met de wandelmarathon?
3: Ja, afsluit

0: iemand eigenlijk net zo knettergek is als jij.
1: Ja, ja, ik had het eigenlijk niet eerder gehoord dat mensen ook 5 onderdelen hebben gedaan. Dus ja, en toen ik dat hoorde, dacht ik van ja, goed, ik kan nu natuurlijk ook niet opgeven als hij ze wel alle 5 heeft gedaan. Dus ja.
0: Jullie hebben een vuurtje in elkaar aangewakkerd.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Nou, Peter van Heuvel was dat. Die dat deed dan voor Tigo dat vuurtje aanwakker. Hij komt uit Zierikzee. En ook hij wist dus alle 5 de onderdelen van het kustmarathonweekend te volbrengen.

0: Smit en Nyhorn en Drive Safe. Het is 5:30. Het gaat zo meteen over postzegels in, zegt u maar. En Piotr Houtman is er zo met een update van het laatste Zeeuwse nieuws.
1: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het nieuws dat krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij het bedrijf.

0: Ecotank in Wemeldingen is vorige maand een grote hoeveelheid melassen in het water terechtgekomen. Melassen is een donkere, dikke vloeistof die overblijft bij het maken van suiker uit bieten. De vervuiling werd ontdekt door ambachtsheer Ad Brouwer uit Biezelingen, die toezicht houdt op de sloten in de omgeving. Volgens Brouwer liggen er honderden dode vissen op de bodem.
1: Ja, ik ben triest omdat de paling dood is. Vooral de paling. Er zitten ook andere vissen natuurlijk nu. Want ja, er komen ook andere vissen in dit water, zo zag je ze aan. Maar die zijn ook dood. Die zijn de vorige keer al dood gegaan. Als ze nu niet dood zijn, dan zijn het hele sterke.
0: Volgens Brouwer kan het herstel van het water meer dan 10 jaar duren. Ecotank bevestigt dat er vorige maand iets fout is gegaan. Restaurant Roze Wiet in Kortgene is het nieuwste sterrenrestaurant van Zeeland. Vandaag kreeg het restaurant een Michelinster uitgereikt op het gala in Maastricht. Uitbaters Ferdy van Rijswijk en Noemi Haantjes zijn trots, maar voelen zich nog niet volledig op hun gemak tussen de andere sterren.
2: Het is altijd spannend als je naar hier komt en naar hier rijdt.
3: Je ziet zoveel bekende gezichten. Dat is het ook, weet je. Oh, die en die. Je bent altijd een beetje overwhelmed.
2: Starstruck,
3: en dat heb ik heel erg.
0: De andere 4 Zeeuwse sterrenrestaurants behielden hun status. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Goes, dat meldt HV Zeeland. Rond 4 uur werd de fietser in de buurt van het Omnium geraakt door een achteruitrijdend busje. Het slachtoffer moest met de ambulance naar het ziekenhuis. En dan het weer in Zeeland. Aankomende nacht kunnen er weer net als vanochtend enkele mistbanken ontstaan, bij minimaal tot lokaal 7 graden. Morgen is het nog droog met af en toe zon en maximaal rond 20 à 21 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer nieuws uit Zeeland kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
4: Dankjewel, Pieter. Eens kijken op de weg met vertraging op de N57. Van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis-Oudehoorn. File van 4 kilometer. Je vertraging zo'n 10 minuten. En je staat stil op de A16 Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 15 kilometer. Daar bijna een half uur vertraging op dit moment.
5: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
4: Ja, we gaan het over iets heel kleins hebben. Waar je vroeger nog aan moest likken om het ergens op te zetten. Tegenwoordig hoeft dat vaak niet meer. We hebben het over postzegels. In, zegt u het maar. Aanleiding is eigenlijk een bijzonder velletje wat nu is uitgebracht. Over de Delta-werken. Nou, dat is precies 40 jaar na de ingebruikname van de Oosterscheldekering. Dat is een stukje geschiedenis uit Zeeland, wat dan vereeuwigd is in zo'n postzegel. Ik ben vooral benieuwd, gebruik je hem nog? Een postzegel, is dat nostalgie of gebruik je het nog wel? Plak jij nog wel eens een postzegel op een envelop? Ik ben benieuwd, of misschien wel op een kaartje. Laat het vooral weten. Ik hoop daarover te praten met je zo in, zegt u het maar. Je kunt je mening achterlaten door te bellen of te appen naar 0118 499999.

0: Sunset, hier bij Omroep Zeeland. Tijd voor een nieuwe editie van Zicht Doet Maar. Het gaat vandaag over postzegels. Prachtig mooi velletje is er uitgekomen ter ere van 40 jaar bestaan van de Oosterscheldekering. Vraag is eigenlijk heel simpel. Gebruik je nog wel eens een postzegel? Erg benieuwd naar je mening. Je kunt bellen of appen. Starten we aan de telefoon in Terneuzen, volgens mij bij meneer Dijkstra. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik wou het eigenlijk niet over de postzegels hebben.
0: Oh.
1: Ik hoorde vanmorgen een bericht bij jullie op de radio, het nieuws, over de spreidingswet, over de asielzoekers.
0: Ja.
1: En dat de gemeente Sluis dus er nog te weinig heeft opgenomen.
0: Mm-hmm. Klopt, ja. Yeah.
1: En dan wil die heer Babijn daar, of dat gaat die heet in Sluis, die zegt dan maar dat ze op de Braakman terecht moeten komen allemaal.
0: Ja, dat was zijn idee inderdaad.
1: Ja, maar dat is de neuzen.
0: Ja, dus dat is dan te makkelijk gedacht, zegt u eigenlijk.
1: En er zitten er daar genoeg in te neuzen.
0: Mm.
1: Ik heb u ook besteld in Sluis, want ik bedoel, hij heeft er nog geen opgevangen. Mm. Of te weinig.
0: Nee, ja.
1: Om dan het probleem te verplaatsen aan te neuzen, dat mag ik gezegd.
0: Ja. We gaan het hier andere keer over hebben, want we hebben het vandaag over de postzegels. Maar bedankt in ieder geval om te bellen, meneer Dijkstra.
1: Okay,
0: en vanavond, dag, gaan we door naar Middelburg. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Ineke.
0: Dag Ineke, goedemiddag.
2: Goeiedag.
0: Zegt u het maar.
2: Ik gebruik zeker in de maand 4-5 postzegels. Altijd naar mensen die jarig zijn en die misschien geen internet hebben.
0: Nee, dan is een kaartje wel leuk, natuurlijk. Toch?
2: Ja, waarom zouden we het niet doen?
0: Nee, dat is waar, ja.
2: Ik wilde die van de stormvloedkering graag bestellen, maar ik kreeg het niet van elkaar.
0: Oh.
2: Maar misschien komen ze nog in de winkel. Ik wacht het dan maar af.
0: Nou, dat hoop ik wel inderdaad, want het zijn wel hele mooie, zag ik.
2: Het is wel een hele bijzondere.
0: Ja, absoluut. Wat vindt u er eigenlijk van dat steeds minder mensen post versturen of kaartjes en zo?
2: Ja, dat moet iedereen zelf weten.
0: Oké.
2: We moeten wel rekening houden met degenen die het niet doen.
0: Nee, precies. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Maar goed, u gebruikt ze in ieder geval nog.
2: Ja, heel goed. Waarom niet?
0: Nee, dat is zeker waar. Nou, bedankt even om te bellen, dan zegt u het maar. En een fijne avond gewenst. Dag.
2: Dag hoor.
0: Gaan we naar Goes, meneer De Dreug, goedemiddag.
3: Met Peter De Dreug.
0: Ja, goedemiddag, zegt u het maar.
3: Nou, ik ben lid van de werkgroep Geologie. En ik heb vrijdag een week geleden, heb ik het velletje van 10 schelpen postzegels geïntroduceerd bij de vereniging.
0: En wat vindt u ervan? Is hij mooi?
3: Het is een prachtig velletje.
0: Kunt u hem omschrijven voor mensen die nu naar de radio luisteren en eigenlijk geen idee hebben hoe die eruit ziet?
3: Nou, het zijn 10 postzegels en op iedere postzegel staat een schelp afgedrukt.
0: Ja, ja. Met prachtige kleuren zie ik, hè? Groen, blauw.
3: Die aan de Nederlandse kust te vinden zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja. Wat ik zie groen, ik zie blauw, ik zie geel voorbij komen. Ze zien er hartstikke mooi uit.
3: Ja.
0: Ja. Gebruikt u ze zelf ook nog wel eens, postzegels?
3: Ik verzend bijna dagelijks post dus.
0: Echt waar?
3: Ja hoor.
0: En mag ik dan vragen wat dat dan is? Zijn dat de kaartjes? Zijn het brieven?
3: Brieven.
0: Ja. Gewoon aan familie en kennissen?
3: Ja, naar kennissen.
0: Wat leuk zeg, want je hoort het steeds minder dat mensen het eigenlijk doen.
3: Nee, maar ik ben ook heel lang lid van een postzegelvereniging geweest. En ja, ik vind nog steeds, ja, ik heb dan ook een verzameling, maar ook uit allerlei landen heb ik postzegels met schelpen erop.
0: Ja, dus je bent gewoon een liefhebber inderdaad van postzegels.
3: Ik ben een liefhebber.
0: Ja. Nee, dat begrijp ik inderdaad. Maar sommige mensen zeggen ook dat postzegels worden tegenwoordig veel te duur. Dus ik doe het maar niet meer.
3: Nee, ze zijn ook hartstikke duur. Maar goed.
0: Het weerhoudt u niet?
3: Nee. Kijk, ik heb in de tijd nog postzegels verstuurd. Dan kostten ze 2 cent.
0: Ja, dat was een andere tijd inderdaad.
3: Dat was inderdaad een andere tijd.
0: Ja. Maar goed, op te horen dat u nog...
3: Ik ben ook geen 20 meer, dus.
0: Nee, de 30 toch?
3: In de 80.
0: Ja, precies, precies. Peter de Vreux, bedankt om even te bellen naar Zegt Huubaar. Mooi om te horen over die passie voor postzegels. Bedankt en een fijne avond, hè.
3: Hartelijk bedankt.
0: Dag. Dag. Even kijken wat er binnenkomt via de app, want we hebben het over postzegels. Gebruik je die nou eigenlijk? Ja of nee? Kun je laten weten? En misschien ben je inderdaad wel een verzamelaar, of vind je er wat van dat steeds minder mensen post versturen? Want dat is wel de realiteit natuurlijk. Marianne, die zegt, ik gebruik nog steeds postzegels. Erlin, die zegt, af en toe gebruik ik postzegels, niet heel vaak meer. En Janna, die zegt, ik gebruik nog postzegels. Ik stuur ook nog kaarten en krijg ook nog kaarten. Maar ik denk dat we een uitstervend ras zijn. Adrien, die zegt nog, ze zouden beter te eren van de slachtoffers die omgekomen zijn tijdens de bouw van de kering een gedenkteken plaatsen dan geld in postzegels steken. Dat laat Adrien dan weer weten. En we kijken nog even met een schuin oog naar ons WhatsApp-kanaal, waar je ook kunt reageren op de stelling van vandaag. Ik gebruik nog regelmatig postzegels. Nou, het spant erom op dit moment. Het lijkt een beetje gelijk te liggen eigenlijk. Ja, het is exact gelijk. 50% zegt ja, 50% zegt nee. Ik ben wel benieuwd, want we hebben tot nu toe alleen maar mensen gesproken die de postzegels nog gebruiken. Misschien ben jij wel iemand die ze niet meer gebruikt. Laat dat van je weten. Hoop ik je zo te spreken. Inzicht het maar. Je kunt bellen of appen 0118 499 999.

0: Gaan we door naar Kort Geene. We gaan naar mevrouw Wijnbergen. Goedemiddag.
1: Ja, met Evelien. Goedemiddag.
0: Dag Evelien, goedemiddag. Postzegels, ja of nee?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik stuur nog steeds kaarten hoor.
0: Echt waar?
1: Ja, niet heel veel, maar gewoon... Ja, vind ik leuk met verjaardagen en zo. En mijn kleinkinderen.
0: Wat zeg je, dus niet alleen met zon- en feestdagen, ook met verjaardagen
1: nee,
0: nog en zo?
1: Nee, het is verjaardagen, vind ik leuk om te sturen.
0: Ja, snap ik ook wel. Maar dan krijg je zelf nog veel kaarten eigenlijk? Of merk je om je heen dat het wel minder wordt?
1: Ja, het wordt wel minder, maar het is wel leuk. Weet je, het blijft leuk. Weet je, als ergens, want dan stuur ik ze naar de Randstad, die kaart. Maar als ze er naartoe gaan na een verjaardag, ben je ook heel veel kwijt. Dus kan je net zo leuk een leuke kaart sturen.
0: Wat dat betreft scheelt dat dan wel weer in de kosten natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. Nee, dat is zeker waar.
1: Ja. Het is leuk.
0: Ja, maar wat ik zeg, de poll die we hebben op ons WhatsApp-kanaal, 50% zegt eigenlijk nee, we gebruiken geen postzegels meer. Wat vindt u dan van die ontwikkeling?
1: Jammer.
0: Ja.
1: Het is zo leuk om elkaar te krijgen.
0: Ja, het is misschien wel iets persoonlijker dan een WhatsAppje natuurlijk, hè?
1: Ja, WhatsApp vind ik helemaal niet leuk.
0: Nee, kaarten is ook eigenlijk veel leuker inderdaad. Maar heb je dan allemaal leuke ontwerpen thuis liggen? Of zijn het een beetje standaard kaartjes?
1: Nee, ik koop gewoon kaarten. Ik koop ook hier in Kort Geene.
0: Ja.
1: En ik heb al een stapel kaarten in voorraad liggen. En dan kan ik eentje uitkiezen. En die stuur ik dan op.
0: Zo, maar is leuk zeg. Ja, daar krijgen ze te weinig eigenlijk kaarten thuis. Maar dus misschien ligt het ook een beetje aan mezelf. Dat ik zelf weer wat actiever dat zou moeten doen. Want dan krijg je het ook weer terug natuurlijk.
1: Ja, dat is hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Ontvangen.
0: Ja,
1: maar post ontvangen is altijd leuk.
0: Nee, dat klopt zeker, dat is waar. Nou, bedankt om even te reageren. Nee, dat is waar. Zolang het geen blauwe envelop is, dan is het helemaal goed, toch?
1: Ja, zo is het. Ja. Oké,
0: doei. Vanavond en bedankt voor bellen. Dag.
1: Ja,
0: even kijken, we gaan naar de of meneer of mevrouw Reiniers in Galta-Belen. Goedemiddag.
2: Hey, hallo FJ.
0: Goedemiddag.
2: Sinds ik de 3 kinderen heb, samen met mijn overleden echtgenote, ben ik zelf ook kinderpostzegels gaan sparen. Dus ik heb eigenlijk van elk jaar, vanaf 1985, heb ik in een doos zitten dat iedereen een velletje krijgt.
0: Oh, wauw.
2: Ik vind het echt een heel goed doel, die kinderzegels. En ze zijn nog mooi ook.
0: Dat klopt inderdaad. Ik verbaas mij elk jaar over de ontwerpen. Dat ik denk, ze blijven innoveren en het blijft er mooi uitzien inderdaad.
2: En deze zijn helemaal apart, deze die er dit jaar zijn.
0: Ja, die heb ik nog niet gezien. Wat is er zo apart aan?
2: Ja, dat kan ik eigenlijk moeilijk uitleggen. Maar het ziet er echt erg mooi uit.
0: Dus als je ze niet gezien hebt, zoek ze even op, is eigenlijk de boodschap. Ja, want ze zijn heel apart.
2: Kan je ze bij Primera halen, of als kan je even langskomen in de Nabelen, is ook goed.
0: Nou, daar komen we met z'n allen langs, gezellig.
2: Ja, prima.
0: Heeft u ze al gezien, die postzegel, dat velletje met de Delta-werken erop?
2: Nee, dat is niet met Delta-werken. Dat is weer een apart veld.
0: Oké, maar die heeft u nog niet gezien?
2: De kinderzegels zijn weer anders.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
2: Heel origineel.
0: Ja, en dat geloof ik. Maar stuurt u ze zelf ook nog wel eens een kaartje?
2: Ik heb best wel een hele grote kennissenkring. Dus de meeste gaat tegenwoordig via WhatsApp. Maar je hebt natuurlijk ook een beetje de oudere categorie. Of iemand die dat erg veel op prijs stelt.
0: Ja.
2: Die heeft van mij altijd een kaart opgestuurd.
0: Heel leuk inderdaad, hè?
2: Ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Ik bedoel, de tijden zijn zo veranderd sinds... Ja. 1948, tot ik het leven zag.
0: Nee, dat is waar,
2: Je kan het wel sturen, maar je krijgt er toch geen terug. Je krijgt dan toch weer een WhatsApp terug. Dus dan denk ik van, prima. Zo kan het ook.
0: Ah, dat is het ook. Dat is het ook. Maar die kinderpostzegels, dat is dus een goeie inderdaad. En dat is een mooi doel inderdaad. Bedankt even om te bellen. Dan zegt u het maar.
2: Graag gedaan.
0: Vanavond, hè. Dag.
2: Hoi.
0: En Klooster Zander, Marianne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Postzegels, gebruikt u ze nog?
3: Ja.
0: Hoe vaak?
3: Nou, het is wel wat verminderd. Maar bij mij heeft dat niks te maken met WhatsApp of wat. Want ik heb zelfs geen smartphone. Ik moet dat allemaal niet. Maar het schrijven is wel iets verminderd. Maar ik wil het terug wat meer oppakken. Maar ik had wel een vriendin in Utrecht.
0: Ja.
3: Maar die is intussen overleden, want wij waren correspondentievriendinnen.
0: Oh, leuk, ja.
3: Dus we hadden elkaar ooit ontmoet op een vakantieadres in Zuid-Groningen. En dan hebben we contact blijven houden schriftelijk. En dat is toch heel leuk.
0: Ja, dat snap ik, ja.
3: Ja, dus ik ben toch van zinnes om wat meer in de pen te klimmen. Maar wat die kinderpostzegels betreft, ik vind dat dat is een traditie van Holland. Die moeten we ons niet af laten pakken. Ik vind dat is echt Hollands, want volgens mij is dat in geen enkel ander land zo.
0: Die kinderpostzegels, nee, dat kan ik me ook eigenlijk niet heugen,
3: nee,
0: inderdaad.
3: Nee,
0: dat heel erg anders is.
3: Dus dat is echt Hollands. Ja. En ja, ik ben er fier op om Hollands te zijn.
0: Ja, ja.
3: Echt woord. Ik heb een Nederlands paspoort, Nederland geboren en ik ben er fier op. En ik vind...
0: En daar horen de postzegels ook bij.
3: En daar horen die kinderpostzegels, ja, want sinds mijn jeugdnis, zolang als dat ik weet, bestond dat al. En ik vind dat... echt heel fijn dat we dat in ere houden. En ik hoop dat heel veel mensen meer in de pen klimmen. Want dat is zoiets fijn. Want dat weten ze. Je hebt er moeite voor gedaan.
0: Want
3: je gaat
0: schrijven.
3: Je doet het in de envelop. Ja. Je loopt naar de brievenbus. Dus die persoon die het ontvangt, die weet, daar is moeite voor gedaan. En dat maakt het juist zo mooi.
0: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
3: Nou, dat wilde ik even zeggen. En aan iedereen van de redactie en alle luisteraars nog een fijne avond.
0: Hetzelfde gewenst. Bedankt om te bellen. Dag, hè.
3: Dank u.
0: Dag. Nog even een boel gehad. Jannie, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Nou, ik was afgelopen zaterdag, was ik jarig. En ik heb
0: nog van harte.
4: Ja, dankjewel. Ja, 80 jaar, hoor.
0: Het is wat.
4: Ja, dat is zeker waar. Maar ik heb heel veel kaartjes gehad. Via de post.
0: Leuk, hè?
4: En ik heb ook nog een kaartje gehad. En dat is dan van mijn kleinzoon Stijn en Josephine. Mm-hmm. En die hadden een bloemetje mee. En er was een kaartje van haar ouders en van haar opa en oma. En de oma die lust er ook altijd trouw. Nou, zegt u het maar. Dus die wil ik via deze... Even van harte hartelijk bedanken.
0: Nou precies, inderdaad. En die heeft u dan weer gefeliciteerd.
4: En ik doe ook altijd nog heel veel kaarten. Want ik vind een kaart altijd... Want het is ook met vakantie en zo. Maar je kreeg een mailtje. Maar een kaart kreeg ik van het jaar en twee kaartjes gehad.
0: Ja, leuk zeg. Ja,
4: en ja goed. Maar goed, ik bedoel, maar vroeger ging het thema vol. Maar dat gaat er allemaal af. Maar dat geeft niet. Maar ik doe altijd nog kaartjes versturen.
0: Ja, leuk.
4: Dus dat wou ik even laten. Ik heb er op het moment in de 20 staan.
0: Mooi zeg.
4: Jannie. En ik ben allemaal over de post gekomen.
0: Nou precies, inderdaad. Bedankt om te bellen, Jannie. Fijne avond, hè.
4: Dag.
0: Mevrouw Jans in Arnhem-Muiden, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Postzegels.
5: Ik stuur ook nog kaartjes.
0: Ja?
5: Ja. Met de postzegel op. En ik maak zelf de kaartjes en de postzegel op.
0: Ook nog.
5: Ik vind het heel erg gezellig.
0: Ja.
5: Ik heb ook nog een speciaal iemand. Die is al een poos ziek en doe ik eens in de maand een kaartje naartoe.
0: Mooi.
5: Al jaren.
0: Ja. Vindt u niet, want dat hoor je ook van veel mensen, die postzegels worden zo duur, ik stuur wel een berichtje, dat is gratis.
5: Ja, dat is waar. Maar het is niet zo, ik vind dat niet zo persoonlijk, ik vind dat gezellig, want ik ben ook jarig geweest en er stond een schoorsteen vol met kaartjes.
0: Dat is wel leuk,
5: kijk je er nog eens naar en het is net wat op die mevrouw zei, je moet er moeite voor doen, je moet naar de post, maar dat geeft allemaal niks.
0: Nee.
5: Want goed, luister, je moet blij zijn dat je het nog kunt.
0: Nee, absoluut. Is zeker waar.
5: En je maakt iemand blij.
0: Nee, dat is zeker waar. Mevrouw Jansen, bedankt. En een fijne avond, hè.
5: U ook.
0: Dag.
5: Dag.
0: Is druk in, zegt u het maar. De kaarten worden flink verstuurd en de postzegels ook. Meneer Bakker, Interneuzen, goedemiddag.
6: Ja, van 9 versturen wij nog korter met postzegels. Ik heb ze ook altijd allemaal bewoord. Het is door en waar zo. Als je tegenwoordig waar wij wonen naar de brievenbus moet, dan moet je al een half boterhammetje meenemen, hoor. Anders kom je onderweg om van jongen. Maar ik heb hier nog een kortje uit 30 december 1939. En weet hij wat de waarde van die postzegel erop is?
0: Nee.
6: Ik zou toch zeggen, 1,5 cent.
0: Ja, dat is van een hele andere tijd, hè?
6: Ja, dat is 1939, maar ik geloof niet aan dat toen al kinderpostzegels worden. Maar dan bloor ik wij en dan kom ik in 1955, dan is het gedomme aan 2 cent, zeg.
0: Ja.
6: Dan is dat met 0,5 cent opgeslogen. Ja, daar bij de PTT, daar weten ze wat van. Maar ik ken die al bewoord en dan 2 jaar weer is dat 4 cent. Kijk, dat kun je toch nog in 1962, hè? 4 cent op zo'n kortje.
0: Ja,
6: en ik heb van de week ook kinderpostzegeltjes besteld. Want ja, die doen er moeite voor en ik vind dat gewoon. En ja, ik bewoor die kortjes dan allemaal. Het is hier allemaal nog 4 cent in 1957.
0: Tja.
6: Maar dat bleef geen 4 cent, jong. Maar wel een paar jaar achter mijn koor.
0: Ja.
6: Want als ik die deur bloor, Dan in 1963 is het pas 8 cent. Dan is het wel verdubbeld.
0: Ja. Oh ja. Heel veel mensen denken dat de kinderpostzegels Nederlands zijn, maar het is uitgevonden in Zwitserland. Zo grappig. Nederland is het tweede land.
6: Slim. Ja, nee, maar nou kan het maar iemand uitvinden. Hè. Maar als je mag van en een goed doel, dan is dat prachtig. Hè. En hier mijn laatste kortje, daar zie ik er mee uit. Dat is uit 1968 en is dat 12 cent, jong. Ja. En zo kunnen we nog haar deur gaan. Hè. Ik weet niet wat het nou kostte, want we rekenen niet meer cent. Hè.
0: Nou ja, Nu is de komma nog verder naar achter geschoven, inderdaad. Zijn we over de euro heen, dus is het 10 keer duurder geworden. Ja,
6: wat is er niet duur tegenwoordig. Maar wij blijven in het postzegeltjes kopen, maar wat er gewoon mooi is. Hè.
0: Nee, precies. Zeker waar.
6: Allee.
0: Bedankt om te bellen, meneer Bakker. Fijne avond. Tot slot nog eventjes naar Turkije. Meneer Doeselaar, goedemiddag.
7: Ja, je mag kort zijn. Dat weet
0: dag hoor,
7: ik
0: hallo.
7: Ah ja, oké. Okay. Ja, snel. Luister, nu hebben we het daar maar over postzegels gehad, en dan snap ik één ding niet. Je kan persoonlijke postzegels kopen tegenwoordig. Weet je dat wel?
0: Ja, dat kan ook nog, ja.
7: Maar dan kan je zelf je foto opzetten. Want ik kreeg vandaag een mailtje van een zendamateur en die heeft zijn roepletters erop gezet. En zo stuurt hij zijn QSL-kaart, dus een kaart dat hij verbinding heeft gemaakt naar andere amateurs toe. Ja. Dus dat is wel leuk, hè? Maar je zou je foto er kunnen opzetten. En dan kun je, net als dan kan meneer Bakker met zijn foto, kan die, naar de commissaris van de Koning, kan die even een briefje sturen. Hè? Dat is natuurlijk wel leuk.
0: Nou, dat komt wel aan natuurlijk als zijn postzegel opstaat met je eigen foto. Dat is toch wel anders, inderdaad.
7: Ja. Ja, ik vind het wel leuk. 10 voor 16,50. Ik had die zei.
0: En wel leuk, inderdaad.
7: Dus ja, dat is misschien ook leuk voor de mensen die graag kaartjes sturen met de foto van hunzelf erop. Nou, dat is dubbel leuk.
0: Nou, precies, inderdaad. We hebben alleen maar liefhebbers gesproken van postzegels. Ik kan me niet voorstellen dat er geen mensen zijn die het niet meer doen, eigenlijk.
7: Wij sturen weinig kaartjes.
0: Oh, toch weinig, inderdaad.
7: Ja.
0: Nou, toch één iemand gevonden dan. Cor, bedankt om te bellen nog aan het slot, zegt u maar. Vanavond.
7: Nou,
0: dag.
7: Hoi.
0: Zullen we kijken naar de app. Maddy die zegt nog, ik gebruik ook postzegels. Niet zo heel vaak meer, maar als ik verjaardagskaarten en beterschapskaarten verstuur, dan plak ik er eentje op. Maar postzegels zijn eigenlijk best duur geworden. En Trea die zegt, ik zie nog altijd kaarten met postzegels. En soms komen ze niet aan tijdens een wereldreis. Soms pas na 2 jaar. Maar geweldig als ze dan op de mat liggen. Tot zover, zegt u maar. Morgen een nieuwe editie. Het Windorgel hoor je zo meteen na 6.
8: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
9: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl. Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
10: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
16: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
20: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
21: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
22: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
23: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
25: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
26: Huh?
25: Maak er een potje voor.

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
5: Met zometeen het laatste Zeeuwse muzieknieuws in een nieuwe editie van het Windorgel. Onder andere nieuws over Dex Hovius. En het gaat over de dag van de leerkracht. Jelle Bosman is namelijk onze Zeeuw van de dag en kan ons daar alles over vertellen. Want hij is meester. Jelle, zometeen meer. Dat hoor je allemaal in Zeeland komt thuis. Op deze maandagavond die is begonnen met muziek van Shakira, Burna Boy en Die Die.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. Het laatste Zeeuwse muzieknieuws. Marcel van den Dries praat je bij in de nieuwe editie van het Windorgel.
1: Frank Live leeft alsof het nooit voorbij gaat. Dax Hovius wil antwoorden en Gallito voelt zich verloren. Frank Live uit Bruinisse heeft een reputatie opgebouwd als energieke, positief ingestelde zanger en entertainer. De levenslust spat van zijn muziek. Denk bijvoorbeeld aan de Zeeuwse top 40 hit Mooi Zeeland. Zijn nieuwe single heeft ook al zo'n positieve boodschap. Leef alsof het nooit voorbij gaat. Hij doet daarin een oproep om vooral te genieten van het moment, herinneringen te maken en het leven te vieren alsof er geen morgen bestaat.

Eind september presenteerde Dax Hovius uit Capelle zijn allereerste EP, Oh Honey. In 4 tracks vertelt hij daarop het verhaal van een complexe relatie met een vrouw die hem nog wat antwoorden schuldig is, zoals hij het zelf voorzichtig uitdrukt. Zijn amoureuze ervaringen zijn dan misschien niet onverdeeld positief geweest. Het leverde wel mooie muziek op. Dax staat bekend als een liefhebber van de muziek uit de jaren 50 en 60. Maar op het titelnummer van de EP combineert hij dat met een onvervalste jaren 80.

Zanger Gallito Joval uit Middelburg leerden we 10 jaar geleden kennen als lid van de Family First. Nu maakt hij al jaren muziek als solo-artiest. 4 jaar terug maakte hij de keus voor een meer volwassen R&B-geluid, waarmee hij openlijk solliciteerde naar een radiohit. Eerste voorbeeld daarvan was Laatste Keer, gemaakt samen met Amsterdammer Zefanio. Zijn nieuwste track heet Verloren en het is te horen dat hij verder gaat op de ingeslagen koers. Een volwassen sound met een serieuze tekst over een break-up die niet uitsluitend gebaseerd is op eigen ervaringen, maar breed geïnterpreteerd kan worden.

0: over het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: ABC en with Smokey Sings. Het is 6:15 geweest. Laten we nog eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met John Haviga. Best een mooie zonnige dag hebben we gezien. De mist dan vanochtend daar gelaten. Maar voor de rest prachtig weer. Hoe lang kunnen we daar nog van genieten eigenlijk, John?
1: Ja, nou, als je kijkt naar de weerkaart voor morgen en woensdag, dan blijft dat nog eventjes doorgaan. Woensdag is het wel zo dat het hoge drukgebied bij ons wegtrekt. Maar vanavond en vannacht en morgen is het rustig. De wind die is vanavond en vannacht variabel en zwak. Windkracht 1, soms 2. En omdat er brede opklaringen zijn, behalve dan die hoge bewolking die we ook vannacht wel hebben, denk ik dat het ook weer flink kan afkoelen. En lokaal kan het kwik zakken tot 7 graden. Op andere plekken in de provincie zal het wat meer aan de waterkant iets minder frisjes worden. En dan liggen de minimumtemperaturen tussen 9 en 13 graden. Maar omdat die luchtsoort in de loop van de dag ietsjes vochtiger is geworden, denk ik dat met deze temperaturen die als minimum worden verwacht, dat er toch wel op grotere schaal mist en nevel kan ontstaan in de loop van de, laten we zeggen, late avond en komende nacht. Dus ook morgenochtend denk ik dat we weer eerst met die mist te maken hebben die ook weer moet worden weggewerkt. Nou ja, en als dat dan uiteindelijk lukt, dan wordt het ook weer zo'n 20, 21 graden. De wind is ook morgen zwak. Komt in eerste instantie uit een zuidelijke richting. Maar ik verwacht eigenlijk dat hij in de loop van de dag variabel wordt en dat er nauwelijks meer een richting aan te geven is. Dus een erg rustige dag. Wind hadden we vandaag in ieder geval. En meer wind krijgen we ook als we dus kijken naar woensdag. Dan wordt het een matige tot misschien wel even vrij krachtige noordwestenwind. Nog wel hebben we de zon en droog weer. 19 of 20 graden wordt de maximumtemperatuur. En dan gaan we daar afscheid van nemen vanaf donderdag. Want dan krijgen we te maken met heel ander weer. Periode met regen, er komen buien. En het wordt ook een stuk kouder. Het zal echt wel even wennen worden. Want er komt een krachtige noordwest-zuidwestenwind te staan. Windkracht 6, soms 7. Maximumtemperaturen van 14, 15, misschien 16 graden. Ja, dat is natuurlijk al een tijdje geleden dat we dat hebben gehad.
0: Ja, precies, inderdaad. John Haviga, dankjewel voor dit moment. Even kijken op de weg. Daar een melding van de A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp een file van 10 kilometer. Door een ongeluk word je daar over de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn daar afgesloten. Houd dus rekening met een flink wat vertraging. En er wordt aangeraden om te rijden via Dordrecht. Doe dat over de A15, A16, A17 en A58.

0: Wel, Bob en Siraan Could Have Been Us. Nieuws wat vandaag opviel ook buiten onze provincie. Nou, de autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. En dat leidt tot onnodig hoge kosten. De toezichthouder wil daarom dat er een einde komt aan die verplichting. Uitgever Noordhof zegt gehoor te geven aan die oproep, maar het kost wel tijd.
1: Om eigenlijk met elkaar te besluiten welke methode willen we nou gebruiken en die vervolgens aan te besteden. Dan vragen ze aan de uitgevers, ja, wij willen een methode en die moet er ongeveer zo uitzien. Wat kunnen jullie daarvoor ons bieden? En dan gaan uitgevers met elkaar concurreren op de beste prijs-kwaliteit verhouding. En daar kunnen scholen op dit moment nog een stap in zetten.
0: Nou, dat was de ACM trouwens die je hoorde. De branchevereniging die zegt ook gehoor te geven aan de oproep van de autoriteit Consument en Markt. En heel veel mensen die gingen gisteren op Dierendag naar een opvang met honderden dieren die ooit gedumpt zijn. De stichting die zorgt ervoor dat deze dieren geen spuitje krijgen of afgevoerd worden naar het slachthuis. Ze vangen ruim 500 dieren op daar en dat hoor je.
2: Veel daarvan zijn nu buiten. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch dit kabaal. En, maar het is toch een lekker geluid, heerlijk.
3: Blij dat ze hier goed opgevangen worden en dat er goed voor gezorgd wordt. Ja.
4: Ja. Poesje. En hele grote hanen en honden en varkens en schapen.
5: Ja, en wat vinden jullie hiervan?
6: Nee. Deze mensen die dit allemaal regelen, die verdienen een standbeeld. Ik vind het echt, ja, krijg er gewoon kippenvel van.
0: Ja, nou, het was druk met bezoekers die niet alleen voor de dieren kwamen, maar ze kwamen ook geld doneren van al het voer dat ze elke dag aan die dieren daar geven. Zometeen terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Potter Handman praat je zometeen bij. Net als onze zilveren dag op de dag van... Het is echt zo, de dag van de leerkracht. Zometeen meer. En hier is Crowded House.

0: weg van jou. Het is 6:30 met de Ziel van de Dag. Zometeen heb je Jotter Houtman met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws van 6:30, dat krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedenavond.
6: Goedenavond. Bij het bedrijf Ecotank in Wemeldingen is vorige maand een grote hoeveelheid melassen in het water terechtgekomen. Een stroperig restproduct van suikerproductie. De vervuiling werd ontdekt door ambachtsheer Ab Brouwer uit Biezelingen, die toezicht houdt op de sloten in de omgeving. Volgens Brouwer liggen er honderden dode vissen op de bodem. Het waterschap Zeldenzomen zegt dat er direct maatregelen genomen zijn om de gevolgen voor waterkwaliteit en natuur te beperken. Volgens het waterschap is de situatie inmiddels onder controle, al vraagt het herstel van het watersysteem tijd. Restaurant Rozewiet in Kortgene is het nieuwste sterrenrestaurant van Zeeland. Vandaag kreeg het restaurant een Michelinster uitgereikt op het gala in Maastricht. Uitbaters Ferdy van Rijswijk en Noemi Haantjes zijn trots, maar voelen zich nog niet volledig op hun gemak tussen de andere sterren.
7: Ja, het is altijd spannend als je naar hier komt en naar hier rijdt.
8: Je ziet zoveel bekende gezichten. Dat is het ook, weet je. Oh, die en die. Je bent altijd een beetje overweldigd.
7: Starstruck,
8: en dat heb ik heel erg.
6: De andere 4 Zeeuwse sterrenrestaurants behielden hun status. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Goes, dat meldt HV Zeeland.

0: Rond 4 uur werd de fietser in de buurt van het Omnium geraakt door een achteruitrijdend busje. Het slachtoffer moest met de ambulance naar het ziekenhuis. En dan het weer in Zeeland. Aankomende nacht kunnen er weer, net als vanochtend, enkele mistbanken ontstaan bij minima tot lokaal 7 graden. Morgen is het nog droog met af en toe zon en maxima rond 20 à 21 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuwsnieuws kun je natuurlijk terecht op onze app of de website omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel, Pilter. Nog 1 vertraging is er gemeld door de ANWB. Dat is op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn een file van 4 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 5 minuten.
2: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

Alex Warren hoorde je Fever Dream. De zilveren dag kun jij misschien wel zijn of iemand die je kent. Als je vindt dat iemand gewoon één dag in het zonnetje gezet moet worden en dat heel Zeeland diegene kent. 'S Ochtends om 6:15 word je dan al gebeld en Zeeland wordt wakker. En 's avonds kijken we dan nog eens hoe de dag is geweest. In dit geval van Jelle Bosman. Ja, want iedere leerkracht die verdient toch eigenlijk wel een beetje aandacht. Nou, zeker op de dag van de leerkracht. Jelle vertelt er zometeen alles over. Hoor je hier op de radio. En muziek voor de Beatles. Een dikke two right.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean. Ring me in. Ja, het is vandaag de dag van de leerkracht. En toen dachten wij, dan is het vrij normaal dat je als ziel van de dag een juf of een meester gaat vragen. In dit geval is dat Jelle Bosman, onze ziel van de dag. Jelle, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Jij geeft les op basisschool De Kamperschouw in Kamperland. Aan welke klas?
1: Groep 7.
0: Oké. Dus dan zijn ze bijna klaar om de basisschool te verlaten en dan weer een stap verder te gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is een hele leuke leerjaar.
0: Ja, wat hoe is het om kinderen van die leeftijd les te geven?
1: Ja, je merkt dat elke leerling heeft zijn eigen leerlijn en zijn eigen uitdagingen. Sommigen zijn al lekker aan het puberen, terwijl de anderen daar nog helemaal niet mee bezig zijn. En dat verschil maakt het leuk om elke dag weer voor de groep te kunnen staan.
0: Het lijkt me juist een hele uitdagende klas, wat jij zegt inderdaad. Want de een is wel aan het puberen, de ander zit nog de halve in de kinderfase, zeg maar. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat wisselt zich af. Sommige dagen dan moet je in het begin een beetje vol gas geven, want dan krijg je wel wat tegenwicht. Maar andere dagen dan zijn ze ook hartstikke relaxed. Dus ik denk dat het een beetje een wisselwerking is van vertrouwen geven en dat dan ook weer zien worden of niet.
0: Ja, ja.
1: Zodra je de kinderen goed ziet en een goede band opbouwt, dan kan je juist ook heel veel met zo'n leerjaar.
0: Hey, dat geloof ik. Hey, hoe is het vandaag gegaan? Hoe waren de lessen?
1: Nou, vanwege de dag van de leraar hadden wij vandaag een studiedag. Juist met al personeel hadden we dat je kon inschrijven voor een uitje. Dus Ik heb vandaag op een e-chopper lekker rond kunnen crossen door Walcheren.
0: Oh,
1: dus
0: kijk eens.
1: Het was niet een normale dag, maar wel heel erg leuk.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Ja,
1: wat en we hadden ook een collega die met pensioen is gegaan, die ook vandaag in het zonnetje werd gezet. Dus dat was ook hartstikke leuk.
0: Kijk, hey, dan is aan de andere kant, Jelle, een tekort aan leerkrachten. Wat zou jij aan mensen die misschien twijfelen om juf, meester te worden, wat zou je hun willen meegeven?
1: Ja, nou, ik denk zelf dat als ik zo om me heen kijk, zie ik wel nu een leeftijd dat heel veel mensen kinderen willen. En ik denk zelf, hoe leuk is het om een beroep te hebben waarbij je dagelijks met kinderen bezig kan zijn en ze stapje voor stapje zien ontwikkelen. En ik denk dat iedereen leren leuk vindt als het lukt. Dus ik vind het heel leuk om dan die voortgang te zien bij kinderen. Dat ze eerst denken van, ach, het is moeilijk. En daarna van, wow, het lukt. Ik denk dat het een gevoel is dat iedereen heel erg leuk vindt als het bij zijn eigen kinderen is. Maar dat kan net zo zijn, iets moois zijn als het ook bij andermans kinderen is. Dus ik kan het iedereen aanraden.
0: Oké. Nou, schrijf dat op en neem dat vooral mee in de gedachte inderdaad, als je nog twijfelt om dat beroep te gaan doen. Jelle Bosman, je was onze ziel voor de dag. Dank dat je dat was. En morgen dan gewoon weer voor de klas.
1: Ja, dan mag ik weer lekker aan de bak.
0: Kijk, nou, succes daarmee. En dankjewel dat je die ziel voor de dag was. Jelle Bosman, fijne avond gewenst.
1: Dankjewel.
0: Dag, hè.

0: Sebo en Jerusalem. Even terugblikken op wat je hebt gemist misschien op de radio hier vandaag. Nou, de Ruilwinkel in Zierikzee bestaat 10 jaar en dat vieren ze daar de hele week. Met live muziek, een fotowand en een gedicht waar iedereen aan kan meeschrijven. Volgens coördinator Lisa van Oost is de winkel aan de Kaarsenmakersstraat veel meer dan alleen een plek om spullen te ruilen.
1: Het is een plek heel fijn om er te zijn. Iedereen omschrijft het ook als... Het voelt als een familie, voor sommigen ook een tweede thuis. Er zijn mensen die al vanaf begin af aan bij ons komen.
0: Nou, mooi, dat wordt de hele week daar gevierd. Dan een Vaas Jansen, hij is 17 jaar oud en is op de fiets gestapt eind september om naar Tokio te gaan. Hij heeft een tussenjaar omdat hij geen studentenkamer kon vinden. Of naar Tokio fietsen nou echt makkelijker is dan een studentenkamer vinden?
2: Ik kan niet door Rusland, want ik krijg echt heel diep negatief reisadvies. Ik had ook onderzocht of ik via Azerbeidzjan kon, maar daar mag je alleen in als je via een vlucht komt. Dus ik mag daar de grens niet over. Iran mag ook niet, dat is vanzelfsprekend. Dus ik wil tussendoor een vlucht nemen van Turkije, ergens in Azië, waarschijnlijk Indonesië, en dan de rest door Azië doorfietsen.
0: Nou, het is niet gemakkelijk als je dat hoort, hè? Maandag hoor je hem weer in Goedemorgen Zeeland. Ja, en postzegels, hadden we het over in Zegt u het maar. Soms lijken ze een beetje verleden tijd te worden, vanwege misschien de hoge prijs van een postzegel. Maar voor mevrouw Jansen is dat helemaal geen reden om toch geen kaartje te kopen en te versturen dan ook met een postzegel. Maar je zou toch zeggen, een WhatsAppje bijvoorbeeld, dat is toch goedkoper?
3: Ja, dat is waar, maar het is niet zo, ik vind dat niet zo persoonlijk. Ik vind dat gezellig, ja. Want ik ben ook jarig geweest en er stond een schoorsteen vol met kaartjes.
0: Dat is wel leuk,
3: hè? Kijk je er nog eens naar. En het is net wat op die mevrouw zei. Je moet er moeite voor doen. Je moet naar de post, maar dat geeft allemaal niks. Nee. Want moet je moet blij zijn dat je het nog kunt.
0: Dus mevrouw Jansen uit Arnhem-Muiden. Morgen een nieuwe editie van Zegt u maar om 6:30. Na 7:00 heel veel fijne muziek. Natuurlijk bij Omroep Zeeland. En het laatste Zeeuwse nieuws, dat volg je via onze site en app. Dit is muziek van Matt Simons.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Volido.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

unbreakable. All the words we say end up distorted.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk. What is

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijteveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Poen, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland. En for love's sake, each mistake, all you.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.